Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlandse elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival Defcon 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen.

0: Af en toe ben ik net een schorre kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, dan doe ik playbacken.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is heel gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven.
3: Eva, Eva.
2: Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Wil je een programma terugkijken of terugluisteren? Dat gaat heel makkelijk in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: naar mooie verhalen.
1: Herkennen jullie deze fiets?
2: Ja, die is van René Bom, denk ik.
3: Ja, die is van Bom. René Bom.
1: Mooie ding, hè?
3: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is van René Bom. Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er... Ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
0: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: zuidwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: We gaan je een beetje afkoelen tijdens West wordt wakker en we kijken ook nog in de kranten. En daar word ik ook wel cool van trouwens als ik naar de voorpagina's kijk. Het nieuws met Reinhard Roemer.
6: De bouw van 1200 woningen op de plek voor het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië kan bijna beginnen. De Raad van State heeft een bezwaar afgewezen. De gemeente Den Haag heeft voldoende onderbouwd waarom de nieuwe huizen niet voor parkeerproblemen zorgen in het aangrenzende Voorburg. Wel loopt er nog een kort geding tegen de huidige bewoners van het pand die niet willen vertrekken. Een meisje van 16 is overleden nadat ze vrijdag overboord sloeg van een boot op de Rijn in Leiden. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis, liet de politie gistermiddag weten. En zaterdag staat Den Haag in het teken van de Nederlandse Veteranendag. Tienduizenden bezoekers en veteranen worden verwacht op het Malieveld en de Kneuterdijk voor het defilé. Vanwege de hitte zijn extra maatregelen genomen. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30. Nu het andere nieuws.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6:00 lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Na een dikke plaknacht zijn we er weer in Westwoord wakker. Hoe hebben we geslapen, Erik?
1: Ja, heel goed. Lekker hoor.
0: Ja? Was het goed te doen op Scheveningen?
1: Ja, Scheveningen. Het was een lekker windje. Het was prima. Nee, ja. Het was van.
0: Meer?
2: Ja, ook goed geslapen. Ik was vooral verbaasd over vanochtend. Ik dacht dat ik vieze brillenglazen had toen ik naar buiten kwam. Dus ik mijn bril poetsen en nog een keer poetsen. Maar het blijkt dus gewoon heel, heel mistig, heilig te zijn. Een soort toch niet een hele dikke damp, maar het was niet schoon.
0: Oh, het is me niet eens opgevallen eigenlijk.
2: Nee.
1: Ja, het was een beetje een zachte wereld.
2: Ja, ja. Het was anders.
1: Ja.
2: Alsof je door een vieze bril keek die dus niet vies was.
0: Ja, het soort hittesmok.
2: Ja, dat is het woord inderdaad. Jorinda, jij bent echt wakker. Ja. Je hebt goed geslapen.
0: Er werd wel voor gewaarschuwd in ieder geval voor een smok. Maar het is mij niet per se opgevallen. Maar als het je ook opvalt, laat het zeker even weten. Want we horen natuurlijk graag hoe het in de rest van de regio ook is. Ik heb wel de truc gevonden, moet ik zeggen, voor mezelf. Ik heb gewoon een willekeurig persoon gevonden die een zwembad in de tuin heeft. Die ook aangebeld. En ik zeg, mag ik erin duiken? En dat mocht.
1: Okay.
0: Ja. Ja, het was toevallig mijn beste vriendin in dit geval. Maar het is wel een tip als je nou iemand gewoon ziet met een zwembad. Ik denk dat mensen dat helemaal niet zo gek vinden.
1: Dus jij hebt allemaal vrienden met zwembaden?
0: Nou, eentje. Ja, nou ja, het is gewoon zo'n plastic ding hoor. Maar wel gewoon heerlijk om in onder te dompelen.
1: Ja, zalig. Ja. Je hebt wel water nodig. Ik was gisteren even bij de Reewijkse Plassen ook. En daar was het stampersvol. Iedereen lekker het water in. Maar de eerste 20 meter, dat was 20 centimeter diep. Maar dat water was ongeveer net zo warm als de lucht.
0: Ja.
1: En ik had mijn zwembroek niet bij me, dus ik kon net niet in het koude water komen. Dus ik heb echt een half uur lang onder een boom gestaan. Als een koe, zeg maar, die op een weiland het enige schaduwplekje heeft gevonden. Maar het was, ik geniet er toch van. Al die taferelen om je heen, mensen die aan het klooien zijn. Nederlanders vinden het toch een beetje lastig om gemakkelijk te liggen. Die zijn aan het klooien met een parasol en met hun onderbroek, een zwembroek aandoen en dat soort toestanden allemaal. Ja, eigenlijk heerlijk.
0: Ja, dus je hebt gewoon mensen gekeken.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is het mooiste wat er is, toch?
1: Best mooi.
0: Maar druk, inderdaad. Overal op Scheveningen was het ook druk. Kijkduin, Noordwijk, inderdaad al een plassen van de regio. Maar in het zwembad dus, daar was het. Wat hoor ik nou?
1: Misthoorn?
0: Iemand een scheet. Ja, ik ben het niet.
1: Nee, dat is een technisch dingetje dit.
0: Ja, ik denk het. Ja, wat raar.
2: Ik dacht dat jij dat...
0: Nee, ik doe helemaal niks. Maar in dat zwembad was er dus verder helemaal niemand. Superhandig.
1: Oké, ja. Dat is een heel kleintje.

0: Ja, speciaal voor Bianca Damink, die volgende week en die week daarna ook nog dagen naast mij zit. Want ze gaat ook nog gewoon lekker op vakantie om meer.
1: Dat mag ook nog. Gewoon heerlijk er tussenuit vrij.
0: Heerlijk. Oh, je bent er helemaal van het glimmen.
1: Ja, nee, absoluut. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben al langzamerhand voorzichtig begonnen met pakken. Ik leer langzamerhand op mijn oude dag hoe beter je voorbereidt, hoe ontspannender je op vakantie gaat. Van die tegeltjeswijsheden.
0: Heerlijk, kan je mij dat leren?
1: Absoluut. Ik geef je lesje.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we gaan natuurlijk naar de kranten kijken. Reinoud is er ook weer. Goedemorgen. Ja.
3: Goedemorgen.
0: Ik was je naam ook kwijt, is dat erg?
3: Hoe heet ik ook hoor.
0: Ja, stond niet in de krant.
3: Het is nog vroeg.
0: Ik heb de Telegraaf er even bij gepakt. Want er komen honderden misdaadbestrijders naar Den Haag. Europol en Eurojust die willen namelijk fors uitbreiden. Brussel heeft gisteren plannen onthuld om fors te investeren in die twee organisaties. Europol is de Europese politieorganisatie. En bij Eurojust wordt de georganiseerde misdaad bestreden. Ze moeten zich extra gaan richten op terrorisme en grensoverschrijdende misdaad. Dan heb ik het natuurlijk over landsgrenzen. En niet andere grensoverschrijdende dingen. De uitbreiding levert honderden nieuwe banen op. En daarom zijn er ook nieuwe kantoorpanden nodig. Vanwege de digitale ambities zullen het dan vooral IT-mensen zijn die naar Den Haag komen.
1: Dat is mooie uitbreiding voor Den Haag. Het AD heeft heel veel over de hitte. Op de voorpagina een foto van een waterijsje met hou je hoofd koel.
0: Hij ziet er heerlijk uit. Hij is al aan het smelten.
1: Ja, hij ziet eruit om zo een hapje van te nemen. Dan een grote kop met code oranje voor heel Nederland. En dan hebben we het niet over vanavond over de wedstrijd, maar over de temperatuur. En in de ziekenhuizen merken ze dat ook op de spoedeisende hulp. Ze zijn bij het AD bij ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem langs geweest. En daar is sinds maandag al druk. Er is zelfs een wachtrij bij de spoedeisende hulp. Mensen vallen vaker en tonen uitdrogingsverschijnselen. En door de hitte gaan ze namelijk meer zweten. En wanneer er onvoldoende wordt gedronken, raken mensen in de war. Worden ze duizelig, waardoor ze sneller vallen. En lekker met blote voeten lopen met het weer heeft ook gevolgen. Want in het ziekenhuis zijn veel patiënten die in glas zijn getrapt. En op die camping draag ik altijd blote voetenschoentjes. Uber charmant, zien er echt super sexy.
0: Wat zijn blote voetenschoentjes? Dan heb je dus geen blote voeten.
1: Nee, dus dan heb je net een heel dun laagje aan. Ziet er echt uber charmant uit. Een soort elastische stof. Maar het voelt alsof je op je blote voeten loopt. Het zijn dikke sokken eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus als je op iets hard strapt, dan voel je dat net wat minder.
3: Heb je ze al ingepakt?
1: Ja, ze zijn bovenop in de koffer.
3: Ruststellend, boy. Op bouwplaatsen worden meer dure machines, onderdelen en andere dure materialen gestolen. Spullen die de dieven stelen zijn steeds moeilijker te vervangen en daardoor lopen bouwprojecten vertraging op, gemiddeld 4 tot 5 weken, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bouwwatch naar criminaliteit op de bouwplaats. Koper werd het vaakst gestolen, daarna staal.
0: Ja, en dan hebben we ook nog wat leuks uit de Telegraaf. Want Joseph McGrill Baydub, wie kent hem niet, is officieel de luidste mens ter wereld. De Australiër heeft het wereldrecord gillen verbroken. Hij wist met zijn stem 122,4 decibel te halen. Dat is even hard als een drillboor. Dat is ongelooflijk. Ja. Het leuke is, ik heb er ook een fragment van.
3: Oh, dat is op. Kijk, ja, hier kom maar op. Kunnen wij altijd harder? Ah, nee.
0: Ja.
3: Menselijke stem.
0: Ja, zo klonk dat ongeveer.
3: Maar ik dacht dat jij zei de luiste mens. Ik dacht, dat ga ik verbeteren, maar het is de luidste mens.
0: De luidste mens, ja. Ja, dat staat dus in het Guinness Book of World Records. Het vorige record was 0,7 decibel lager. Ik kan ook even laten horen hoe die nu klinkt. Daar komt-ie.
3: Ja. Oh, is beter.
0: Ja, hij is zijn stem kwijt namelijk. Ja.

0: nodig heb je dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 22:30 en het défilé is vanaf 00:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 22:30 op TV West.

0: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Goedemorgen, West wordt wakker. Het is 6:30. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
6: Goedemorgen. De bouw van 1200 woningen op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken bij Laan van Nieuw-Oost-Indië kan bijna beginnen. De Raad van State heeft een bezwaar afgewezen. De gemeente Den Haag heeft voldoende onderbouwd waarom de nieuwe huizen niet voor parkeerproblemen zorgen in het aangrenzende Voorburg. Wel loopt er nog een kort geding tegen de huidige bewoners van het pand die niet willen vertrekken. De bouwplannen bestaan al vele jaren. Het oude ministerie wordt gesloopt om er woningen neer te zetten. Een deel daarvan is bedoeld voor studenten en een deel voor sociale huur. Een meisje van 16 is overleden nadat ze afgelopen vrijdag overboord sloeg van een boot op de Rijn in Leiden. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het meisje werd volgens de brandweer snel uit het water gehaald door omstanders. Maar ze raakte zo ernstig gewond dat ze later overleed in het ziekenhuis, heeft de politie gistermiddag laten weten. En de Haagse zanger François Pieters heeft met een filmpje op TikTok van een live optreden op een Spaans strand ruim 2 miljoen hits gehaald. Hij zingt in het filmpje Unchained Melody van The Righteous Brothers. Het succes laat volgens Pieters de kracht zien van sociale media. De Haagse zanger draait al ruim 20 jaar mee in de muziekindustrie, maar zegt zoiets als dit nog nooit te hebben meegemaakt. Pieters had de uitdaging, dat durf jij niet, aangenomen om op het strand in Spanje te herhalen wat de bekende zanger Mart Hoogkamer eerder deed. Hoogkamer werd jaren geleden wereldberoemd met zijn versie van Unchained Melody op het strand van La Carioela.
5: Ja, daar moest ik gelijk aan denken inderdaad. Het is gewoon het liedje. Als je dat zingt op een strand,
6: dan score je vanzelf.
5: Ja, dan word je wereldberoemd.
6: Precies. En de mensen om hem heen, allemaal op strandstoelen. Ik heb het filmpje zitten bekijken. Het staat op onze website. Werkt aanstekelijk.
5: Ja, dus, moeten we straks maar wat van laten horen. Dan.
6: Leuk, doen.
5: Jordi, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Jorinda.
5: Ja, heb jij het cool daar bij jou, waar je het weer brengt?
7: Ja, ik heb in mijn weerkamer op enige hoogte, op een appartement, hè, heb ik een mobiele airco. Die heb ik net even uitgezet voor jullie, anders stoort het te veel. Dus mij hoor je dan wat dat betreft niet klagen.
5: Nee, heerlijk hoor.
7: Ik hou hem dan op een graad of 25. Maar goed, dat is al heel fijn, zo'n ding. Die heb ik al jaren geleden aangeschaft. Al voor 2019 heb ik die al, toen we die 40 graden hadden. Ja, en we hebben op dit moment gewoon een recordwarme dag gisteren gehad. Hè, met 35 graden. Voorschoten 34,9 zelfs. Ik denk dat we morgen een nieuw record scherp bestellen. Jullie record. En een tropennacht officieel. Met geen lagere temperaturen dan 20 graden. Voorschoten 20,2. Rotterdam die Heek Airport zelfs 21,6. Zo, ja. En ook bij Huub en Laak 21,5 voor het minimum.
5: Arme Huub, ja. Ja. En ik las zelfs dat morgen misschien ook wel weer de 40 graden wordt aangetikt.
7: Ja, dat is een spannende eigenlijk. Ik denk dat het persoonlijk niet gaat lukken op de officiële weerstations. Is stedelijke gebieden wel hoor, 40, 41 graden. Maar daar heb je geen meetpunten staan die ook wel zo lang meegaan. Maar in het zuidoosten en oosten zou het 39 graden moeten kunnen worden. En er zit ook nog wat Sahara-stof in de lucht, zie ik. Er is wat verontreiniging, hè. De lucht is wat troebel. Er staat ook een beetje wind. Later komt er ook een beetje westenwind in plaats van een oost-noordoostenwind. Dus er zijn allerlei zaken die 40 graden op de officiële meetpunten in het platteland, want die staan daar tegengaan. Maar goed, het voelt wel aan als 40 natuurlijk, bloedhitte. En op dit moment is het eigenlijk nog wel lekker buiten, vind ik dan, met ongeveer 21 graden. Vanmiddag wordt het wat minder heet dan gisteren, 32 tot 33, misschien net 34 graden, door die noordoostelijke bries. Die voert iets minder heet lucht aan, maar het is wel zonovergoten. Dus ik zou vanmiddag gewoon die zon mijden. En morgen dan ook hetzelfde eigenlijk, misschien een beetje hoge en middelhoge wolken, maar voor de rest volop zon. En inderdaad, eerst een oost-zuidoostenwind. In de loop van de dag misschien een wat westenwind. Dan kan het iets minder heet worden, maar voor die tijd wordt het rond het middaguur. In onze regio 35 tot 36, heel misschien 37 graden. Ja, dat zijn extreme temperaturen. Zaterdag eigenlijk nog wel zo'n dag. Misschien een tikkie minder heel heet, maar het scheelt maar heel weinig. De nachten blijven ook erg warm. Veel zon, waarschijnlijk nog droog. En vanaf zondag misschien een keer een onweersbui, vooral op zondag zelf. Maar dan gaat de wind wat steviger uit het west-noordwesten waaien. En raken we die tropische hitte in onze regio allereerst kwijt. Omdat wij dan aan de kust zitten, krijgen wij als eerste temperatuur onder de 30 graden zondagmiddag.
5: Nou, dat vind ik niet erg.
7: Ik ook niet, ik kijk er naar uit.
5: Ja, heerlijk, ja. Kom maar deze kant op.
7: Zo is het, ja.
5: Dan gaan we ook nog naar de ANWB, Tim Schaap.
8: Het is al vroeg drukker aan het worden op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten. Het is daar drukker dan anders, omdat de A44 dicht is door werkzaamheden.
6: Tim, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. West wordt wakker.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Douwe Bob en Sera en Kurev Binnas hoor je op Radio West. We gaan kijken naar het nieuws uit alles buiten de regio eigenlijk, moet ik zeggen. Niet uit de regio. En dan beginnen we in Venezuela. Daar zijn kort na elkaar twee zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving had een kracht van 7,2. En wat later volgde was een nieuwe beving van een kracht van 7,5. Hoe groot de ramp is, weten we nog niet. Maar de schade lijkt enorm. Er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, zegt correspondent Nina Jurna.
1: De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6,6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, dat is nog niet bekend.
0: De Rodriguez, dat is de leider van Venezuela, heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van slachtoffers. Een officieel dodental is nog niet bekendgemaakt.
2: NAVO-chef Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met het Amerikaanse... Eén moment. Even een kikker uit de keel. Ik begin opnieuw. NAVO-chef Rutte heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met de Amerikaanse president Trump te verbeteren. Hij probeerde Trump te paaien met grafieken die de president prijzen. Ook liet hij zien welke bedragen landen aan de defensie besteden sinds Trump president is.
3: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
2: Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump. En hij benadrukt dat NAVO-landen hem wel degelijk hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran.
0: Ja, dat is wel onze beste ambassadeur, denk ik, van Europa. Die
2: ik denk het wel,
0: het lukt hem. Ik bedoel, het irriteert ons Nederlanders natuurlijk dood dat hij zo een beetje Amerikaans praat eigenlijk.
2: Die rol die hij inneemt,
0: ja,
2: inderdaad.
0: Maar,
2: ja.
0: dat werkt wel.
2: Ja.
0: Ja, je hebt toch zo iemand nodig. Ik vind het toch krap, moet ik zeggen.
2: Absoluut,
0: ja.
2: Absoluut. En als je hem dan ook zag in dat gouden paleis wat inmiddels het Witte Huis is...
0: Ja, bijzonder, ja. In Nieuwsuur ging het over het niet herkennen van femicide. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die suïcides plegen. In Rotterdam werd dit eerder al onderzocht. Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies, analyseerde 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
4: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat er ongeveer 1 op de 5 dossiers geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4... van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
0: Verwerging is een van de belangrijkste rode vlaggen in aanloop naar femicide.
4: Er zitten dus ook vrouwen in die dataset, dus in de Rotterdamse suïcides, die in de week voorafgaand aan hun overlijden naar forensisch artsen zijn toegegaan om dat geweld op de hals te laten vastleggen. Dus ze zijn in de periode voordat ze aan suïcide kwamen te overlijden, is hen geweld op de hals toegebracht door een huidige of een ex-partner.
0: Ja, heel heftig natuurlijk, dat sowieso al huiselijk geweld. Maar dat het dan ook niet herkend wordt als moord, terwijl dat soms dus wel zo is. Dan wordt het in de boeken geschreven als zelfdoding. Ja. En terwijl eigenlijk de partner of ex-partner het heeft gedaan.
2: Nee, en zodra ze dus suïcide vast denken te stellen, wordt er veel minder onderzoek
0: gepleegd. Ja, dan is het klaar natuurlijk.
2: En eigenlijk pleiten ze er dus voor, maak voortaan van elke suïcide gewoon standaard een onderzoek. Want nu hangt het af van de eerste agent ter plaatse of die denkt, dit klopt niet.
0: Ja, inderdaad, ja. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Ga dan naar 113.nl.
2: In Amsterdam en Weesp mogen mensen met een stadspas de komende dagen gratis zwemmen in de Amsterdamse buitenzwembaden. En met die stadspas krijgen mensen met een laag inkomen korting op allerlei uitjes. Wethouder Sofian Mabarki vertelt waarom de gemeente dit initiatief neemt.
5: We willen met deze maatregel laten zien dat de hitte ook een serieus gezondheidsrisico kan zijn. Mm-hmm. Vooral voor Amsterdammers met een kleine beurs. Want die wonen vaak ook in kleine huizen die heet worden. En meestal ook geen airco hebben. En op deze manier helpen we ze aan verkoeling op de hele warme dagen.
2: En de gemeente Amsterdam zet zich op meerdere manieren in om mensen te helpen bij warm weer.
5: Slimmer en beter is om ervoor te zorgen dat we ook met hitte om kunnen gaan. Ja. Dus dat zegt ook iets over hoe we gaan bouwen de komende jaren. Maar het is ook belangrijk dat we dit soort voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, die voor verkoeling kunnen zorgen, ook behouden houden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld een stadsboerderij waar veel groen is, ook aangemerkt als een plek waar Amsterdammers naartoe kunnen, die thuis niet hebben, om daar verkoeling te gaan zoeken.
0: Ja, de wethouder die zoekt zelf ook wat verkoeling. Daar gaat hij.

0: Hakuna Matata?
1: Ja, dat is ons motto.
0: Wat is een motto?
2: Niks. Wat motto we met u?
1: Witte jong, die twee woorden zijn het antwoord op al uw problemen.
3: Ja, wat een jeugdsentiment is dit voor mij. Ik keek dit als klein meisje, de Nederlandse versie met Simba.

0: Ta-ta.
1: Ja, Jimmy Cliff kan toch beter zingen.
2: De Buitenpost.
1: Ja, we gaan naar buiten. Onze Erik Kooijman die zoekt wat verkoeling. Heb je het inmiddels ook gevonden?
3: Jawel, ja, het is nog niet zo warm buiten. Het is wel lekker. Het was wel druk op de weg. Je ziet dat mensen wat eerder volgens mij een soort hitterooster aannemen. En om 6 uur aan de auto zitten. Dus vielen op de A4. A44 is ook dicht, is ook logisch. En ik ben nu bij het Valkenburgse meer aangekomen. Ik ben op weg naar de Bollenstreek. En dat Valkenburgse meer was ik van de week ook eventjes om te kijken of het water oké was om te zwemmen. En het is lekker zacht, zoet water. Dat is toch anders dan in de zee zwemmen. Dat geeft een soort laagje over je lijf, waardoor het heel prettig voelt. Niet zout, natuurlijk. En dit meer, er is nogal wat over te doen geweest. Het was ingestorte oevers, zeg maar een jaar geleden. Misschien wel ietsje langer al. Toen zakten opeens de oevers in elkaar. Maar ja, dat had iedereen wel zien aankomen. Want ze waren daar aan het graven. Ze graven hier allemaal zand weg voor een cementfabriek in de Lisse, heb ik mij laten vertellen. En dat hebben ze zoveel gedaan. Het is net als je een kuil graaft op het strand. Op een gegeven moment stort de zijkant in. En dat is hier ook gebeurd. Daar waren ze nogal van in paniek. Dat is allemaal met zandzakken nog steeds afgesloten. De spoorlijn van het stoomtreintje dat rond dit meer gaat, dat kan nu geen rondje meer maken, want ook de hele rails was in elkaar gestort. Nou, er gebeurt hier best wel veel bij dat Valkenburgse meer. Want ook de pillenfabriek van Lilly, geloof ik, die komt hier. En ze gaan hier ontzettend veel huizen bouwen. Ook meer sociale woningbouw. Dat is in ieder geval bij de gemeenteraad is het vooralsnog goedgekeurd. Er komt nog een tweede onderzoek of dat allemaal volgens allemaal afspraken goed zal gaan. Maar het wordt hier wat drukker. En tegelijkertijd is het echt een hele mooie diepe plas met mooi water. Veel natuur, je hoort de rietzangertjes op de achtergrond. Een stukje groen, want Wassenaar vindt het ook belangrijk, dat ligt aan de zuidkant, dat het een beetje groen blijft. Want zij zijn ja, een soort groen dorp. Nou, Valkenburg gaat uitbreiden met enorm veel woningen. Komen er dus nog meer bij. En een grote pillenfabriek. En Dunea die haalt water uit het Valkenburgse meer. Dat doen ze al een tijdje om te kijken of ze hier ook drinkwater kunnen winnen eigenlijk. De Oude Rijn laat water toe op het Valkenburgse meer. Dan onttrekken ze het weer en maken ze het schoon. Ik weet niet hoe het ermee staat, maar er gebeurt hier van alles.
1: Ja.
3: En
1: is er nog wel ruimte om gewoon even een duik te nemen dan met al die activiteiten eromheen?
3: Ja, dat gaat eigenlijk wel. Want ze hebben een heel mooi strand met een paar soort van uitgebreide luxe strandtenten aan het water. En het is echt een aanrader als je in de buurt van Leiden woont en je wil even een verkoeling en de kaag is toch wel wat minder makkelijk te bereiken. Hier kan je zo naartoe rijden op je fietsje of met de auto. En dan kan je een plons maken. En die plons was wat mij betreft echt heerlijk. Ja.
1: Mooi.
3: En het is mooi helder water ook. Ja. Dus het ziet er nog goed uit.
1: Ja.
3: Een aanrader. Valkenburgse meer. Gisteren ook. Reewijkse plassen. Ook een lekker plekje om te zwemmen. Ik zou zeggen, mensen, kleed je uit en spring erin.
1: Kleed je uit, wat een goede tip. Dag Erik, tot zo.
3: Ja.

0: Van Uffelen. Das Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
0: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ja, je zoekt misschien verkoeling in het water, maar ook de airco's die vliegen de deur uit. Daar gaan we het zo over hebben. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer?
11: De bouw van 1200 woningen op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken bij Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag kan bijna beginnen. De Raad van State heeft een bezwaar afgewezen. De gemeente Den Haag heeft voldoende onderbouwd waarom de nieuwe huizen niet voor parkeerproblemen zorgen in het aangrenzende Voorburg. Wel loopt er nog een kort geding tegen tijdelijke anti-kraakbewoners die niet willen vertrekken. Marokkaanse voetbalfans zijn in de Haagse Schilderswijk massaal de straat op gegaan om te vieren dat hun elftal op het WK in Atlanta met 4-2 heeft gewonnen van Haiti. PSV'er Ismaël Saibari maakte zijn derde doelpunt voor de Marokkanen. En komende zaterdag staat Den Haag in het teken van de Nederlandse Veteranendag. Tienduizenden bezoekers en veteranen worden verwacht op het Malieveld en de Kneuterdijk voor het defilé. Vanwege de hitte zijn er extra maatregelen genomen. Meer regionieuws straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
13: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
12: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
14: Hier is de Isidor. Zo! Door de knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
12: De komende nacht om 1:00 speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gaan we naar de ANWB, Tim Schaap.
15: Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Houten. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En ook druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade. Ongeveer 20 minuten. Dat komt omdat de A44 dicht is wegens werkzaamheden.
16: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven... Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
17: Mag ik wat vragen?
18: Tuurlijk mag je wat vragen.
17: Waarom ging u weg van huis?
18: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
17: Dus ook mensen die u niet kent?
18: Precies. Ook dan.
19: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
19: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
21: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
22: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
21: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
23: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
21: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
24: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ik reed gisteren naar de Krimpende Waard en ik zag de temperatuur zo oplopen. In Rijswijk was het nog 33 graden. En Gouda ongeveer was het 34. En uiteindelijk werd het 35 graden. Volgens mijn auto dan misschien niet de meest betrouwbare temperatuurmeter. Maar goed. Ja, binnen is het ook warm. Heb je gekeken gisteren eigenlijk hoe warm het bij jou was?
1: Het liep ook op van 26 naar 28 graden. Maar het was binnen nog altijd wel koeler dan buiten.
0: Ja, dat was bij mij ook wel 28,5. Is de toptemperatuur bij mij binnen geweest. Ik ben wel benieuwd, wat is eigenlijk het warmste huis van onze regio? Ja, laat het even weten. Hoe warm was het gisteren op de toptemperatuur dat je hebt gekeken? Of misschien nu nog wel. Is het niet zo gelukt om af te koelen vannacht? 070-307-8080. En misschien kunnen we daar dan wel morgen iets mee in de uitzending. Dat we je een beetje gaan afkoelen.
1: Precies. Dus hoe heet is jouw huis? Geef het door.
0: Ja. 070-307-8080. Dat kan je ook gebruiken om zomerhitjes door te sturen. Hè, want we proberen natuurlijk een beetje zomerradio te maken. Straks komt er eentje van Hans Biart. Die is leuk, die heb ik al heel lang niet meer gehoord. En jij denk ik ook niet. En het is ook code oranje vannacht.
1: Ja, want dat is eigenlijk de belangrijkste code oranje. Al die hitte helemaal goed. Maar vannacht, als het koel is, zet iedereen zijn televisie aan. Want dan gaan we spelen tegen Tunesië. En als jij een idee hebt hoeveel dat gaat worden, wat jouw voorspelling is, geef dat ook door. En dat is ook weer datzelfde appnummer 070-307-8080.
0: Wat vragen we veel mensen van mensen
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, maar als je dat goed hebt, dan kan jij die mooie bal winnen, die voetbal. Dus doe mee, laat het horen.
0: Laat het horen. Laat van je horen. Ja. We gaan ook van Niels van Adighem horen. Want hij is namelijk installateur van airco's. En dat is een gewilde man om in je huis te hebben op dit moment. De temperatuur die schiet nog steeds omhoog. Komende nacht wordt waarschijnlijk de warmste nacht ooit. Ja, en die airco-installateurs die merken dat. Ze worden platgebeld met verzoeken om zo snel mogelijk een airco te kunnen plaatsen. Niels, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Ja, je bent van Airco Westland. Ja, hoe is het met die telefoon van je? Doet hij het überhaupt nog?
2: Nou, die moet ik wel een paar keer per dag opladen inmiddels.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, want als mensen nu bellen, wanneer kan je dan terecht?
2: Daar gaan we een paar maanden overheen. We hebben nu rond de 40 aanvragen per dag.
0: Zo.
2: Dus het verwerken ervan gaan er gewoon een paar weken overheen. Wat er van deze hittegolf is binnengekomen.
0: Ja, en dan heb je veel teleurgestelde mensen aan de telefoon, denk ik.
2: Ja, ja. Sommigen durven zelfs te bellen van kan je vanmiddag komen.
0: Ja, en dan lach je ze uit, denk ik.
2: Ja. Nou, dat niet zozeer, maar dan is het moeilijk uit te leggen dat wij het ook druk hebben. En vanaf een uur of 12 echt niet meer het dak op kunnen. Nee. En dus dat we de monteurs naar huis moeten sturen.
0: Ja. Ja, dus jullie kunnen eigenlijk ook minder doen op een dag. Jullie beginnen ook vroeger, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Ik ben hier om 5:30 begonnen bij een paar mensen.
0: Ja, wat is het zwaar werk?
2: Ja, het is zeker wel fysiek. Hoop sjouwen, hoop lopen. Het is goed te doen als het niet zo warm is.
0: Ja, en waar je nu bent, is dat dan een spoedklusje? Iemand die inderdaad heeft gezegd, nou, ik betaal 3 keer zoveel om toch nog even snel zo'n airco te kopen? Of is dit iemand die al weken geleden hem heeft besteld bij jullie?
2: Nee, deze stond al 1,5 maand ingepland. Dus die hebben zeer, zeer geluk.
0: Ja, helpt dat eigenlijk? Als je zegt, ik betaal 1000 euro extra?
2: Nee. Er zijn zat installateurs die daar op toe happen. Maar ik vind dat niet eerlijk naar mensen die het niet zo breed hebben.
0: Nee.
2: Dat iemand die 1000 euro meer kan missen, voorrang heeft.
0: Ja. En je krijgt dus heel veel telefoontjes. Mensen moeten ook lang gaan wachten. Hoe reageren mensen daarop?
2: Nou, dat wisselt wel. Sommigen die proberen het. En anderen hebben geen begrip. Dat noemen wij de bol.com generatie. Vandaag besteld, morgen naar huis.
0: Ja.
2: Dat kan wel, maar dan moet je hem ophalen bij de zaak.
0: En dan mag je hem zelf installeren.
1: Dus, ja, als een soort IKEA.
2: En dat mag ook weer niet van de wetgeving.
1: Nee. Hey, en jullie maken wel uitzondering voor oudere mensen die echt verkoeling hebben?
2: Ja, zeker. Als iemand kan bewijzen dat hij het echt niet trekt, of als iemand terminaal is en gebonden is aan zijn bed, dan staan wij gewoon op de stoep.
0: Ja, en gebeurt dat al?
2: We hebben dit jaar een paar gehad.
0: Ja, Je hebt zelf geen airco als je aan het werk bent, want die staat nog niet aan. Hè? Die moet je nog installeren. Hoe hou je het zelf een beetje vol?
2: Jezelf nat houden. Als de klant een thuislang hebt, dan hebben we een mooie buitendouche.
0: Oh ja, oh, dat is een goeie. Ja, oh, dat is een goeie inderdaad. Ja. Ja. En het advies is gewoon voor de volgende zomer gewoon echt op tijd bellen, hè, als je een airco zou willen.
2: Ja, ik zou zeggen, joh, van het najaar dan zwakt het wat af. Stuur een aanvraag en dan heb je hem van de winter hangen. Ik ben er ook nog lekker op verwarmen. Die nog deels terug. Dan ben je klaar voor de zomer.
0: Ja, nou, dat is een mooie.
2: Om je niet teleur te stellen.
0: Nee, dat is een mooi verkooppraatje, Niels. Heel veel succes en sterkte met de hitte. En ook succes met alle belletjes.
2: Ja, bedankt hè.
0: Doeg.
2: Jullie succes met de uitzending.
0: Dankjewel. De dag begint en ben je druk of vrij? Ja, heel druk. Best wakker, we praten je even bij. Ik heb er ook nog genen. Ik heb gewoon een handventilator.
1: Even blazen.
0: Ja, dat is warme lucht. Dankjewel, Mirjam.

0: Goedemorgen Jorinda en Meer. Ik zou graag een relaxte en wat minder bekend plaatje willen horen. Een lange, hete zomer van Bonnie Sinclair. Groetjes van Hans. Bij deze. Ik vond het leuk om hem een keer te horen, inderdaad.
1: Ik vond het een heel leuk nummer. Lekker gezellig.
0: Een grote controleactie in de Haagse stationsbuurt heeft gezorgd voor een lange lijst met overtredingen en misstanden. Van gevaarlijk rijgedrag en zwartrijden tot illegaal verhuur, fraude en zelfs een voortvluchtige veroordeelde die nog 6 jaar gevangenisstraf moet uitzitten. Het zijn geen incidenten, zeggen bewoners. Zij willen meer van dit soort controles. En ook D66 maakt zich zorgen. We praten even met raadslid Otto Tors. Goedemorgen, Otto.
2: Goedemorgen.
0: Ja, schrok je van die uitkomsten van deze controle?
2: Ja, dit was best heftig natuurlijk. Dit ging echt wel over heel veel overtredingen. En we horen al langere tijd wel de nodige signalen uit de wijk dat er van alles misgaat. Maar deze actie maakte wel heel veel problemen zichtbaar.
0: Ja, wat voor signalen heb jij dan gehoord?
2: Kijk, wij horen vooral van de buurt veel problemen met auto's die daar rondjes rijden, met verlaagde uitlaten, die veel lawaai maken daardoor. En ze rijden nogal hard. Het is een gebied waar je eigenlijk maar 30 mag. Het is een randje van onze binnenstad, zo niet onze binnenstad zelf. Dus dat is niet echt een plek om eens even flink te gaan scheuren met je auto. Maar dat gebeurt dus veel. En daardoor is het gevaarlijk om over te steken, bijvoorbeeld voor mensen. En daardoor is er veel geluidsoverlast van die auto's die dan zo hard mogelijk optrekken. Je kent dat wel, dat ze nog eventjes zo'n extra setje geven. Ja, en dat is voor veel omwonenden echt wel een grote ergernis. En het is bovendien hartstikke onveilig daardoor.
0: Ja, maar dus ook achter de voordeur waar eigenlijk van alles misgaat.
2: Ja, dat was met die integrale handhavingsactie die is uitgevoerd vorige week donderdag. En daar krijg je echt wel in het krantenbericht wat je erover leest een hoop dingen te zien dat je denkt, dat gaat toch wel echt heel erg ver. Want dat ging zelfs tot illegaal sekswerk in een studentenhuis. 7 autogarages die illegaal bezig waren. Zwart rijden, mensen met enorme belastingsschulden die zijn aangehouden. Nog iemand die rondreed met ruim 400 kilo illegale shisha-tabak. Kortom, zo'n actie legt wel bloot dat er in dat gebied niet alleen maar brave broeders en zusters keurig op een bankje zitten.
0: Ja, we hebben bewoners ook gesproken die zeggen, ja, dat is leuk zo'n controleactie, maar de volgende dag zijn ze gewoon weer terug.
2: Ja, en dat is ook de reden dat wij schriftelijke vragen stellen. Omdat we gewoon merken van, hey, die stationsweg en die Wagenstraat, de overlast daar, die is niet even een keertje hier omdat het mooi weer is. Dat is gewoon echt al langere tijd gaande. En dat vertellen ook omwonenden ons ook van, ja, er wordt wel een beetje gehandhaafd, maar niet genoeg. En er zijn gewoon veel mensen die dit echt als hun racebaan eigenlijk hebben aangewezen. Het is een soort Mario Kart voor sommige mensen. Die daar heerlijk rondjes gaan rijden en tot veel overlast leiden. Ook voor de mensen die daar op terrassen willen zitten nu in de zomer.
0: Ja, wat zou een goede aanpak kunnen zijn?
2: Dus je kan verschillende dingen doen. Het punt is eigenlijk dat heel veel regels eigenlijk al er zijn. Het is al een 30 kilometer zone, dus nee, je mag er niet zo hard scheuren. Je zou nog iets kunnen doen dat je meer verkeersremmende maatregelen toevoegt. Hè, dus dat je niet zo hard kan rijden. Je zou eventueel...
0: Hobbels bedoel je dan, bijvoorbeeld drempels?
2: Nou, drempels kan, maar ik denk bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk mooiere oplossingen. Denk aan bloembakken dat je moet slalommen, maar dat is er ook één. Er zijn verschillende manieren om de snelheid uit het verkeer te halen daar. Want het is natuurlijk een deel van de binnenstad. Ja, het is voor bestemmingsverkeer die daar misschien bij de winkel willen zijn. Maar het is natuurlijk niet bedoeld als een soort circuit waar je zo hard mogelijk doorheen moet knallen.
0: Ja, D66 is neem ik aan niet de enige partij die hier wat aan wil doen. Denk je dat de meerderheid van de raad ook voor extra maatregelen is?
2: Dat hoop ik, ja. Want ik denk dat niemand het ermee eens is dat hier gewoon constant verkeersovertredingen plaatsvinden en asociaal gedrag. Dus het begint ermee dat je het erkent en zegt van, hey, hier is iets mis en het is niet een keertje mis, maar het is gewoon echt structureel foute boel hier. En dan moet je gewoon steviger op inzetten. En op dit moment krijg je toch vaak te horen, ja, het kost toch wel een hoop capaciteit om het allemaal te handhaven. En dat moet de politie doen en daar gaat de gemeente misschien niet helemaal over. Maar er zijn echt nog wel andere oplossingen, want als ik met omwonenden spreek, die zijn ook zelf een hele lijst aan het samenstellen van, hey, wat zouden we allemaal kunnen bedenken vanuit onze eigen ervaring hier om dit te verbeteren. Dus ik denk als de gemeente beter luistert naar de ideeën van de omwonenden zelf, dat we een hele stap kunnen zetten.
0: Ja, we gaan kijken hoe dat dan is. Misschien dat het dan over een jaar wel een stuk veiliger en leefbaarder is. Otto Tors van D66 Den Haag, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan en een fijne ochtend.

0: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hoi.
12: Hoi.
11: Heeft u kinderen?
12: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
11: Miste u ze niet toen u ver weg was?
12: Jawel. Elke dag.
11: Maar waarom ging u dan toch?
12: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
13: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
14: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
13: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
15: Het is 8:01. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
16: De bouw van 1200 woningen op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken bij Stationlaan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag is weer een stapje dichterbij gekomen. De Raad van State heeft een bezwaar afgewezen. De gemeente heeft voldoende onderbouwd waarom de nieuwe huizen niet voor parkeerproblemen zorgen in het aangrenzende Voorburg. Wel loopt er nog een kort geding tegen de huidige bewoners van het pand die daar antikraak wonen en niet willen vertrekken. De bouwplannen bestaan al vele jaren. Het oude ministerie wordt gesloopt om er woningen neer te zetten. Een deel daarvan is bedoeld voor studenten en een deel voor sociale huur. Met de extreem hoge temperaturen van deze dagen en de vermoedelijk warmste nacht ooit in aantocht hebben installateurs van airco's het druk. Ze worden plat gebeld en er zijn wachttijden van vele weken. Maar daar laten sommige mensen zich niet door afschrikken.
17: Ja, ja. Sommigen durven zelfs te bellen van kan je vanmiddag komen. Dat is moeilijk uit te leggen dat wij het ook druk hebben. En vanaf 11:30 echt niet meer het dak op kunnen.
16: Ja, want op het heetst van de dag moeten de installateurs zelf ook echt de koelte opzoeken. Installateur Nieuws van Adrichem was dat. Hij draait een tropenrooster en was vanmorgen 6:00 al aan het werk. Het voetbalelftal van Marokko heeft in Atlanta met 4-2 gewonnen van Haiti. Dat al was uitgeschakeld in de groepsfase. PSV'er Ismaël Saibari maakte zijn 3e doelpunt voor de Marokkanen dit WK. En dat klonk zo daar in de Haagse Schilderswijk. Want daar gingen Marokkaanse fans de straat op om de winst te vieren. En daarna staat zaterdag in het teken van Nederlandse Veteranendag. Tienduizenden bezoekers en veteranen worden verwacht op het Malieveld en de Kneuterdijk voor het défilé. En vanwege de hitte zijn extra maatregelen genomen.
15: Dan gaan we snel naar Jordi Bloem. Oh, de aircootje staat aan, hoor ik.
5: Je hoort hem, hè?
15: Ja, ik hoor hem zeker. Ja.
5: Ik heb mijn voeten ook in een teeltje met water.
15: Dan kun je even spetteren. Oh, ja.
5: Lekker.
15: Oh, heerlijk.
5: En een natte handdoek in mijn nek heb ik van mijn oma geleerd.
15: Ja.
5: Jaren geleden met hitte, want het was vroeger ook wel eens heet. Maar nu is het wel extreem.
15: Ja, je bent helemaal klaar voor de dag.
5: In feite wel, ja. Ja. Zal ik hem weer even uitzetten, die airco?
15: Nou, ik vind het wel lekker klinken.
5: Oh, ik ben wel te verstaan.
15: Ja hoor.
5: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan kan ik het uithouden zo.
15: Het klinkt voor mij ook wat verkoelend als ik dit zo hoor.
5: Ja, want ik heb begrepen dat jij thuis dit niet hebt, hè, die airco.
15: Nee, die airco, nee. Ik heb zo'n ouderwetse ventilator.
5: Ja, die heb ik ook nog, hè.
15: Dat is ook wel lekker, moet ik zeggen, hoor. Maar voor de temperatuur zelf helpt dat niet erg.
5: Nee, hè? Nee, dat is een beetje jammer. Maar het is vandaag wel iets minder heet dan gisteren. Maar ik denk dat het verschil bijna niet te voelen is. Hoewel de wind wel misschien iets meer is. Het is nu zwak tot matig uit het noordoosten. En het is lekker weer, moet ik dat maar zeggen, op de Waddeneilanden onder andere. Daar in het uiterste noorden. Terschelling Vlieland mist 16 graden daar. Bij ons is het 22. Dus daar is het al. Ja, daar zit een heel zwak frontje met vochtige lucht. Met een noordoostelijke wind. En dus bewolkt weer. Maar die wolken lossen op. En dat frontje ook. Dat komt onze kant niet op. Of nauwelijks. Dus ja, wij houden volop zon in de regio. En met die noordoostelijke bries wordt het vanmiddag dan toch nog wel zo'n 31 tot 33 graden, hoor. Dus dat blijven tropische temperaturen. Na een tropennacht, een bijzonder warme nacht, een recordnacht ook voor juni. En komende nacht zal het zelfs nog iets warmer blijven, met een minimumtemperatuur van rond 22 graden. En in stedelijke gebieden zal het niet lager worden dan 24, 25 graden. Nou ja, morgen hebben we dan de heetste dag ook voorlopig van het jaar te pakken. Ik denk aan onze regio, in onze regio aan middagtemperaturen van 35 tot 37 graden, misschien nog een tandje meer. En in het zuiden en zuidoosten zou het tegen de 40 graden moeten kunnen worden. Of zelfs 40 graden precies. Dat is eventjes spannend of we dat gaan halen. Want er zit wat stof in de lucht, Sahara-stof. Er is ook kans dat de wind later een beetje naar het westen gaat draaien. Wat minder hete hoek. Want in eerste instantie waait de wind uit het zuidoosten morgen. Dus het wordt spannend of we die 40 graden gaan halen. Althans dan in het zuiden van het land. Ik denk dus bij ons niet. Maar ja, het is al heet zat, hè, met die 36, 37 graden die we kunnen halen. Zaterdag ook nog wel rond 35 graden. We houden veel zon. Kleine kans op regen of onweersbui. Zondag wordt die kans wat groter. Ook dan niet de hele dag, hoor. Wat minder ruimte voor de zon. Maar dan draait de wind naar het westen en wordt het allereerst aan de kust al geen 30 graden meer. Dat zou in het Groene Hart nog net kunnen. En dan vanaf maandag gaat ook de natuurlijke airco aan met een westelijke wind. 23 graden ongeveer. Lijkt me heerlijk. Zonnige periode. Af en toe is een bui. Het normale Hollandse zomerweer keert dan terug.
15: Ja, zou dat ook zo klinken dan, zoals bij jou? Die natuurlijke airco? Bijna wel.
5: Ik denk het wel ongeveer. Ja. Maar dit is dan wat minder, dat water. Ja. Maar misschien is het juist dan wel lekker om aan de kust bijvoorbeeld te zitten.
15: Ja, veel beter eigenlijk, ja. Ja. Ik zet die airco bij jou even uit, hoor. Dan ga ik naar, dag. Dan ga ik naar Tim Schaap. Goedemorgen, Tim.
9: Hey, goedemorgen, Rinda. Hallo.
15: Heb je ook een aircootje?
9: Nee, helaas. Nee, ik moet het zeker in dit hokje is het eigenlijk gewoon behelpen.
15: Heb je een temperatuurmeting voor me?
9: Nee, eigenlijk niet. Maar gevoelsmatig gaat het nog wel. Maar zo dadelijk komt de zon erop. Dus dat is vervelend. Dus het wordt nog erger. Dus geniet ervan nu het nog kan. Nu klink ik nog fris en jong. En ook correct. Op de A4 Den Haag-Amsterdam rijdt het langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. 10 kilometer, 30 minuten. Het is daar natuurlijk sowieso al druk omdat de A44 dicht is voor werkzaamheden. Maar er stond ook een pechgeval. Nu is de weg daar wel weer vrij. Maar dat heeft wel bijgedragen aan wat extra kilometers daar. Dan drukt op de A12 Den Haag-Utrecht. Allereerst tussen Gouda en Nieuwerbrug. 6 kilometer, 20 minuten. Heb je die gehad, kom je in de volgende file tussen Woerden en Houten. 11 kilometer en 30 minuten door een ongeluk. Daar is een bestelbus tegen een pijlwagen aangebotst. 1 rijstrook is daar voorlopig dicht en daar heb je dus 30 minuten vertraging. Dan nog even naar de N44 Den Haag-Amsterdam. Voor de afsluiting een file bij Wassenaar. 2 kilometer en 10 minuten. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd.
15: Wat klonk het fris en jong.
9: Dank je.
15: En correct.
9: Ja, het is hoe ik me altijd omschrijf op de datingwebsite.
15: Helpt dat?
9: Ja. Nee, eigenlijk niet.
15: Tot straks.
18: Blijf proberen, ja. Dat was Tim vanuit het zweetkamertje. Ja, niet in Leiden, maar bij de ANWB dus. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: West wordt wakker.

0: Ja, zo loop ik buiten met mijn armen zo in de lucht. Met het, mijn zweetplekken zo even luchtend. En dan I will survive this. Dat komt echt goed, jongens. Ja.
1: De WWWK Bokaal.
0: Oh ja, de spanning stijgt voor de wedstrijd van vannacht.
2: Vannacht?
0: Zo. Om 1:00. Het is tegen Tunesië. Ik ben benieuwd of mensen inderdaad gewoon lekker gaan kijken. Omdat het wordt toch de warmste nacht ooit. Dus ja, je kan toch niet slapen.
2: Het is wel goed gepland in dat opzicht. Gewoon lekker naar buiten met je voeten in een badje bier. Rietje erbij.
0: Badje bier ook.
2: Ook met je rietje erbij. Ja. Lekker bier naar binnen slurpen. Wedstrijd kijken. En dan volgende dag fris en fruitig naar het werk. Nou ja. Ik zie het helemaal voor me.
0: Ja, ik hoorde dat onze Erik gewoon vrij heeft genomen. Toch? Morgen.
3: Ja, ik ben vrij morgen. Ik heb een vrijgezellenfeest in België. Ik ben benieuwd hoe dat is.
0: Ja,
3: dat is weer heel iets anders.
0: Ja, maar kan je wel even voetbal gaan kijken. Maar we hebben natuurlijk ook onze eigen WWWK, onze WK hooghouden. Gisteren was het ontzettend spannend. Erik, er kwam iemand tegen op het strand. Die had bijna het record, maar net niet. Dus ja, het is nog steeds aan Jax.
4: 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2. Tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer. Kijk eens aan.
0: Ja, maar Erik, jij hebt een uitdager naast je staan.
3: Ja, Tim Varkenvisser uit Katwijk. Mm-hmm. Je bent helemaal in het oranje gekleed. Ja, maar je bent eigenlijk geen voetballer, maar meer een danser.
5: Ja, dat klopt ook, ja.
3: Waar dans je?
5: Bij Chansey in Katwijk.
3: En wat doe je dan precies allemaal?
5: Ik doe de quickstep, de passadobel, alles doe ik.
3: Oké, want Jesse, ik vroeg je net wat jouw droom is, wat je wil bereiken in de toekomst. En wat is dat?
5: Nederlands kampioen worden met dansen.
3: Oké. Maak je kans?
5: Ik hoop het, samen met Andrea. Zou ik helemaal een stunt zijn, ja.
3: Wie is Andrea?
5: Dat is mijn danspartner.
3: Oké. Dus je hoeft niet steeds met verschillende partners te dansen. Meestal met Andrea?
5: Ja, dat klopt, ja.
3: Nou, we zitten hier bij het Noordmanshof in Katwijk. En we hebben een filmer, die gaat nu zijn film aanzetten. Mm-hmm. Want het grote moment gaat gebeuren. Ik hoor roffels op de achtergrond. Ja, Jorinda?
0: Daar komt-ie, ja.
3: Niet met je handen, hè. Pas na de tiende, dan moet je met losse handen.
5: Oké, okay, is helemaal goed hoor.
3: Ja, want Tim heeft een nieuwe techniek. Hij doet het op zijn knie. Tim, als ik tot drie tel, dan mag je beginnen. Ja, 1, 2, 3. Zes, zeven, acht, negen, tien. Ja, en dan losse handen en dan valt hij op de grond.
0: Oh.
3: Ja, Tim. Oh.
5: Nou ja, het is, ik heb het geprobeerd.
3: Ja, want meedoen is belangrijker dan winnen voor jou?
5: Jazeker, dat wel, ja.
3: Hey, en Tim, je bent in oranje. Je hele kamer is versierd met oranje dingetjes. Wat denk je van vannacht?
5: We gaan dik winnen met 0-8.
3: Is het 0-8?
5: Oh, ja. Jazeker, dan gaan we echt wel winnen. We gaan Tunesië echt wel inmaken, hoor.
3: Jij hebt vertrouwen in de spelers. Jij vindt de oranje zo goed dat je denkt, die gaan 8 doelpunten maken.
5: Jazeker, dat gaan we wel doen. En de volgende ronde pakken we Marokko.
3: Nou, kijk, Tim. Als we allemaal zoveel vertrouwen hadden, dan groeit het ego van oranje. En dan knallen we erin. Wil je nog de groeten doen aan wat mensen om je heen?
5: Ik wil iedereen van de studio de groeten doen. En jullie mogen... als wij weer een diplomabal hebben, mogen jullie komen kijken.
0: Nou, dat is lief, dankjewel. En okay, wat knap op zijn knieën ook, Erik.
3: Ja, op zijn knieën, we kwamen tot de 10. Ja. Maar er zat af en toe een handje bij, maar toch, qua balans zit je goed. Dus dan herken je toch ook gelijk de grote danser. Tim Varkenvisser, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: Nou, hij krijgt ook een beetje applaus van Elton John en George Michael. Het is een verzoekje vanwege onze Westwoord Wakker zomereditie. Don't let the sun go down on me. Groetjes van een zwetende Kees.

0: Elton John werd al wel even genoemd, afgekondigd door George Michael zelf. Dus dan doe ik George Michael bij deze. Die zong ook mee.
1: Goed duo.
0: Ja, zeker. Ja, ja, leuk al die verzoekjes. We gaan er straks nog eentje draaien. Ook van ABBA kregen we net binnen. Heb je ook nog een verzoekje? Laat het even weten. 070-307-8080. Dan omarmen we de warmte met z'n allen. Want we moeten nog een paar dagen.
1: Precies.
0: En ja, de temperaturen binnen, die stijgen ook.
1: Ja, in het kader van hoe heet is jouw huis, Evelien appte. Het was in haar huis 26,4 graden. Ze had vannacht niet lekker geslapen. De ventilator stond aan en nog warm. En een half uur later appte ze weer. Het was inmiddels ontzettend omhoog gegaan, de temperatuur. 27,5
0: graden. Nee, dat was gisteren. Ik had gevraagd van hoe warm was het gisteren.
1: Ah.
0: 27,5 was het gisteren. En toen ze vanochtend dus wakker werd, was het een graadje minder. Maar heel erg afgekoeld.
1: Kijk,
0: had het dus ook niet.
1: Nee, het was dus maar 1 graad afgekoeld. En het is dus veelbelovend voor vandaag. Ik zeg, als je nu thuis bent en je kan nog even koelen, doe dat dan. Maar ik ben benieuwd inderdaad hoe heet het bij jou thuis is.
0: Ja, inderdaad. En gisteren was het bij mij thuis 28,5. Ik zag bij mijn moeder, want die woont in Bergambacht, was ik natuurlijk even om een plons te nemen in het zwembad van een vriendin die daar ook woont. Daar was het 29 op een gegeven moment.
1: Dat is ongekend. Dat is echt ongekend.
0: En dan is het alsnog 5 graden koeler dan buiten. Maar goed.
1: Ik weet nog een aantal jaar geleden, toen was het ook zo heet weer. En toen had ik bij een winkel een ventilator gekocht. En ik liep daarmee op straat naar huis toe. En dat was vlak in de buurt van de Tippelzone in Rotterdam. Maar ik was de meest gewilde vrouw. Ik kreeg echt zoveel opmerkingen naar mijn hoofd. Iedereen wilde die ventilator wel van me kopen.
0: Ja, dat snap ik, ja. Je kreeg het net zo druk als die airco-installateur van vanmorgen. Ja, laat het weten. Hoe warm is het? Eigenlijk de toptemperatuur in jouw huis. Dus als het eind van de middag al lekker heeft staan broeien. 070-307-8080. Dan kunnen we misschien wel het warmste plekje van de regio kunnen we dan gaan benoemen. 070-307-8080. En je mag ook mailen natuurlijk naar westwordwakker@omroepwest.nl. En onze buitenpost morgen, die gaat de regio in om wat verkoeling te bieden. Ja, daarover hoor je natuurlijk morgen echt alles. Maar ja, het warmste plekje, daar kunnen we misschien wel naartoe.
1: We krijgen net een foto binnen van Marielle. 30,2 is het nu.
0: Oh,
1: nee. En gisteravond was het 33,1. Marielle, ach meis.
0: Oh,
1: sterkte.
0: Oh, wat erg. Oh, ja. Ja, dan weet je niet hoe je moet slapen. Nee, dat heb je helemaal gelijk in, Benny. Laat het weten via de app.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met Aad de Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rad.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.
4: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Ja, lekker even naar de markt een visje halen. Maar hoe houden ze die vis koel? We gaan het zo uitzoeken. Het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Veel Marokkaanse voetbalfans zijn in de Haagse Schilderswijk de straat opgegaan om te vieren dat hun elftal op het WK met 4-2 heeft gewonnen van Haiti. De mobiele eenheid was erbij en zorgde dat het niet te veel uit de hand liep. De bouw van 1200 woningen op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken bij Stationlaan van Nieuw-Oost-Indië is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeente Den Haag heeft volgens de Raad van State voldoende onderbouwd waarom de nieuwe huizen niet voor parkeerproblemen zorgen in het aangrenzende Voorburg. Komende zaterdag staat Den Haag in het teken van de Nederlandse Veteranendag. Tienduizenden bezoekers en natuurlijk veteranen komen voor het defilé naar het Malieveld en de Kneuterdijk. Worden volop maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Daarover ook straks meer hier in West wordt wakker. Meer regionieuws, 8:30 nu, het andere nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
16: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
15: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas stortten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
17: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
15: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is druk op de weg, Tim Schaap bij de ANWB.
18: Het rijdt langzaam op een paar plekken. De spits is in volle gang en in de regio is dat helaas wel flink te merken. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Vanaf Den Haag viel het tot aan Zoeterwoude. 10 kilometer en 30 minuten heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Verder goed nieuws over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwerbrug is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Gouwen. Een stuk verderop kom je alsnog in de file tussen Harmelen en Houten. 20 minuten, 9 kilometer, daar is nog steeds één rijstrook dicht. En dat komt omdat een bestelbus een pijlwagen heeft aangereden. Tot slot nog even snel naar de N44 Den Haag-Amsterdam. Voor Wassenaar 3 kilometer en 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht.
19: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Ik heb een vraag. Moesten we eens heel snel beslissen tijdens een missie?
23: Ja, soms binnen een seconde.
22: En wat deed u dan?
23: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
24: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, ik heb erop gezocht, maar het heet helemaal niet Mellis. Dat bestaat helemaal niet, een town called Mellis. Het is eigenlijk een boek, A Town Like Alice. Dan wil je vast weten waar het over gaat.
1: Ja, ik heb het ooit gelezen.
0: Oh, nou ja,
1: vertel.
0: Dan weet jij het wel, ik weet het niet. En de zanger weet het ook niet, Paul Weller. Want hij heeft het namelijk wel geschreven, maar hij las het boek nooit.

0: Ja. Maar ik vond het wel blijkbaar een leuke titel, ja.
1: Ja. Ja. Zoals iedereen zijn eindexamen doet, samenvatting lezen of niet. En dan gewoon met bluf. Nee, dat boek heb ik echt gelezen, hoor.
0: Ja,
1: echt?
0: Precies, ja. Scholieren.com, ja, ik ken het nog wel. Daar stonden al die uitreksels op. Ja, vanavond dan is het zover. Vannacht, moet ik eigenlijk zeggen. Dan staan we weer met z'n allen voor de tv. We zitten, we staan, we juichen. Ben ik benieuwd in ieder geval of mensen ook echt gaan kijken om 1 uur vannacht. Inmiddels loopt het hier al wel lekker oranje rond met al onze collega's.
1: Komen allemaal collega's in het oranje gekleed binnenzetten. Natuurlijk ook onze grote vriend Martin. Die shined in het oranje. Zit nu nog een kopje koffie te halen. Maar zometeen zal hij alles vertellen over wat hij verwacht van de wedstrijd.
0: Ja, nou, dat moet toch wel winst zijn. Nou, bijna iedereen... Nou,
1: iedereen is positief.
0: Ja, allemaal, dat kan ook niet anders natuurlijk.
1: We krijgen allemaal voorspellingen binnen. En daarnet was er een voorspelling van Tim Varkenvisser. En die deed het heel mooi. Ik heb er meteen een jel bij gemaakt. Dat is namelijk vannacht, we winnen met 0-8. Ja. Dat is de voorspelling van Tim.
0: Hij deed mee met het hooghouden. Hè? Dat deed hij hartstikke goed met zijn knieën 10 keer.
1: Hartstikke mooi. Maar andere voorspellingen. Kees denkt, nou, niet zo. Nederland-Tunesië 1-1. Maar dat is niet echt groot vertrouwen.
0: Oh, waarom denk je dat, Kees? Laat dat nog even weten. Want daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, inderdaad. En John, die is wel positief gestemd. Die zegt 0-4. Nou ja, dan drinken we nog wat bier. Ik ben wel echt in de stemming.
0: Nou, je bent lekker aan het ruimen, inderdaad. 0-4, als dat het wordt, John, dan ga jij er vandoor met die prachtige bal. Want die staat op het spel, hè. Die mooie Radio West-bal. Je hoeft er verder niks voor te doen. Je hoeft niet te hoog te houden. Je kan hem gewoon winnen als je je voorspelling instuurt via 070-307-8080. Of westwordwakker@omroepwest.nl. En dan krijg je misschien wel die bal als je het goed hebt vannacht. Komende zaterdag staat Den Haag weer in het teken van de Nederlandse Veteranendag. Tienduizenden mensen, bezoekers, veteranen, worden verwacht op het Malieveld en op de Kneuterdijk voor het defilé. En vanwege de hitte zijn er extra maatregelen genomen. Daarover praten we met de organisatie Koos Sol. Goedemorgen, Koos.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, heb je met angst en beven naar het weerbericht gekeken de afgelopen weken? Want het is steeds iets opgeschoven, hè, die hitte.
2: Ja, het is natuurlijk een wat warme dag, maar met angst en beven is een beetje te veel van het goede. Ik bedoel, we hebben wel andere warme veteranendagen gehad. Ik herinner mij nog 2019, kort voor corona. Toen hadden we ongeveer dezelfde situatie qua temperaturen en een hitterecord. En toen hebben we natuurlijk ook extra maatregelen genomen. Dus we kijken er met enige zorg naar, maar nemen de goede maatregelen. Zo moet je het eigenlijk zien.
0: Ja, laten we eerst even bij de bezoekers beginnen. Welke maatregelen nemen jullie voor hen?
2: Ja, dat is een beetje het verschil natuurlijk. Hè. De veteranen die langs de koningen lopen voor het defilé, daar kun je andere dingen mee doen, zeg ik even wat plat, dan met bezoekers. Bezoekers zitten daar gewoon een uur. En bezoekers zijn er ook op het Malieveld. Nou, het Malieveld is natuurlijk de ontmoetingsplek die dag. En daar hebben we zoals altijd water, maar nu veel meer water. We hebben veel meer insmeerpunten om met zonbrandmiddel, om je te beschermen tegen de zon. Er zijn ook veel meer schaduwplekken gemaakt daar op het Malieveld. En normaal gesproken heb je een paar grote tenten. En dan voor het podium een paar camouflagenetten ter schaduw. Maar dat is nu veel meer uitgebreid als iets waarbij mensen beter kunnen schuilen tegen de zon. Dus dat is het Malieveld en daar zijn dan veteranen en bezoekers bij elkaar. Nou, dan krijg je het defilé midden op de dag, hè, langs de Kneuterdijk. Daar lopen dan die 4000 veteranen en ook anderen lopen langs de koning. Die staan niet stil, maar die lopen. Nou, daar kun je het nodige mee doen, maar je kunt slecht de meeste mensen helemaal afdekken. Maar die bezoekers die zijn eigenlijk wat in die zin gevaarlijk, omdat die gewoon zitten daar op de tribune. En ook in 2019 hebben we dat gezien. En toen hebben ze, net zoals we dat nu ook weer gaan doen, allemaal voorzien van een mooie strooien hoed. Duizenden hebben we er liggen, zodat ze in ieder geval in de schaduw kunnen zitten onder hun eigen hoedje.
0: Ja.
2: En met waaiers kunnen ze dan wapperen. En natuurlijk is er overal water, water, water. En zijn alle EHBO-posten, die zijn bij ons van het Rode Kruis, 4 stuks langs de route. Helemaal voorbereid op iemand die misschien wat last krijgt van de warmte en koelte moet. Dus dat zijn de dingen die we doen voor de bezoekers in het, aan het defilé.
1: Precies.
0: Het zal een mooi gezicht zijn, al die hoeden, denk ik.
2: Nou, je kunt het niet zien, maar ik heb hier nog een foto van 2019 van een tribune vol met mensen wiens gezichtje niet meer ziet, maar alleen maar hoedjes.
1: Geestig. Hey, en ook de militairen die zullen het natuurlijk warm krijgen, maar daar heb je dan bepaalde regels. Ze mogen niet zomaar in een shortje en een kort broekje rondlopen.
2: Nee, dus niet doen die op teenslippers en met een korte broek langs de koning gaan. Dat is niet de bedoeling. Dat gaat ook niet gebeuren. Nou, dan heb je 2 categorieën in het defilé. Dat zijn de actief dienende militairen van de krijgsmachtdelen. Landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee. Allemaal verschillende uniformen. Die lopen ook mee in het defilé. Dat zijn veteranen die nog bij Defensie zijn. Nou, die hebben tenuevoorschriften. Dat is per eenheid verschillend, hoor. Soms is dat een heel net pak. Hè, met een stropdas en een lange jas met gouden knopen. Soms is dat een camouflagepak met een helm erop. Nou, kortom, dat zijn de tenuen voor die militairen. Daar zit ook ceremonieel tenue tussen, met een berenmuts op, bijvoorbeeld. De orkesten, zo'n grote zware zwarte muts, ken je misschien wel. Of andere hele hooggesloten jasjes met helmen daarboven om te dragen. Maar daar wordt nou vandaag even naar gekeken of we dat kunnen verlichten tot een soort van, ik noem het even voor het gemak, zomertenue. He, dat ze wat luchtiger gekleed in dat défilé komen. En luchtiger moet je denken aan een overhemd met korte mouwen en dan geen stropdas. Dat zijn maar die voorbeelden daarvan. Dus dat is een optie voor de militairen die mee marcheren komende zaterdag. En dan heb je ook nog de andere groep. Dat is de groep die is niet meer bij de defensie. Dat zijn de veteranen die daar weg zijn. Die hebben vaak eigen polo's, eigen jasjes, eigen dingen. De ouderen vaak een blauwe blazer en een grijze broek. En de anderen weer een mooie rode polo met een spijkerbroek eronder. Nou, ook die geven we aan dat ze mogen denken aan wat luchtiger kleding. Maar komen er twee criteria, zeg ik eventjes, die we meegeven. Denk eraan dat het wel passend moet blijven. Je loopt voor de koning met het défilé. Het is het enige nationale défilé in Nederland wat de koning afneemt. Dus geen tankslippers en korte broeken. En als je het tenue aanpast, geldt dat voor de hele groep. Dus als je met 75 mensen loopt, is het niet zo dat er 20 in het ene pak lopen en 10 in het andere pak en nog weer 30 in weer een ander pak. Dan loop je allemaal hetzelfde erbij. Ja. Dat zijn van die basisregeltjes die, denk ik, nu de komende dagen ook verder wel uitgewerkt worden.
0: Ja. Ja, dat lijkt me inderdaad wel logische reden. Maar ook voor de militairen, daar wordt dus nog naar gekeken. Maar er is dan nog een kans dat ze wel met die berenmuts op moeten lopen.
2: Nou, ik acht die kans uitermate onwaarschijnlijk gezien het weerbericht. Ik ga er niet over, maar dat lijkt me een onhandige beslissing als dat zou gebeuren. Dus ik verwacht dat niet, hoor.
0: Nee. Is er twijfel geweest om het überhaupt door te laten gaan? Of om het te cancelen, bedoel ik dan?
2: Nee, volgens nog niet. Ik zeg al, we hebben wat meer ervaring met warme dagen. We passen de maatregelen daarop aan. En ik denk dat 2019 echt vergelijkbaar was met wat er nu misschien op ons afkomt. Het is ook nog een keer zo dat, je moet elkaar ook niet gek maken. Natuurlijk is het heel warm. Maar we zitten ook nog een keer aan de kust. Dat is niet zo warm als het uiterste puntje van Zuid-Limburg. Dus dat kan ook nog een verschil zijn. Gisteravond was er een heerlijk briesje opeens. Nou ja, kortom, je kunt ook een beetje geluk hebben. En vergeet je ook niet, de veteranen die meelopen, ja, er zijn er nogal wat bij. Die hebben maanden in gebieden geopereerd waar het veel warmer is dan hier. Dus die weten wel waar ze op moeten letten.
0: Ja, het zijn natuurlijk hele stoere mannen en vrouwen. Dus ze kunnen wel wat hebben.
2: Ja, maar ze hebben ook dezelfde ervaring. Hè? Als je natuurlijk een half jaar in Afghanistan zit, waar het 40, 45 graden is, dan weet je wel om te gaan met hitte.
0: Ja, nou, het wordt ongetwijfeld een bijzondere dag. En ook een belangrijke dag natuurlijk om onze veteranen te eren. Ja. Laten we dat ook vooral niet vergeten, Koos. Heel erg bedankt voor het uitleggen van alle maatregelen.
2: Ja, dankjewel, hoor.
3: De dag begint en ben je druk of vrij?
0: Ja, ik ben heel erg druk.
3: Best wordt wakker, we praten je even bij.
0: Jan en Yvonne die hebben een zomersverzoekje, namelijk ABBA en Summer Night City.

0: Een verzoekje van Jan en Yvonne. En je kan ook een verzoekje doen hè, voor zomerse plaatjes. Via 070-307-8080. En daar kan je ook jouw binnentemperatuur kwijt. Want we zijn op zoek naar het warmste huis van de regio. En ja, dat wordt volop gedaan.
1: Precies.
0: En het is flink heet.
1: Ja, hoe heet is jouw huis? Bij Hermjan is het 27 graden, laat hij aan ons weten. En laat ook nog even extra weten. Het is 40 graden plus in Frankrijk. Maar bij hem is het dus 27 graden. Marielle liet al weten, daar is het 30,2 graden. Ze heeft een plat dak, ze woont in Laak. Dus dat is ook een pittige temperatuur. En ik had er nog één uit Frankrijk. Annette laat weten, 25 graden. Ze doet van alles dicht, de gordijnen en de ramen aan de voorkant... om de zon maar buiten te houden.
0: Ja, en in Frankrijk was het juist koeler.
1: Ja,
0: dat was de koelste. 21 was het volgens mij binnen. Terwijl het daar buiten natuurlijk hartstikke heet. Is nog veel heter dan hier.
1: Ja, precies. Dat is dan toch dikker gebouwd, die huizen. Ja. Die stenen zijn dikker, waardoor het huis toch koeler blijft.
0: Ik was bij Marjorie natuurlijk toen met die reis 2 jaar geleden.
1: Ja.
0: En die woonde in een soort middeleeuws gebouw. Dat was echt een heel bijzonder huis. Maar het was hartstikke koel inderdaad binnen. Maar hele dikke muren van misschien wel meter breed.
1: Ah, ja. We moeten dus dikker bouwen.
0: Ja, en middeleeuws.
1: Leuk een toren.
0: Ja, misschien ben je wel van plan om vandaag een boodschapje te gaan doen op de markt. Een lekker visje te halen. Maar hoe zorgen de marktkooplieden ervoor dat al die producten niet bezwijken onder de hitte? We gaan het vragen aan onze buitenpost Erik Kooijman. Want Erik, jij bent op de markt in Noordwijk. Is het daar goed toeven? Een beetje schaduw te vinden misschien ook?
2: Ja, eigenlijk wel. Want je hebt hier van die mooie platanenbomen waar het schors van loslaat. Van die vlekkerige bomen. En die geven heel veel schaduw. En het geeft een beetje zo'n Frans gevoel. Vakantie, 's ochtends vroeg opstaan en dan een broodje halen. En nou, je kan hier van alles natuurlijk. Bloemetjes en bijtjes, die verkopen bloemen. Kaasmarkt. De snoepwinkel van Kalkman die heeft geen chocola meegenomen vandaag. Want dat heeft weinig zin. Dus iedereen. En de visman die heeft afgezegd. Die zegt, het wordt mij te warm, ik ga niet komen. Dat hoorde ik net van zijn buurman, die normaal naast hem staat. Maar het is hier gezellig. De mensen zijn al snel ook hier op de markt. Het is eerder...
3: Hey, meneer van de radio.
2: Hallo. Is het eerder druk dan normaal hier vandaag?
3: Ja, wel ietsje. Mensen doen vroeg hun boodschappen. Zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Dus... is ook ene kant goed voor ons. Kunnen we wat eerder naar huis.
2: Ja. Want het is ook zo, als het gezegd is volgens mij... de vrouwen bloot, de handel dood.
3: Ja, dat klopt een beetje. Helaas. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè?
2: Nee, precies. Jij zit in de noten en allerlei lekkernijen, delicatessen. Dat is wel te doen, hè? Dat hoef je niet te koelen.
3: Ja, delicatessen wel. Maar we hebben goede koeling. En die houdt het gelukkig wel vol tot het einde van de dag. Maar de noten, ja, daar gebeurt niks mee. Die blijven gewoon lekker warm de hele dag.
2: Ja, precies. Extra lekker. Nou, een fijne werkdag. Je bent wel hard aan het werk, zie ik. Dus dat is best druk. Een beetje zweten hoort er ook bij. Ik loop even naar de kaasboer. Ben, hallo. Boeren Stolkwijk, oud belegen. 500 gram, 9,25. Hoe gaat het met jullie? Oh, ik leun nu op een kaas en die is lekker koel nog.
4: Nog wel. Dus, maar dat is om een uur of één is dat wel over.
2: Is die gekoeld van zichzelf of staat hier een ijskast onder? Nee,
4: hoor, ik neem het gewoon heel erg koud mee 's ochtends. Neemt op 3-4 graden neem ik het mee als de koeling het aankent. En dan kijken we gewoon hoe lang dat we het volhouden. En de hele kaas en zolang dat opgestapeld is. Dan gaat het wel, maar ja, wat doorgesneden is, ja, dat gaat hard van je af met deze temperaturen.
2: Ja, je probeert ze een beetje heel te houden, maar je wilt tegelijkertijd ook verkopen.
4: Dus halve die te veel zijn, die gaan gewoon in de koelbox en die komen er pas uit als het echt nodig is.
2: Ik merk wel redelijk klandizie al vroeg op de morgen. Mensen pieken wat eerder, hè?
4: Je moet het nou echt van de ochtend hebben. Na 2 uur, ik ga het ook rond 2 uur lekker inpakken, want na 2 uur is niks meer. Ja. Dus dan...
2: Ik had het net met je buurman hiernaast van de delicatessen over vrouwen bloot, handel dood. Ja. Maar jij had ook nog een leuke uitspraak.
4: Dus ja, je kan wel chagrijnig zijn dat 40 graden is. Maar ja, als je chagrijnig bent, dan blijft het toch 40 graden. Dus je kan beter maar gewoon vrolijk zijn. Dan heb je er meer dan.
2: Ja. Wijsheid ligt op straat, zeker hier op de markt in Noordwijk. Het is hier gezellig daar verder op het brood. Het brood blijft ook wel vers. Dankjewel Ben, goeiedag.
4: Succes.
2: Yo. En nou, ik denk dat toch dat ik een klein broodje ga scoren.

0: heb je dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 22:30 en het défilé is vanaf 00:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 22:30 op TV West.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Goedemorgen, het is 8:30. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
12: Overmorgen, zaterdag, is het Veteranendag in Den Haag. Tienduizenden bezoekers en veteranen komen naar de stad. Vanwege de hitte zijn allerlei extra maatregelen genomen. Koos Sol van de organisatie geeft een korte opsomming.
13: Maar het Malieveld is natuurlijk de ontmoetingsplek die dag. En daar hebben we zoals altijd water, maar nu veel meer water. We hebben veel meer insmeerpunten met zonbrandmiddel om je te beschermen tegen de zon. Er zijn ook veel meer schaduwplekken gemaakt daar op het Malieveld.
12: Het tenue is voor elk krijgsmachtsonderdeel verschillend. De commandant der strijdkrachten heeft bepaald dat de eenheden mogen kiezen voor luchtigere kleding. Zo is de traditionele berenmuts niet verplicht. Maar zeker geen teenslippers, zegt hij. En voor de bezoekers van het défilé midden op de dag heeft de organisatie duizenden strooien hoedjes klaar liggen. Met de extreem hoge temperaturen van deze dagen en de vermoedelijk warmste nacht ooit in aantocht hebben installateurs van airco's het druk. Ze worden plat gebeld en er zijn wachttijden van vele weken. Maar daar laten sommige mensen zich niet door afschrikken.
14: Ja. Sommigen durven zelfs te bellen van kan je vanmiddag komen. Dat is moeilijk uit te leggen dat wij het ook druk hebben. En vanaf 00:30 echt niet meer het dak op kunnen.
12: Want op het heetst van de dag moeten de installateurs zelf ook echt de koelte opzoeken. Installateur Niels van Adrichem was dat. Hij draait een tropenrooster en was vanmorgen voor 6:00 al aan het werk. Het elftal van Marokko heeft op het WK in de Verenigde Staten met 4-2 gewonnen van Haiti, dat al was uitgeschakeld in de groepsfase. Marokkanen gingen in de Haagse Schilderswijk massaal de straat op om de winst te vieren. Hier hoor je dat. En de mobiele eenheid was erbij om te voorkomen dat het verder uit de hand zou lopen. De Haagse zanger François Pieters heeft met een filmpje op TikTok van een live optreden op een Spaans strand ruim 2 miljoen hits gehaald. Hij zingt in zwembroek vanaf een strandstoel, Unchained Melody van The Righteous Brothers. Luister maar.

0: Nou, kan ze wel zingen, zeg.
1: Hij is niet door de hitte bevangen. Nee, dat was mooi. Was is een mooi filmpje. Allemaal bruine lijven op strandstoelen om hem heen. En iedereen kijkt naar hem. En hij stinkt echt de sterren van de Spaanse hemel. Het succes van het filmpje, dat ook op de website van Omroep West staat, laat volgens Pieters de kracht zien van sociale media. De Haagse zanger draait al ruim 20 jaar mee in de muziekindustrie, maar zegt zoiets als dit nog nooit hebben meegemaakt. Pieters had de uitdaging, dat durf jij niet, aangenomen om op het strand in Spanje te herhalen wat de bekende zanger Mart Hoogkamer eerder al deed. Hoogkamer werd jaren geleden wereldberoemd met zijn versie van Unchained Melody op het strand van La Carriola.
0: Mooi. Jordi, je neemt weer een plons, denk ik, hè, in je voetenbadje.
2: Ja, ik heb hem meer nog staan, hoor.
0: Ja. Is die nog steeds cool of is die inmiddels al opgewarmd?
2: Nee, dat valt mee. Nee, ik zit nu nog even in de schaduw.
0: Oh, dus lekker.
2: Buiten eigenlijk nu nog wel lekker, vind ik dan. Ik zie ook in de regio 22, 23 graden. Maar goed, het gaat sneller naar 25. En dat in de ochtend, in de vroege ochtend eigenlijk. Die zon schijnt volop bij ons. Noorden van het land, uiterste noorden, er zit nog bewolking. De mist is daar wel verdwenen. En daar is het duidelijk al wat koeler. Maar die koele lucht komt niet onze kant op, ondanks de noordoostelijke wind. Want de lucht is ontzettend warm, ook op hoogte. Je hebt het er gisteren volgens mij met u ook al over gehad. We zitten in een soort van hittegebied, een hittekoepel wordt dat genoemd. Dus tot op hoogte is de lucht gevuld met hele warme lucht. Dus de warmste lucht moet eigenlijk morgen nog komen. En zal vooral het zuiden van het land aanraken, met daar dan kans op misschien wel 40 graden. Is nog steeds een beetje onzeker of het 38, 39 graden wordt of die 40. Kijk, 39,9 telt dan ook officieel niet op de officiële stations, maar het zal in de stedelijke gebieden echt wel zo aanvoelen. En in onze regio denk ik aan een luchttemperatuur in het buitengebied van 35, 36 graden. Ja. Misschien 37, maar
0: dat is
2: in de steden
0: ook wel heel heet natuurlijk, maar ook vannacht bijvoorbeeld. Hè? Dat wordt echt de warmste nacht ooit.
2: Waarschijnlijk wel, want afgelopen nacht was het al op sommige plaatsen niet koeler dan 21 graden. Rotterdam, die Heek Airport, 21,6. Maar ik zie komende nacht nog een tikkie hogere minimumtemperatuur inderdaad. Dus dat wordt de warmste nacht, omdat we natuurlijk nog in die hittekoepel zitten. En het koelt s'avonds nu maar nauwelijks af. Dus het is wat dat betreft echt wel een beetje afzien. Maar ja, er zijn ook liefhebbers voor. Het zeewater is vlak voor de kust al 20 graden. En er kan vandaag nog niet, maar morgen wel een zeewind opsteken. Vandaag is de wind vrij stevig, vanmiddag ook uit het noordoosten. Tot misschien wel windkracht 5 aan de kust. Dan zou je ze bijna de windscherm meenemen. En morgen is de wind minder. Eerst uit het oosten, maar in de middag uit het zuidwesten. En dan kan het aan de kust net iets minder heet worden dan landinwaarts, dan in de steden. Gebieden bijvoorbeeld. Dus dan is het misschien ook wel een tip. Ja, er zullen heel veel mensen ook wel naartoe gaan om naar de kust te gaan. Met een beetje zeewind. En die kan landinwaarts zelfs een bui tot ontwikkeling laten komen. Maar ik denk dat dat in onze regio niet gebeurt. Dus over het algemeen voorlopig veel zonneschijn. Dat geldt ook voor het weekend. Vooral zaterdag denk ik de meeste zon. Een kleine kans op een regen- of onweersbui. Zondag wordt die iets groter, die kans. Maar het zal niet de hele dag regenen. Dat moeten we even in de gaten houden. En dan kan het zaterdag nog her en der 35 of 34 graden worden in onze regio. Maar dan op zondag wordt het 30 graden waarschijnlijk al net niet meer gehaald. Misschien nog net in het Groene Hart, maar vlak aan zee zit je op 26 graden. Kijk, dat is lekker, met een westelijke bries. En die gaat doorzetten, die natuurlijke airco, met die westelijke stroming. Want vanaf maandag is het ongeveer 22 tot 24 graden 's middags. Geregeld de zon, soms is een bui. Kijk, zo kennen we die Hollandse zomer weer.
0: Veel beter. Dankjewel, hè.
2: Joe.
0: En dan gaan we naar Tim Schaap. Ja, het is echt druk op de weg, hè?
3: Ja, zeker. Het is op veel plekken aansluiten vandaag. Onder andere op de A4, een behoorlijk lange file richting Amsterdam tussen Rijswijk en Nieuw-Vennep. 27 kilometer en 50 minuten nu. Het is de afgelopen tijd daar drukker dan anders en dat komt door die wegwerkzaamheden op de A44. De weg is helemaal dicht richting Amsterdam tussen Noordwijkerhout en Knoopend Burgerveen. En dus rijden heel veel mensen om. Over de N44 gesproken, richting Amsterdam voor die afsluiting nog file voor Wassenaar. Ongeveer 10 minuten komt er een eerder ongeluk. De weg is gelukkig wel alweer vrij. Kan ik niet zeggen over de A12, Den Haag-Utrecht. Een beetje de grens tussen onze regio. Maar toch, tussen Nieuwebrug en Houten nog een half uur vertraging. Is een ongeluk gebeurd. Een bestelbus botste op een pijlwagen. Er is nog steeds één rijstrook dicht. Dan duiken we nog even iets lokaler in op onze regio. Bijvoorbeeld de N208 richting Haarlem. Tussen Lisse en de N207 20 minuten vertraging. En ook drukt op de N441 Wassenaar Katwijk aan de Rijn. Vanaf Rijksdorp file tot aan Katwijk 2 kilometer en 30 minuten.
0: Dankjewel.
3: Graag gedaan weer.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Soul Asylum en Runaway Train.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Hallo Martin.
2: Goedemorgen. Ja, er is er maar één.
0: Ja, Meer die is nog even met Jordi bezig.
2: Ja, even een blokje om.
0: Ja, ze zwaait wel aan de andere kant van het glas. Okay. Je bent er helemaal klaar voor volgens mij. Je bent in het oranje gekleed. Ja, je bent ook oranje gebruind. Je ziet er helemaal oranje uit.
2: Ik word vanmiddag even een uurtje slapen. Want ja, het wordt vannacht laat. Ja. En het kan wel heel erg laat worden. Want ja, vanavond Nederland-Tunesië. En ze verwachten onvoorstelbaar noodweer daar zo.
0: Ja, het kan nog wel eens uitgesteld gaan worden. Hè? Dat het misschien nog wel later wordt.
2: Nou, dan wordt het toch later.
0: Ja. Ja, dus ik hoop daar een beetje op eigenlijk. Want dan kan ik morgenochtend gewoon kijken als ik wakker word. Ja, om 4 uur gaat me wekken als het dan begint. Vrouwen, ben ik helemaal blij.
2: Vrouwen in een sportprogramma.
0: Ja, nee, maar dat is alvast spannend. Ja. Gaat de wedstrijd zelf ook spannend worden, denk je?
2: Nou, normaal gesproken niet. Ik bedoel, Nederland moet met 2 vingers in de neus van Tunesië winnen. Maar goed, je weet het maar nooit.
0: Wil je een voorspelling doen?
2: Ja, 1-4.
0: 1-4. Oh, dan denk je, dan denk je hetzelfde als Annette. Die zegt ook 1-4 als Brobbie maar in de basis staat. Ja. En dan krijgen we meestal wel een doelpuntje tegen. En Romana die zegt 2-1 voor Nederland. Ook winst dus voor Nederland.
2: Ja, dus kijk, laten we het ervan uitgaan. We moeten gewoon winnen. En dan kunnen we gelijk ons oriënteren op het vervolg. Want worden we eerste, dan moeten we tegen Marokko. En worden we tweede, dan moeten we tegen Brazilië. Nou ja, wat is het verschil?
0: Nou, het zijn 2 topclubs. Twee toplanden.
2: Ja, maar ik vind...
0: Maakt het uit voor jou?
2: Nee, maakt niet uit. Kijk, als je kampioen wil worden of ver wil komen, dan moet je alle wedstrijden gewoon winnen. En zo simpel is het gewoon.
0: Ja, is er nog een... Marokko bijvoorbeeld. Ja, ze heeft veel aanhangers natuurlijk in Nederland. Dus dat is misschien wel extra leuk daardoor.
2: Het kan leuk zijn. Het hoeft niet altijd. Maar
0: het kan de afloop ook nog wel eens uit de hand lopen, natuurlijk.
2: Ja, goed. Geven ze het voordeel van de twijfel. Ook Marokkanen zijn gewone mensen. En,
0: nou, dat zeker. Ja, laten we dat vooropstellen.
2: Die maken voor de rest... Als je eerlijk verliest, dan moet je geen probleem maken.
0: Vannacht was het heel gezellig, volgens mij. In ieder geval in Schilderswijk. Wat ook nog wel een ding is. Als we tegen Marokko moeten en dus eerste worden, dan is het de wedstrijd om 3 uur 's nachts. En als we tegen Brazilië moeten, is het op een wat normale tijdstip voor ons. Is het gewoon 's avonds om 7 uur, geloof ik.
2: Ja, mij maakt het niet uit.
0: Nee, het zet gewoon je wekker, het maakt
2: niet
0: uit.
2: Ik zet mijn wekker en ik kijk gewoon. Ik kijk de rest van de wedstrijden nu nog niet in de nacht. Maar als Nederland speelt, dan kijk ik zeker al. Als het om 4 uur 's morgens.
0: Kijk, en een vrouwelijke scheidsrechter vanavond?
2: Een vrouwelijke scheidsrechter, ja.
0: Dat is niet meer bijzonder eigenlijk, hè?
2: Nee, je moet de emancipatie aanvaarden. Ik ben het daar helemaal mee eens, maar...
0: Oh, vind je het moeilijk?
2: Ja, ik heb het er wel eens moeilijk mee. Ja. Ik heb in dit toernooi ook al een keer een vrouwelijke scheidsrechter gezien. Wat ik dacht van, volgens mij weet je de spelregels niet. Maar goed, laten we ze het voordeel van de twijfel geven.
0: Ik zou het doen. Is er vannacht nog natuurlijk gevoetbald. Marokko dan uiteraard is natuurlijk door. Was er verder nog een bijzondere uitslag?
2: Ja, Schotland-Brazilië 0-3. Schotland kan naar huis. Tsjechië-Mexico 0-3. Zuid-Afrika-Zuid-Korea 1-0.
0: Ja, Zuid-Afrika wel door, hè?
2: Ja, die zijn wel door, dus dat is toch wel leuk. En, het hobbelt, zo zag je dan, naar de wat spannendere fase toe.
0: Ja, nog even Nederland tegen Tunesië vanavond en vannacht eigenlijk. Ja. Ja, en daarna gaat het echt spannend worden.
2: Dan gaat het echt spannend worden, ja.
0: Dan gaan we ook nog even hockeyen.
2: Ja, want er is gisteren gehockeyd. De Nederlandse dames die wonnen met 6-0 van Australië. En hebben 13 gespeeld en 39 punten. Kijk, en dan had ik het net over emancipatie. Maar die hebben alle 13 wedstrijden gewonnen. De heren, die deden het niet zo goed. Die speelden 2-2 tegen België. En na strafballen hebben ze verloren. Dus ja, je ziet het. Je moet niet altijd alles over één kam scheren. Maar ook bij hockey en de dames wat beter dan de heren.
0: Ja, dat is al jaren zo eigenlijk. Ja. En bij tennis, Wimbledon is nog niet helemaal begonnen natuurlijk. Maar wel het kwalificatietoernooi.
2: Ja. En ons laatste meisje, Suzanne Lamens, ze verliest helaas in de tweede voorronde. Dus geen Nederlandse dames in het hoofdtoernooi van Wimbledon.
0: Ja, dat is heel jammer. Ja. Ja. En dan tot slot, jouw op 1 na favoriete sport, het wielrennen.
2: Het wielrennen. Gisteren was de tijdrit voor de mannen. En 3 Nederlanders, ja, dat is logisch, hè, 3 Nederlanders. Maar van 1 ploeg, van de Visma-ploeg, stonden op het podium. Danielle Hengeveld was uiteindelijk de kampioen voor Femke de Vries en Lieke Noren.
0: Was dat het NK, toch?
2: Het NK, ja. Het Nederlands kampioenschap tijdrijden.
0: Ja, en je maakt je ook al op voor de Tour de France. Ja, heb je alles al ingeslagen daarvoor? Want het is de hele dagen natuurlijk tv kijken.
2: Ja, dat maakt niet uit.
0: Bitterballen, Tom Pouze.
2: Nou, Tom Pouze, ik ben meer van moorkoppen.
0: Oh, moorkoppen, okay.
2: Maar ik zorg wel dat ik... Ik heb in ieder geval snacks genoeg in huis.
0: Ja, dat vind ik wel, ja. Ook voor vannacht?
2: Ja, ik heb twee vriezers dus. Dat maakt wel,
0: zit helemaal vol met bitterballen.
2: Heerlijk.
0: Nou, geniet ervan, Martin. Ik zou nog even een dutje gaan doen zo. En dan ben je er helemaal klaar voor vannacht.
2: Nee, joh, ik ga geen dutje doen.
0: Eigenwijs.

0: Beckman, Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, we gaan natuurlijk even verkoeling zoeken vandaag. Ja, waar kan je dat doen? We hoorden het al misschien bij het Valkenburgse meer. Misschien thuis in de airco. Dat kan natuurlijk ook. Maar een cool plekje is ook wel het strand natuurlijk.
1: Dat is een heerlijk plekje.
0: Ja, een beetje wind erbij. Het is sowieso altijd wat koeler rond de kust. Dus dat is ook een tip. Maar ja, misschien nog wel flink in de zon. Dus dan moet je misschien wel even een parasolletje meenemen.
1: En het zand is warm.
0: Ja, ook inderdaad. Ja, of zeker bij de voetjes van onze hondjes. Dan moet je even oppassen natuurlijk. Maar gelukkig hebben we wel strand in overvloed. En onze Erik Kooijman die is in Noordwijk. En daar zijn de voorbereidingen in volle gang, Erik. En je wordt zelfs gewoon aan het werk gezet daar.
2: Ja, ik heb net even een pizza oven naar binnen geschoven. want die was ook nodig hier. Kevin, jij dacht van we moeten toch meer pizza gaan verkopen.
3: Nou, ik dacht we gaan gewoon pizza verkopen hier aan het Noordwijkse strand. Dan denk ik, mooier iets is er niet.
2: Want als je een airco bestelt, duurt het 3 maanden. Maar deze heb je gisteren besteld. En
3: 2,5 maand duurde het. Okay. Hij is al te laat. Maar gelukkig is hij vandaag aangekomen. Goed weer. Dus ik verwacht morgen gewoon de handel te starten.
2: Ja. Over handel gesproken. Ik was net op de markt. Daar zeggen ze vrouwen bloot, de handel dood. Ja. Maar dat geldt niet op het strand.
3: Het is omgekeerd hier. Ja. Dus het zonnetje gaat schijnen. Begint start ons seizoen. Ja, je ziet het. Het is fantastisch mooi weer. De eerste wandelaars komen al lekker van de afrit af. Het wordt een prachtig mooie dag. Morgen een hele mooie dag.
2: Het is ook zo dat mensen wat vroeger pieken, denk ik. Hè? Dat het ook 's ochtends al... het is nu nog rustig. Er zitten een paar mensen toch aan de koffie al.
3: Ja, ja. En dat terwijl we om 9 uur open gaan. Ja. Hartstikke mooi. Dus ze zijn mooi op tijd. Nee, ja, hier zie je gewoon echt dat hondenpubliek dat al vroeg... 's morgens vroeg een hondje uitkomt laat. Want ja, overdag is dat gewoon niet te doen, joh. Nee, zeker niet aan het strand hier zo. Dus... ja,
2: we gaan er wel blij met het feit dat dit het hondenstrandje is, hè?
3: Zeker, ja. Ik vind dat het hartstikke goed is dat de gemeente Noordwijk dit heeft aangewezen als hondenstrand. En wij kunnen daarvoor op inspelen. Weet je, de rest van Noordwijk zijn hondjes niet toegankelijk. Dus hartstikke mooi dat ze lekker bij ons over de vloer komen. Ja. Top.
2: Het is een grote groep. Jorinda, voor jou ook goed nieuws. Je kan hier ook terecht.
3: Juist.
2: Met Kasper.
3: Ja, fijn. Hartstikke gezellig.
2: Ja, er staan hier allemaal bakjes water. Ja.
0: Heel goed.
2: Voor al die honden. Ja. Er zijn 100 bedjes.
3: Koekjes.
2: Koekjes hebben ze ook. Dus het is hier goed toeven. Wat me ook opvalt, je hebt allemaal van die rare strandhuisjes verderop. Heb je ook in Katwijk, hier zo van die ouderwetse huisjes.
3: Heb je hier niet.
2: Alleen in Katwijk?
3: Alleen in Katwijk, ja. In Katwijk is volgens mij een verplichting vanuit de gemeente. En hier heeft iedereen gewoon verkozen om deze setjes te verhuren. Het zijn bedjes met een parasol en een stukje zeil erachter. Ja, dat werkt ook gewoon perfect, joh.
2: Ja, want ik hoorde van de weerman dat de wind een beetje aantrekt. Het wordt 4, 5. Dus dat geeft een beetje verkoeling. Alhoewel de wind vanuit het land komt.
3: Ja, dat is wel warm.
2: Maar een beetje uit de wind zitten is wel lekker. Ja. Wat wordt nou jouw hoogtepunt van de dag als het klaar is?
3: Dat biertje aan het einde van de dag. Samen met de groep die deze dag voor elkaar heeft weten te boksen. Dus het wordt een succesvolle dag. Ik zie dat wel gebeuren. Het wordt fantastisch.
2: Nou, je straalt nu al. Ja. En andere mensen zijn aan het werk. Er staan palen hier in de grond te slaan om die schermen goed te hebben. Ja, de eerste hondenbezitters zitten al aan de koffie. Terwijl ze nog dicht zijn. Het is ongelooflijk. Ja.
0: Wat een service. Ja. Nou, dat klinkt fantastisch daar in Noordwijk. Ik zou ook gewoon even een duik nemen, Erik.
2: Ja, dat is misschien wel een goed idee. Maar dan moet ik wel naar het Naakstrand eerst. Waar zit het Naakstrand?
3: Dan moet je de andere kant op. Aan de noordzijde. Ja, dan moet je de noordzijde kant op. Ja.
2: Nou, dat doe ik vanmiddag wel even ergens.
0: Ja, dat is goed. Dankjewel, Erik. We hebben een mailtje van Romeo Sadlou. Mijn zomerplaatje is die van André van Duin. Nou, als het zon schijnt, dan die hoorde je gisteren al in West wordt wakker. Dus vandaag is het tijd voor die andere. Want

0: dit huis. Die heeft ook een leesbibliotheek ingezeten van mijn opa. Met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Herkennen jullie deze fiets?
3: Ja, die is van René Bom, denk ik.
4: Ja, die is van Bom. René Bom.
2: Mooi ding, hè?
4: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is van René Bom. Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
15: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
16: Ja, hij staat weer op het punt te vertrekken, hoor. Hij staat te trappen.
17: De Radio West tijdmachine.
16: Geef een mooie prijzen weg. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer?
18: In de Haagse Schilderswijk hebben mensen op straat de overwinning van Marokko op Haiti gevierd. Het werd 4-2. Vooral veel jongeren reden toeterend rond in auto's en op scooters. Vannacht was er in de Haagse wijk ook veel politie, onder meer op de Vijandlaan. Agenten op de fiets, in politiebusjes en ook de ME riepen de voetbalfans op naar huis te gaan. De Haagse zanger François Pieters heeft met een filmpje op TikTok van een live optreden op een Spaans strand ruim 2 miljoen hits gehaald. Hij zingt in zwembroek vanaf een strandstoel Unchained Melody van The Righteous Brothers in navolging van zanger Mart Hoogkamer, die dat een tijd terug ook deed op een strand in Spanje. Meer regionieuws hoor je straks om 9:30 uur over het nieuws.
19: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
20: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
19: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
0: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
19: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Tim Schaap van de AWB.
21: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar nog steeds blijft het hier en daar aardig file rijden. Met name op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten vertraging. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Goed nieuws dan over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nieuwerbrug nog wel een file van 18 kilometer en 30 minuten ongeveer. Dan iets lokaler, de N206 vanuit Zoetermeer. Vanaf Stompwijk file totdat je de A4 op kunt, 4 kilometer en 20 minuten. En drukt op de N441 Wassenaar-Katwijk. Tussen Rijksdorp en Katwijk aan de Rijn. 2 kilometer waar je 20 minuten langer over doet.
22: Leuk als je het me van school afhaalt.
23: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
24: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
25: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
26: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
27: Dus het maken van staal wordt schoner.
28: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
29: Maar moet dat dan in Nederland?
30: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
28: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
31: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
32: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
33: Maar wat is het dan?
32: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
33: Maar dat doe ik toch al?
32: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
34: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
35: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
34: Hijst de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
35: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
36: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En hij vliegt zo weer uit met airco en al.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Lekker afkoelen in de tijdmachine. En dan gaan we natuurlijk naar een jaartal, ja, ver terug in de tijd, denk ik zomaar.
2: Ja, nou, niet te ver. Ik ben een keer in de prehistorie gecrashed. Dat was niet echt handig, want daar had je alleen dinosaurussen. Niet echt veel vragen. Maar wij blijven gewoon nog een beetje in die vorige eeuw met onze tijdmachine.
0: Ja, en dan krijgen we mooie prijzen. Of dat kan je winnen in ieder geval. 1 vraag goed en win je al een bijzondere prijs.
2: Dat is namelijk 4 tickets voor het Oranje Hotel. Het Nationaal Monument op Scheveningen, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de gevangenen van de Duitsers werden neergezet. Ja. Bijzondere rondleiding kan je daar krijgen.
0: 4 kaarten zijn dat. En ook als je de hoofdprijs misschien wel wint, moet je wel eerst even 3 vragen goed hebben. Ja, dan win je een prijs die je deze weken sowieso mooi kan dragen.
2: Ja, dan staat hij te shinen rondom je pols. Het enige echte WK-herenhorloge van een Haags fabrikaat. Het is van Kibu. Het is het horloge The Giant. 55 milliliter.
0: Zit er water in?
2: Hij kan wel onder water namelijk. Oh, kijk, tot 100 meter. Dus je kan een mooie duik ermee maken.
0: Ja, maar het is vooral bijzonder omdat het een oranje versie
2: is.
0: Dat
2: wil ik zeggen.
0: Dat
2: oranje bandje, dat heb je dan om je pols, staat helemaal te shinen. Dat is de hoofdprijs. Als jij 3 vragen goed hebt, maak jij kans op dat mooie horloge.
0: 070-390-5454. 070-390-5454 als je mee wil gaan met de tijdmachine.

0: Swing Out Sister. En we gaan naar
1: de Radio West tijdmachine.
0: Ja, hij staat er helemaal klaar voor, de Radio West tijdmachine. Wie gaat er mee?
2: Nou, wie er mee gaat, dat is niet zomaar een kandidaat. Dat is een hele bijzondere, want het is de enige echte Corrie Spaans. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ben je al een beetje in de oranje stemming, Corrie?
3: Nou, al een tijdje.
2: Ja?
3: Ja, ja.
2: Vertel, hoe ziet jouw oranje stemming eruit?
3: Tenminste, als mijn man, die kijkt veel voetbal.
2: Ja?
3: Die kijkt maar mee.
0: Ja, ga je dat vannacht ook doen?
3: Helemaal kijken. Nou, vannacht denk ik niet.
2: Nee, te laat.
3: Misschien wel als het erg heet is. Want dan kan je toch niet slapen.
2: Nee, precies. Nou, dan heb dat toch zijn voordeel. Niet slapen, is
3: dus
2: kijken.
3: Misschien blijf ik vannacht wel een keer kijken.
2: Ja, en heb je dan lekkere hapjes in huis, Corrie, voor zo tijdens de wedstrijd?
3: Ja, lekkere zoutjes en een stukje kaas en een stukje worst.
2: Ja. Nou, en misschien voor vanavond dan ook nog een watermeloen. Dat is dan natuurlijk lekker om te knabbelen en fris.
3: Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Die willen nu nog wel even herhalen. Maar ja, dan moet ik heel snel zijn op die fiets, want het wordt zo heet.
0: Ja, nou, misschien kunnen we in de tijdmachine wat mee terugnemen. Uit het jaar waar we, waar
2: dat
0: we vandaan
2: is
0: komen.
2: Ja. Boodschappen
3: dat
2: doen.
3: Erg heet niet.
0: Ja, ja zeker,
2: nou,
0: ja.
2: Nou, de tijdmachine is cool, lieve Corrie. Dus maak je klaar. We lopen er naartoe. We stappen in en druk op de knop.
0: Oh, hier heb je die airco hier.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: En dan staan we ineens in 1977, Corrie.
3: Oké.
0: Ja, is dat een mooi jaar voor jou?
3: Nou ja, om 71 is mijn dochter geboren.
0: Oh.
3: En nou ja, het is hakken druk zat.
0: Ja, zeker. Ja, dat is een bijzonder jaar dan, denk ik. Zo'n baby in huis.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, mis je dat nog wel eens eigenlijk, Corrie?
3: Ik was 4.
0: Oh. Mis je dat nog wel eens, al die kleine kinderen in huis?
3: Ja, ik wel.
0: Ja.
3: Tenminste, ik heb nou 8 kleinkinderen al, hoor.
0: Oh, kijk. Ja, dat gaat echt heel hard.
3: Dus er pas weer eentje bij. Schattig.
0: Oh, gefeliciteerd. Ja.
2: Dat is echt een rijkdom.
3: Ja, heel leuk. Schattig.
0: Ja, mooi. Nou, ik ga je 3 vragen stellen uit 1977. Ben je er klaar voor, Corrie?
3: Benieuwd. Ja, hoor.
0: Daar komt hij. Voor welke partij kwam de Haagse voormalig zwemster Erika Terpstra in 1977 in de Tweede Kamer?
3: Oh.
0: Welke politieke partij?
3: Zwemster.
0: Ze is ook nog staatssecretaris geweest.
3: Ik zal maar zeggen PvdA of zo.
0: De PvdA. Vanaf 1977 kunnen we bij de KRO kijken naar een tekenfilm over de avonturen van een jonge bij. Gebaseerd op een Duits kinderboek. Hoe heette die bij?
3: Ik denk Maya erbij.
0: En Rob de Nijs heeft succes in 1977 met een lied over een 16-jarige jongen die door een oudere vrouw op het strand wordt ingewijd in de liefde. Hoe oud was de vrouw in Het werd zomer? Het is dan ik was 16 en zij was...
3: 22.
0: Zij was 22 volgens jou. We gaan even kijken.
4: Je hebt 1 vraag goed.
0: Nou, netjes gedaan. Maya erbij was inderdaad goed. Die andere twee, moest je een beetje gokken, maar die waren helaas niet goed.
3: Gokken.
0: Ja, Erika Terpstra, die was van de VVD.
3: Wat zei je, 26?
0: Nee, ze was 28.
3: Oh.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ik ga het je straks laten horen, maar eerst, je hebt wel een mooie prijs gewonnen.
2: Een hele mooie prijs.
3: Ja,
2: voor 4 personen krijg je kaartjes voor Nationaal Monument, het Oranje Hotel op Scheveningen. En dan krijg je dus, kan je zien hoe die gevangenis tussen 40 en 45 vorige eeuw gebruikt werd. En een bijzondere plek om een keer een kijkje te nemen.
3: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel mooi.
0: Nou, mooi zo. Dankjewel, Corrie. En veel plezier is misschien niet helemaal het goede woord voor dit museum, maar wel een bijzondere dag daar gewenst.
3: Ik heb mijn voetje in een kuitwater.
0: Oh, lekker. Even afkoelen.
3: Ja. Nou, jullie ook sterkte daar.
0: Ja, dankjewel, hè. En we gaan natuurlijk luisteren naar Rob de Nijs. En goed luisteren, want ze was echt 28.

0: We hebben Rob de Nijs even meegenomen uit 1977. Het werd zomer en straks bij Patrick, dan gaat hij er natuurlijk weer uit. De tijdmachine die vliegt dan door de dag heen op naar een ander jaar. Ik vind het zo'n voetballiedje dat ik denk, oh ja, dat hoor je dan op die tribunes, ja. En dan ga je helemaal los.
1: Ik raak ook helemaal in de salsa samba sfeer. Ik vind dat voetballen, al dat randgebeuren, vind ik geweldig.
0: Ja, het voetbal zelf niet.
1: Dat vind ik heel interessant. Maar ja. De hapjes eromheen, de feitjes, de roddels over de partners.
0: Heb je nog roddels? Ben je wat tegengekomen?
1: Nee, dat niet. Maar nu het gedoe rondom inderdaad die voetballer die naar huis ging omdat hij papa werd. Dat hoe iedereen daar dan op reageert. Fantastisch.
0: Vind je dat onterecht? Mensen daar een mening überhaupt over hebben misschien?
1: Ja, nee. Iedereen moet lekker zijn mening hebben en wat vinden. Maar gewoon dat iedereen dat dan weer ventileert op tv en overal. Ik vind het mooi. Ik vind het super stoer. Nou, ik zelf dat hij zegt, nee, ik vind dit belangrijk.
0: Ja.
1: Ik vind het een voorbeeld voor heel veel mannen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja, maar de Belgen denken er anders over.
0: Ja, ik kom ook wel voor. Ja, een WK, komt dat voor je af? Eén keer in de 4 jaar. Het is nogal belangrijk.
1: Ja, en een baby.
0: Ja, maar die is er morgen ook nog.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die is dan ook nog klein. Ja.
1: Het is verschillend inderdaad. Mannen doen dat verschillend. Maar ik vind het mooi dat er een trendbreuk in is. Maar dus in ieder geval alles rondom het WK. Daar kan ik heel erg vrolijk van worden. En dus ook deze muziek. Maar ook wat iedereen dan denkt, hoeveel het gaat worden.
0: Ja,
1: al
0: hebben
1: die
0: we nog
1: verwachtingen.
0: Nieuwe voorspellingen binnen.
1: Ja, precies. Want je kan het bij ons voorspellen voor die mooie bal. Die kan je dan winnen als jij het goed hebt. En Marcel, die denkt Tunesië-Nederland 0-6. Nou, dat is ook al een mooie score.
0: Dat is een statement, is dat gewoon, om dat nu al te zeggen. Ja.
1: Dat absoluut. Nou ja, Tim Varkenvisser was de meest positieve daarin. Die zei 0-8.
0: Wat was je jou ook alweer?
1: Vannacht, we winnen met 0-8. Ja. En Kees Pronk, die zegt, mijn voorspelling Nederlands-Tunesië is 6 voor Nederland en 0 voor Tunesië. En Herman zal wel weer met een gelijk spelletje aankomen. Maar ja, die hoopt natuurlijk dat Herman het verkeerd heeft. Want als Herman het verkeerd heeft, dan gaat het goed.
0: Ja, we zagen het bij Zweden. Die zei, dat wordt gewoon 0-0 of 1-1. En het werd 5-1. Dus het is een goeie inderdaad. Hij durfde nog geen voorspelling te doen maandag. We gaan wel morgen natuurlijk met hem terugblikken. En meld jouw voorspelling alvast via 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan ga je er misschien wel vandoor met die

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 9:30 is het. Goedemorgen. Je luistert naar Radio West en West wordt wakker. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Met de extreem hoge temperaturen van deze dagen en de vermoedelijk warmste nacht ooit in aantocht hebben installateurs van airco's het druk. Ze worden plat gebeld en er zijn wachttijden van vele weken, maar daar laten sommige mensen zich niet door afschrikken.
6: Ja, ja. Sommigen durven zelfs te bellen van kan je vanmiddag komen. Dat is moeilijk uit te leggen dat wij het ook druk hebben. En vanaf 11:30 echt niet meer het dak op kunnen.
5: Op het heetst van de dag moeten de installateurs zelf ook de koelte opzoeken. Installateur Niels van Adrichem hoorde je eerder vanmorgen. Zat hij uitgebreid hier in West wordt wakker. Hij draait een tropenrooster en was vanmorgen voor 6 al aan het werk. Overmorgen, zaterdag, is het Veteranendag in Den Haag. Tienduizenden bezoekers en veteranen komen naar de stad. Vanwege de hitte zijn er allerlei extra maatregelen genomen. Koos Sol van de organisatie geeft een korte opsomming.
7: Maar het Malieveld is natuurlijk de ontmoetingsplek die dag. En daar hebben we zoals altijd water, maar nu veel meer water. We hebben veel meer insmeerpunten met zonbrandmiddel om je te beschermen tegen de zon. Er zijn ook veel meer schaduwplekken gemaakt daar op het Malieveld.
5: Het tenue voor elk krijgsmachtsonderdeel is verschillend. De commandant der strijdkrachten heeft bepaald dat de eenheden mogen kiezen voor luchtigere kleding. Zo is de traditionele berenmuts niet verplicht. Maar zeker geen teenslippers, zegt de commandant. En voor de bezoekers van het defilé midden op de dag heeft de organisatie duizenden strooien hoedjes klaar liggen, want dan is het op z'n warmst. De bouw van 1200 woningen op de plek van het oude ministerie van Sociale Zaken bij stationlaan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag is weer een stapje dichterbij gekomen. De gemeente heeft volgens de Raad van State voldoende aangetoond waarom de nieuwe huizen niet voor parkeerproblemen zullen zorgen in het aangrenzende Voorburg. Wel loopt er nog een kort geding tegen de tijdelijke anti-kraakbewoners die het SOZA-pand, want zo heet het, niet willen verlaten. Het oude ministerie wordt gesloopt voor woningen, waarvan een deel is bedoeld voor studenten en senioren en een deel voor sociale huur.
4: Jordi Bloem met het weer.
8: Ook vandaag is een hoogzomerse, zonnige en hete dag, met vanmiddag ongeveer 32 graden. De wind komt uit het noordoosten, is matig, misschien aan de kust vanmiddag vrij krachtig, windkracht 5, en zal vanavond en vannacht langzaam maar zeker iets gaan afnemen en naar het oosten draaien. Dan is het vanavond en vannacht ook vrij helder en het blijft lang erg warm. Pas morgen vroeg is het zo'n 22 graden. Ja, dat wordt weer een tropennacht. Misschien wel de warmste nacht. Morgen, dan loopt de temperaturen op naar 35 tot 36 graden in onze regio. Misschien later in de middag aan de kust iets minder heet door wind van zee. Voor de rest morgen nog veel zonneschijn. Zaterdag is het ook overwegend zonnig en heet. En vanaf zondag wordt het minder warm.
4: Ja, dat was al druk op de A4, Tim. Maar nu is er ook nog een ongeluk gebeurd.
9: Ja, nee, dat is mijn tekst.
4: Ja, sorry.
9: Shit. Ja, die A4 naar Amsterdam. Daar was het al druk vanwege werkzaamheden op de A44. Maar er is nu een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. Ja, zeker. De parallelrijbanen zijn helemaal dicht. Dus dat betekent dat je alleen de hoofdrijbaan kunt gebruiken. Vanaf knooppunt Ypenburg een file van 10 kilometer en 50 minuten nu. Dan goed nieuws over een ongeluk op de A12 naar Utrecht. Daar is de weg weer helemaal vrij. Nog wel een file van 12 kilometer en 15 minuten. Dan een ander probleem. De Corbelo-tunnel, de N434, vanuit Wassenaar is helemaal dicht. Komt door een ongeluk daar. Onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden via Leidschendam door de N14 te gebruiken, te volgen.
4: Ja, als je nog andere teksten wil, dan kan je me altijd bellen.
9: Oh ja, is goed. Gaat nu Reinoud het hebben over teletext?
5: Nou, Tim, zeg eens even, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je dat doen?
9: Ja, tot zover het uitgebreide regio nieuws.
5: Hé, dat is mijn tekst.
9: Oh, jammer. Ja. Nou, maak jij hem af.
5: Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: en Heroes. En voor het laatste nieuws schakelen we over naar onze cultuurspecialist Meer Wolfsbergen.
1: Ja, want 10 jaar na zijn overlijden, toen was daar Lazarus muzikaal werk geregisseerd door de Vlaamse regisseur Ivo van Hoven.
0: Ja, een soort van musical, hè?
1: Ja, ja, precies. Soort van. Ik vind soms het woord musical, dat schrikt mensen af. Dan denk je, eeuw, musical, eng, ze gaan dansen. Maar dat is het vaak niet. Ander verhaal. Ik vond dat was een heel indrukwekkend muzikaal theaterstuk met dus de nummers van David Bowie. En nu, 10 jaar later, komt er het stuk Rebel Rebel, weer onder regie van Ivo van Hoven, met muziek dus van David Bowie. En dat wordt in Duitsland opgevoerd. Dat is voor de Ruhr-triennale. Dus elke 3 jaar is daar in het Ruhrgebied een bijzonder cultureel evenement. En van 20 augustus tot 27 augustus is daar dus dan Rebel Rebel met de muziek van David Bowie.
0: Ja, en Lazarus kwam uiteindelijk ook deze kant op. Dus misschien dat dat met Rebel Rebel ook wel graag gebeuren.
1: Ik ben voor. Team, kom hier naartoe.
0: Ik geef het door. Ik bel zo even naar Duitsland en zeg: kom hier.
1: Kom hier.
0: Hier komen.
1: Hier komen. Jetzt.
0: Bieten.
1: Even een tussenstopje maken.
0: Intussen stoppen, inderdaad, in België. En daar zit natuurlijk onze Niels. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Puffsnik, heet. Hoe? Ja. Goedemorgen.
0: Ja, poepoe. Ja, je bent toch wel echt een Hollander, hè? Die daar de hele tijd over klaagt.
2: Ja, gewoon gebleven.
0: Ja. Ja, want in België is het niks anders, hè?
2: Nou. Ja, het is misschien nog wel warmer. Want je hebt die hete lucht uit de Ardennen. Die valt dan neer op het oosten van het land. Dus hebben we het over Luik en zo, die kant op. Ja, 35 tot 40 graden.
0: Ja.
2: In ieder geval, dat zijn de voorspellingen voor vandaag.
0: En vandaag wordt de heetste dag, hè? Ook in België.
2: Ja. Ja, maar ik geloof dat in die hoek, Luik, dat het morgen juist het hoogste zou zijn.
0: Oh ja.
2: 40 graden zie ik.
0: In België is zelfs een speciaal nationaal crisisteam bijeengekomen.
2: Ja, nou, inderdaad. Ja. Ja, de overheid is als de dood dat ze niet genoeg maatregelen hebben genomen. Misschien hebben jullie ook in de pers gezien dat vorige week is de gemeente Gent veroordeeld bij een of andere noodweer van een paar jaar geleden, dat ze de parken niet op tijd gesloten hadden, de mensen niet gewaarschuwd hadden. En er zijn 2 mensen omgekomen door vallende takken en zo. En ja, de gemeente is daar dan, hoe noemen ze dat, schuldig aan.
0: Ja.
2: Dus ja, de overheid is als de dood. Dat nu met hitte en andere calamiteiten, dat ze niet op tijd gereageerd zouden hebben. Dus vandaar al die crisisberaden. Maar de laatste stand van zaken is dat het voornamelijk voor het oosten van het land geldt, niet voor het hele land.
0: En wat doet de overheid dan,
2: dus Limburg
0: specifiek?
2: Ja, wat ze precies doen is inderdaad bij congressen en bij evenementen zorgen dat de vergunning gecheckt wordt, gekeken wordt of er genoeg water is, of het middagprogramma niet moet worden geannuleerd. Ja, ze kijken naar plekken in de stad die dan zeg maar te warm zouden worden. Die proberen ze dan af te sluiten of in ieder geval maatregelen voor te treffen. Ja, het is een beetje voorzorgen eigenlijk.
0: Ja, en wat doen Belgen allemaal om het een beetje aangenaam te houden?
2: Op de radio zeggen ze altijd veel drinken. Maar dan moet je in België er wel bij vertellen dat dat niet om alcohol gaat.
0: Geen lekkere Belgische biertjes, dat dacht ik al.
2: Ja, precies. Want dat doen de Belgen natuurlijk het liefst. Pint erbij, hè? Een pint erbij. En afwachten tot het beter is. Of tot het weer wat koeler is. Maar nee, ja, kijk, je hebt van die bijvoorbeeld in Noord-Antwerpen heb je een buurt, echt zo'n betonnen buurt, zonder parken en zo. Daar heeft een kerk, de Sint-Amanduskerk, heeft de kelder opengesteld. Dat werd vroeger alleen als een soort wijnkelder gebruikt. Die wijn is intussen op, tussen haakjes. Maar dat wordt nu opengesteld voor de buurtbewoners die in die betonnen wijken eigenlijk geen heenkomen hebben. En ook in hun appartementen, sociale woningen veel, geen airco en zo. En dan is het zo'n 16 graden in zo'n kelder. Dus dat is natuurlijk wel lekker in de namiddag om daar een beetje te gaan uitpuffen.
0: Ja, zeker inderdaad. Ja. En bij jouw kinderen, die zitten ook op school natuurlijk. Mogen die eerder naar huis?
2: Ja, die mogen eerder naar huis. Ja, die mogen eerder naar huis. En er waren een aantal activiteiten op de fiets gepland. En die worden dan afgeschaft. Hoe noemen we dat in het Vlaams? Hè? Afgeschaft. Die worden dan veranderd. Dan gaan ze met de auto in plaats van met de fiets of zoiets. Ja, ze wordt in ieder geval gekeken van wat kan je met kinderen doen met deze hitte. En dan is het maar beter om iets met water te gaan doen of ze naar huis te sturen.
0: Ja, en dat water, heb je een zwembad in de tuin gezet of hoe doe je dat zelf?
2: Ja, ik geloof niet dat het zwembad al gevuld is. Maar we hebben wel met een soort van waterballet gehouden gisteren. Want gisteren was het dan woensdagmiddag, dus dan zijn ze sowieso vrij op de lagere school. En toen zijn alle buurtkinderen gekomen en hebben ze een soort van watergevecht gehouden. Bij ons in de tuin. Ja.
1: Heerlijk.
0: En deed je mee ook?
2: Bij de Nederlanders in de tuin, ja.
0: Ja. Was je zelf ook slachtoffer van de supersokers?
2: Nee, ik hou het gewoon heel rustig. Ik hou het ook gewoon rustig. Ja.
0: In rustig de airco. Ja. Je klinkt ook helemaal relaxed.
2: Van de ene meeting naar de andere. Ja, hè? Ja. Nee, maar die airco's op kantoor en vergaderzalen, ja, dan merk je het helemaal niet.
0: Nee.
2: Loop je naar buiten en denk je, oh ja, warm weer.
0: Ja, ja, werken is nog nooit zo leuk geweest.
2: Nee, precies. Ik kan beter werken dan thuis zitten. Ja.
0: Nou, hup, snel weer aan het werk. Dankjewel, hè.
2: Zo is het.
0: Succes daar.
2: Doen we. Jullie succes daar, hè.
0: Oké. Okay. The Jets en Why Not Me?

0: Ik kreeg net een pakketje in mijn handen geduwd. En dat is een bijzonder pakket, want het is best wel dik. Mm-hmm. Het is ook best wel een beetje, het heeft wel wat gewicht, zeg maar. Als ik het zo een beetje...
1: Ja, het klinkt zwaar.
0: Je hoort het ook wel.
1: Ja.
0: Het is zo'n envelop met bubbeltjes plastic. Dus het is ook breekbaar, denk ik. En er staat op Radio West. West wordt wakker in een ware jeugdstemming. En dan met het adres erop. En het is netjes... het heeft ook aardig wat gekost. €4,35. Dus het is inderdaad wel een aardig pakket. Ik ga hem even openmaken. Oh, er zit een soort fotolijstje in.
1: Ja. Spannend, ik vind het...
0: Hoor. Ja, oh, wat grappig. Ja, dit is wel voor mijn tijd, maar ik herken het wel. En ik laat ook even jou zien.
2: Ja.
0: Je herkent het ook wel, toch?
2: Ja.
0: En dit is 1988,
2: dit is
0: volgens mij.
2: Dit is het team van 88, ja. Met Gullit en Van Breukelen herken ik. Ja, ja, ja, wat leuk.
0: Ja, achterop de kaart. Ik laat hem ook nog even
1: zien. Ja, zelfs ik herken ze. Ja. Dat waren mijn helden. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Helemaal mooi in een lijstje gedaan.
2: Dat is
0: grappig.
2: Goed.
0: Ja, echt heel grappig. We gaan hem hier even neerzetten. En er staat geen persoon bij wie het heeft gestuurd.
1: Oh.
0: Maar wel goed voorbeeld doet goed volgen.
1: Wat leuk! Wat
0: ja.
1: lief!
0: Ja, wat goed. Nou, we zetten hem hier neer als een soort mascotte voor vannacht.
2: Ja, precies.
1: Yes, we gaan winnen. 8-0 vannacht.
0: 8-0, ja. 0-8 dan, hè?
1: 0-8 vannacht.

0: Ja, het moment is daar dat we er vandoor gaan. En dat doen we natuurlijk met onze Angelique. Goedemorgen, Angelique.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour. Ja, even via de ouderwets telefoon, want ik hoorde jou niet.
1: Nee, ik jou wel.
0: Ja, ja, dat is toch onhandig. Ja. Hoe is het bij jou in je stadspark met deze hitte?
1: Gisteren uiteindelijk in huis was het 25,5. Dus was nog te doen.
0: Ja, oh, dat
1: valt niet te veel te doen. Ja, maar ja, alles wel dicht, hè. Dus als je aan de buitenkant kijkt, dan lijkt het wel een soort van vesting. Alle gordijnen zijn dicht, jaloezieën zijn dicht. Zo van, ze is er niet, maar ja, ze is er wel.
0: Ja, maar dat heb je normaal ook, toch? Want je wil nooit pottenkijkers.
1: Precies. Eigenlijk denkt men dat hier niemand woont. En dat hou ik ook graag zelf.
0: Ja, ja. Gaan we een beetje verkoeling zoeken ook vandaag?
1: Ja, dat moeten we sowieso doen. Maar ik heb een tip deze keer. Ja, het is een beetje discriminerend. Maar alleen maar voor mensen uit Gouda.
0: Oh.
1: Want ja, daar organiseren ze het. En ik vind dat echt zo'n sympathieke actie. Het is Cinema Gouda die dat doet. En die zegt vanwege de extreme temperaturen en de afgegeven code oranje biedt Cinema Gouda vanaf eigenlijk gisteren tot en met 28 juni gratis filmbezoek aan voor inwoners van 65 jaar en ouder.
0: Ja, het is zelfs twee keer eigenlijk discriminatie. Ik mag er al niet heen omdat ik niet in Gouda woon en omdat ik nog geen 65 jaar ben.
1: Precies, ja, jij bent af. Ja, ja, jij mag gewoon niet meedoen.
0: Nou, dan ben ik boos.
1: Ik vind het dan moet je verhuizen en snel ouder worden. En dan komt het helemaal goed.
0: Ja, nee. Ja, geen probleem.
1: Maar ik vind het wel een briljant leuk idee. En misschien dat de bioscopen hier in Den Haag en omstreken dit hele goede voorbeeld gaan volgen. Dus daarom dacht ik, ik ga het sowieso vertellen. En wie weet luisteren er wel op dit moment managers van bioscopen. En dat ze denken, wauw, wat een goed idee. Want het is natuurlijk zo, zeker overdag, al die films zijn vaak niet zijn die uitverkocht. Er zijn gewoon een hele hoop plaatsen zijn er vrij. En hoe leuk is het dan niet als je een stadsgenoot die het heel warm thuis heeft, blij kan maken. Want in die bioscopen is het vaak heerlijk koel. Daar is airconditioning, het is er donker. Nou, 2-in-1. En je kan een mooie film zien. Je denkt even niet aan die hitte thuis. En je komt er helemaal weer opgefrist, kom je ervan terug. Wat ze zeggen is, je kan zelf een film uitzoeken die je wil bezoeken, afhankelijk van de beschikbaarheid. Gratis tickets zijn verkrijgbaar aan de ticketbalie bij de Cinema Gouda op vertoon van een geldige legitimatie. Dus Jorin, het helpt niet als je een grijze pruimkop doet. Dat gaat niet lukken, want je moet je paspoort meenemen of iets anders waarmee.
2: Ze was zich al aan het schminken.
0: Ja, ik was al allemaal rimpels aan het schminken, maar helaas. Ja.
1: Precies, ja. Nee, je moet laten zien dat je in Gouda woont en dat je 65 bent of meer.
0: Nou, ik laat hem even aan me voorbij gaan, helaas. Maar een goede tip voor mensen in Gouda natuurlijk. Dankjewel, Angelique.
1: Graag gedaan.
0: En Patrick, jij gaat lekker aan de bak.
3: Zeker, er is misschien eeuwig roem voor Wings. En het nummer London Town, niet de grootste hit van Wings, zou opvallend zijn als die het redt. Dat horen we rond 10:50. Natuurlijk het WK-horloge in de tijdmachine, jarige van vandaag. We hebben de allereerste keer dat de Kuip wordt gebruikt als popconcertlocatie in de archiefbak. En de maan staat centraal in de plaat voor 12.
0: Dankjewel weer. Veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Ik weet echt niet waarom dat ik dankjewel zei, maar nou, veel plezier. Ja, dat wel. En meer tot morgen weer.
2: Ja, en lekker vannacht voetbal kijken.
0: Als ik wakker ben wel. Hangt er vanaf hoe heet ik het heb.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: We komen uit de warmste nacht ooit en het record wordt komende nacht meteen verbroken. Maar straks ook nog aan de bak. Oh. Het was al zo warm. Eerst het nieuws van 10 uur uit de regio Reinhard Hommer.
8: In de Schilderswijk in Den Haag hebben mensen op straat de 4-2-overwinning van Marokko op Haiti gevierd. Vooral veel jongeren reden toeterend rond in auto's en op scooters. Vannacht was ook veel politie op de been, onder meer op de Vijandlaan. Agenten op de fiets, in politiebusjes en ook de mobiele eenheid riepen de voetbalfans op naar huis te gaan. Vannacht om 1 uur, Nederlandse tijd, komt het Nederlands elftal in actie op het WK. Maar eerder al om 10 uur vanavond speelt het elftal van Curaçao tegen Ivoorkust. Coach Dick Advocaat heeft vertrouwen in een goede afloop van deze derde groepswedstrijd. De 78-jarige Hagenaar zegt: we kunnen het iedere tegenstander moeilijk maken. Als we zo spelen als tegen Ecuador, heb ik er wel een goed gevoel bij. Meer regio nieuws om 22:30 nu het andere nieuws.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na 2 aardbevingen, kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267... Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap bij de ANWB.
10: Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Mag ik wat vragen?
15: Tuurlijk mag je wat vragen.
14: Waarom ging u weg van huis?
15: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
14: Dus ook mensen die u niet kent?
15: Precies. Ook dan.
16: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
18: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
19: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: Tot 12 uur aan de bak.

0: zijn de mannen van de jazzpolitie. Gedeelte van hen hoorden we ook in Splitsing, Wind en Zeilen. Een lekkere zomerrit van, uit de jaren 80 van die mannen. Maar dit waren de liefdesliedjes aan het begin van een nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: Ik kan me voorstellen dat je nog even moet bijkomen van afgelopen nacht. De warmste juninacht ooit dus. En de komende nacht krijgen we er weer een. Het is ongelooflijk. Ik hoop dat je het hoofd een beetje koel kunt houden, zowel 's nachts als overdag. Laten we je daar een klein beetje bij helpen in deze tiende jaargang, aflevering 2305 van Aan de Bak. Als een soort verkoelend briesje dat uit je radio waait. Neem ons lekker mee naar buiten als je die kant op gaat. En blijf lekker binnen met de gordijnen dicht als je dat beter kunt uithouden. We hebben straks eeuwige roem voor Wings wellicht en het nummer London Town. We hebben een WK-horloge in de tijdmachine. Jaargang van vandaag, laat ze even aan me weten via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Allereerste keer dat de Kuip werd gebruikt voor een concert komen we tegen in de archiefbak. En de maan staat centraal in de plaat voor 12. En dan het motto voor deze hete donderdag. Dat motto is, zweet jij ook? Ik dacht al dat ik het rook. Aan de bak. Geef de deodorant maar even door. Heb ik Steely Dan voor je.

0: Uitstekend gedaan, zeg. Deze nieuwe single van Teddy Swims heet Mr. Know-It-All.
1: De plaats. Voor 12.
0: En in het kader van de nachtelijke wedstrijd van vandaag zetten wij de maan in het zonnetje.
1: Nummer 1.

0: Albino Moon van de Golden Earring, keuzemogelijkheid 2. Dus jij bepaalt weer welke het wordt. Straks rond 10 voor 12.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me maar weten via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, Meccano. Nummer 2, de Golden Earring. En je kan natuurlijk ook altijd even appen naar de studio. Vinden we gezellig. Via nummer 070-307-8080 kom je rechtstreeks in de studio uit. 070-307-8080 via WhatsApp. De plaat voor 12.

0: Wonderschone single van Gloria Estefan en It Cuts Both Ways, die je niet zo vaak meer hoort. Klein tipje ook voor mij, wat mij betreft is die namelijk gewoon echt rijp voor de roemlijst, maar ik ga daar verder niet over. Straks om 10:50 een nieuwe ronde. En een nieuwe ronde van de tijdmachine zit er ook aan te komen, maar het regionieuws krijg je straks eerst met daarin onder meer regionale kanshebbers voor cabaretprijzen.
1: Dit huis, die heeft ook een leesbibliotheek ingezeten van mijn opa, met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Herkennen jullie deze fiets?
4: Ja, die is van René Bom, denk ik.
5: Ja, die is van Bom.
6: René Bom.
3: Mooi ding, hè?
6: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is René Bom. Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over, bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
2: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner?
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
0: Goedemorgen, precies 10:30. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Robber.
1: Wie een niet versteende, maar juist groene tuin heeft, legt steeds vaker de nadruk op een gezonde leefomgeving waar verkoeling en biodiversiteit centraal staan. Dat zegt Nico Tilly, hoofd van het Urban Ecology Lab van de TU Delft. Juist tijdens warme periodes ervaren bewoners volgens hem hoe groot het verschil kan zijn tussen een versteende en een groene tuin. Maar uiteraard is er altijd een groep die de tuin bestraat of met kiezels vollegt, zegt Tilly in een interview met heinenplanten.nl. Groene tuinen worden volgens de baas van het Delftse Ecologie Laboratorium steeds belangrijker als natuurlijke airco tegen hittestress. Vandaag maken de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties en Theater Diligentia en Pepijn de nominaties voor de VSCD Cabaretprijzen bekend. Prijs wordt uitgereikt aan de cabaretiers met het meest indrukwekkende programma van het afgelopen theaterseizoen 2025-2026. Ayoub Kargach uit Gouda is een van de genomineerden met zijn programma Verbied de Vogels om te Fluiten. En zijn lied Handen van Goud uit dat programma kreeg eerder al de Annie M. G. Schmid prijs voor beste lied. Vannacht om 1 uur Nederlandse tijd komt het Nederlands elftal in actie op het WK. Maar eerder al om 10 uur vanavond speelt het elftal van Curaçao tegen Ivoorkust. Coach Dick Advocaat heeft vertrouwen in een goede afloop van deze derde groepswedstrijd. We kunnen het iedere tegenstander moeilijk maken, al dus de 78-jarige Hagenaar. Als we zo spelen als tegen Ecuador heb ik er wel een goed gevoel bij, zei Advocaat. Hij verkende gisteren het stadion in Philadelphia, waar normaal gesproken het American Football Team van de Eagles speelt. Na afloop zei hij tijdens een persconferentie dat het Curaçaose team trots is dat het al tegen landen als Duitsland en Ecuador mocht spelen. En tegen Ivoorkust wordt de eerste wedstrijd waarop wij favoriet zijn, zei de Haagse coach met een brede glimlach. Nog 2 zwoele nachtjes slapen en dan is het Veteranendag in Den Haag. Tienduizenden bezoekers en veteranen komen naar de stad van vrede en recht. Vanwege de hitte zijn volgens Coach Sol van de organisatie allerlei maatregelen genomen.
5: Maar het Malieveld is natuurlijk de ontmoetingsplek die dag. En daar hebben we zoals altijd water, maar nu veel meer water. We hebben veel meer insmeerpunten met zonbrandmiddel om je te beschermen tegen de zon. Er zijn ook veel meer schaduwplekken gemaakt daar op het Malieveld.
1: En voor de bezoekers van het défilé op het heetst van de dag heeft de organisatie duizenden strooien hoedjes klaar liggen.
20: En meer over de hitte wil ik zeggen. Weerexpert Jordi Bloem.
21: Ook vandaag is een hoogzomerse, zonnige en hete dag met vanmiddag ongeveer 32 graden. De wind komt uit het noordoosten, is matig, misschien aan de kust vanmiddag vrij krachtig. Windkracht 5 en zal vanavond en vannacht langzaam maar zeker iets gaan afnemen en naar het oosten draaien. Dan is het vanavond en vannacht ook vrij helder en het blijft lang erg warm. Pas morgen vroeg is het zo'n 22 graden. Ja, dat wordt weer een tropennacht. Misschien wel de warmste nacht. Morgen dan loopt de temperatuur op naar 35 tot 36 graden in onze regio. Misschien later in de middag aan de kust iets minder heet door wind van zee. Voor de rest morgen nog veel zonneschijn. Zaterdag is het ook overwegend zonnig en heet. En vanaf zondag wordt het minder warm.
20: En verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap bij de ANWB.
22: Door een ongeluk nu viel op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Een keer de andere richting. 10 minuten tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude. De andere kant op richting Amsterdam is het ook druk. Tussen Den Haag en Zoeterwoude een half uur. Komt daar dan weer door de afgesloten A44. Veel mensen kiezen een alternatieve route. Verder ook nog even naar de Corbelo-tunnel, de N434. Vanuit Wassenaar is die helemaal dicht. Komt er een ongeluk. Omrijden kan via Leidschendam over de N14.
1: Tim Schaap, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
23: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
24: Aan de bak.
23: Dit is Radio West.
25: Let's go.

0: Voorprogramma tijdens de uitverkochte concerten van Harry Styles in Londen deze en volgende maand. Dat was I'm Gonna Get You Good.
1: De archiefbak.
0: En die brengt je naar het jaar
2: 1985.
0: Op 4 juni 1985 begint de rechtszaak die Elton John heeft aangespannen tegen de Britse muziekuitgever Dick James. De zanger en pianist eist de rechten op van door hem geschreven liedjes uit de begintijd van zijn carrière. Na 6 maanden tijd krijgt de zanger ongelijk van de rechter. Zijn muziekuitgever moet Elton John wel miljoenen betalen aan achterstallige royalties. In de buurt van het Canadese eiland Newfoundland ontdekken Franse en Amerikaanse duikers in 1985 het wrak van de Titanic. Het luxe cruiseschip verging in 1912 op haar eerste reis na een aanvaring met een ijsberg. En Peter Reumer stapt in 1985 in het huwelijksbootje. De acteur schittert op dat moment in de populaire comedyserie De Kip en het Ei, die hij ook zelf schrijft. Andere hoofdrollen zijn voor zijn vader Piet Reumer, voor Joop Doderer, Andrea Domburg en een dan nog onbekende Karin Bloemen. De troscomedy draait om een vader en een zoon die allebei bij de politie werken en hun onderlinge sturbelingen, omdat pa bij zijn zoon en zijn vrouw inwoont. Moet je niet willen.
3: Ik ga even een kopje voor je halen.
4: Ja, wat doen jullie hier?
3: Wij drinken thee, vent.
5: Mevrouw, u had me de woord uit de mond.
4: Ja, maar waarom hier?
3: Omdat het buiten regent.
5: Kostelijk gewoon.
4: Ja, nee, ik had niet op u gerekend. Ja, nee, maar ik dacht, nou ja, eindelijk een middag samen met Thea. Kopje thee erbij, had ik een gezellig gebakje bij.
3: Oh, maar dat is helemaal niet erg. Ik lust ook wel een gebakje, hoor.
4: Ja, en Thea ook, en Rinus natuurlijk, en mij niet uit te plakken, maar ik heb er maar 2.
3: Dat is nou weer typisch Harry.
4: Wat is nou weer typisch Harry? Ik weet niet wie er thuis is.
3: Dus had je even moeten bellen?
2: 1985.

0: Het tijdperk van de Commodore is al lang afgesloten. Lionel Richie solo in 1985 en Say You Say Me.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, met al dat tijdverschil met die voetbalwedstrijden tijdens het WK heb je wel een goed klokkie nodig.
2: Ja.
0: En daarom dachten we, we doen dat als hoofdprijs deze week. Een Haags WK herenhorloge ter waarde van €259. Hij ligt hier voor je klaar. Het is te winnen in de Radio West tijdmachine. Zo'n echt mannenhorloge. Met natuurlijk een oranje bandje. Met licht in het display, lichtgevende wijzers. En ook nog een oranje rand om de wijzerplaat. Dat je maar zo weet dat je bij oranje hoort natuurlijk. Even bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. En je maakt er kans op. Dat is hartstikke simpel. We reizen af naar een jaar uit het verleden. En over dat jaar stel ik je 3 vragen. Heb je er eentje goed, dan heb je sowieso een leuke prijs. Dan krijg je namelijk een zeer gewilde prijs voor deze periode. Als je in de schaduw op het strand zit, of misschien ergens onder een parasol in je tuin, dan is dit een prijs die je wil winnen. Even bellen met 070-390-5454. En je speelt mee met de Radio West tijdmachine na Freddie Mercury. Sometimes I

0: Alex aan de Heer.
1: Freddie Mercury op Radio West.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Met Carla Boersen uit Den Haag. Goedemorgen, Carla.
3: Goedemorgen.
1: Ik heb weer een nieuwsbrief gemist. Ik zie hier ineens allemaal collega's en die zijn in oranje gekleed. Hoe is dat bij jou? Heb je ook al wat oranjes aan?
3: Nee. Ik heb wit aan.
1: Nee, ja, ik ook niet hoor. Dus voel je vooral niet bezwaard. Is het een dilemma voor je om te kijken of niet vannacht?
3: Oh nee, ik ga gewoon niet kijken. Ik kijk het wel terug.
1: Ah, ja, dat kan.
3: Dat is wel heel erg.
1: Nee, precies. Ja, ik ga er ook niet aan beginnen. Want ik moet morgen weer enigszins fris achter deze microfoon zitten. Dus ik ga het maar niet. Ik ga het toch maar niet doen. Hoe benieuwd ik wel ben naar de wedstrijd van vannacht. En we horen het morgen wel. Vind je niet?
3: Ja, en ik moet morgen de hele dag werken. Dus dan moet ik gissen aan de behandeltafel staan.
1: Zo is het. Oh ja, behandeltafel. Wat doe je dan?
3: Ik ben fysio-manueel therapeut.
1: Ja, dan is het wel fijn dat je de juiste plekken weet te vinden natuurlijk, hè?
3: Ja, heel
1: belangrijk. Nou, vandaag heb je gelukkig de tijd om in de tijdmachine mee te reizen.
3: Ja.
1: Vind ik gezellig. Ga lekker zitten, daar gaat-ie.
2: Deuren gaan
3: zitten.
1: Lekker gekoeld natuurlijk, hè? Dus dat is prima. Dat gaat uitstekend.
2: 1, 9, 7, 9.
1: 1979 zitten we.
2: Ja. Deuren gaan open.
1: En was je toen ook al bezig met de fysiotherapie?
3: Nee. Toen was ik pas 12.
1: Oh joh. Nee. Ja, wel, wat voor school zat je?
3: Ik zat op de basisschool de Sint-Jozef Onze Wereld in Achterveld.
1: In Achterveld? Oh joh, toen woonde je nog helemaal niet in deze regio.
3: Nee. Ik kom uit de provincie Utrecht vandaan.
1: Ja, precies. Nou, was het een leuke school? Leuke tijd?
3: Ja, het was wel een leuke tijd. Het is echt zo'n klein dorp.
1: Ja, Achterveld.
3: Een klein dorp in de buurt van Leusden, Amersfoort, die hoek.
1: Oh ja.
3: De Hoevelaken linksaf.
1: Ja, precies. Nou, in die tijd zitten we. Hoe zag je eruit als 12-jarige?
3: Blond.

0: wolk die zo heen en weer met die handen van hem. Een beetje zweethandjes zijn op dit moment natuurlijk. Dave Barry and the Strange Effect.
1: De plaat. Voor 12.
0: Ja, en als je dan de Golden Earring erin zet, dan denk je die gaan wel winnen. Maar nee, 51% Meccano.
2: Tanto il

0: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Zometeen 2 uur lang een tropische Menno in de middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
11: Op de A4 richting Amsterdam zijn vanmorgen bij Leiden een vrachtwagen en 2 auto's op elkaar gebotst. 1 inzittende moest door hulpdiensten uit een auto worden bevrijd. Daarbij werden een portier en het dak verwijderd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De bingo-show van het duo Maartje en Kien uit Delft is genomineerd voor de VSCD Cabaretprijzen. Ook Ayoub Karhatsch uit Gouda is een van de genomineerden. Met zijn programma Verbied de Vogels om te Fluiten. En het nummer Handen van Goud uit dat programma van Karhatsch kreeg eerder al de Annie M.G. Smitprijs voor Beste Lied. Vannacht om 1 uur, Nederlandse tijd, komt het Nederlandse elftal in actie op het WK. Maar eerder al, om 10 uur vanavond, speelt het elftal van Curaçao tegen Ivoorkust. Coach Dick Advocaat heeft vertrouwen in een goede afloop van deze derde groepswedstrijd. De 78-jarige Hagenaar zegt, we kunnen het iedere tegenstander moeilijk maken. Als we zo spelen als tegen Ecuador, heb ik er wel een goed gevoel bij. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
12: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld. Maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
21: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
22: Ja, soms binnen een seconde.
21: En wat deed u dan?
22: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
23: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
24: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Hijs de vlag, op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
24: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
25: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.

0: Sarah Bareilles en Love Song. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze hete donderdag. Wij slepen je verkoelend naar 2 uur hier in Menno in de middag. Met natuurlijk opwarmen voor de wedstrijd van vannacht. Wie gaat er kijken om 1 uur naar Nederland-Tunesië. De laatste groepswedstrijd. Belangrijk dus of Nederland eerste of tweede wordt in de groep. We gaan straks vooruitblikken met de scheidsrechter van Nederland. Bas Nijhuis hebben we hier zometeen over een minuutje of 5. En dan gaan we het natuurlijk ook even hebben over de nieuwe regels bij op het WK. Kijken wat hij daarvan vindt. En hij heeft een plaat uitgebracht. Hè, samen met Russo. En wie zit er nog meer in? Tom Beugelsdijk zingt erop onder andere op mee. En nog veel meer. Zometeen dus Bas Nijhuis hier verder. Ja, wat leuk hè. Ze werd onlangs 85 jaar. Is niet te stoppen. Heeft een nieuwe single uit. Straks in het volgende uur. Imca Marina hier in Menno in de middag. Verder natuurlijk de tijdmachine. We hebben jouw plaat. En ja, ik zei het al. We gaan vooruitblikken. En Erik die had de afgelopen weken in op de kaart steeds lekkere zomerse bestemmingen. Maar vandaag even, of nou zomerse, verkoelende bestemmingen moet ik zeggen, Erik. Dat is vandaag even anders, hè?
1: Ja, ik ga naar de Marktweg. En ik kan me nog herinneren in 2010. Toen ging ik daar ook heen. Toen maakten we een oranje journaal, de mooiste oranje straten en zo. En toen waren zij voor het eerst waanzinnig versierd. De hele straten vol met vlaggetjes en toestanden. En dat is elke keer als er een grote nooi is, wordt het groter en groter en groter. En ik ben al een keer 2 weken geleden door die straat heen gereden. Het is oranje verblindend hoe dat eruit ziet.
0: Dat zeg je mooi,
1: niet normaal.
0: Ja, ik begreep. Ja, we zijn inderdaad eerder geweest. Ik begreep dat er meer dan 7 kilometer aan vlaggenlijntjes hangt. Alles is oranje. En ja, het is inmiddels ook internationaal bekend. Hè? De internationale pers heeft ook de Marktweg ontdekt in Den Haag.
1: Ja, het is een paradepaardje van Den Haag en van Oranje en van het Oranje gevoel. Ik ben benieuwd. Het kan ook best zijn dat alle supporters van de Marktweg nu een siesta houden. Ja. Wat ik ook wel een beetje kan voorstellen.
0: Maar die moeten vannacht nog, ja.
1: Een stukje voorslapen, ja. Dat is niet eens zo gek. Hey. Ik denk dat ik dat ook ga doen.
0: Ja.
1: Maar ik voel wel al de beleving en de trilling en de... Nou, de spanning zal misschien niet zo heel groot zijn, want we gaan wel door naar de knock-out fase. Maar toch benieuwd hoe Nederland speelt, op wat voor manier en tegen wie ze uiteindelijk moeten spelen. Dat zou zomaar Marokko kunnen zijn.
0: Ja, als je eerste wordt, dan wordt het Marokko. Goed, nou, we gaan het er uitgebreid over hebben. Jij bent in de Oranjestraat, mag ik wel zeggen, van Nederland. De Marktweg in Den Haag. Horen je zo meteen over een half uurtje.
1: Oké, check. Hoi.
0: Doei.

0: Suzanne en Freek, nooit meer regen. Het is 11:15 geweest, Radio West. Op deze donderdag, Menno in de middag. We gaan natuurlijk hebben over het WK voetbal. Vannacht om 1 uur speelt Nederland tegen Tunesië. Het WK is inmiddels lekker op stoom. En ja, ook met nieuwe regels hè, rond de arbitrage. We hebben natuurlijk die drinkpauze. We hebben vooral veel maatregelen ook tegen tijdrekken. En toen dachten we, ja, om daar ook eens eventjes het licht over te laten schijnen. Wie moet je dan hebben? Hè? Nou, daar hoeven we niet lang over na te denken, hoor.
1: Bas Nijhuis.
0: Ja, zo is het. Ja, Bas, goedemiddag. Zo.
2: Nou, ja, nou, ja, nou, een applaus.
0: Ja, ja, die lekker, aankondiging hoor. Ben je gewend natuurlijk van vandaag in site, hè?
2: Ja, ja, gekke ja. Werk, hè?
0: Je bent
2: ja,
0: niet van de tv leuk. Te slaan, hè?
2: Ja, het is nu wel, ja, nu met het WK is natuurlijk vraag ja, of je twee keer in de week onderaan, dat is prima. Maar ja, soms hebben we van die dubbele uitzendingen, dus ja, dan zit je er. Ja. Op een gegeven moment denk je ook van, hoe lang duurt het nog?
0: Ja, ja. Ja nou, letterlijk, want ja, dat kan ik gelijk wel even laten horen. Want soms dan, ja, je weet het gaat natuurlijk als jij daar op die kruk zit ook alle kanten op, hè, die gesprekken ja. Aan tafel. Ja. Klopt. Nou ja, zo ook dit, Johan, die had het over jou laatst.
3: Kijk, het is meegenomen, vind ik, in Nederland. Dat zie je altijd aan het fluiten van de scheidsrechter of die zelf gevoetbald heeft. Je hebt bijvoorbeeld niet gevoetbald, dat zie je aan jou, met die lange ooievaarsbenen. En,
1: maar, het is denk ik niet goed, Wilfred, dat Johan zo lang op is. Het gaat niet goed, Johan.
3: Nee, maar die meiden...
1: Ooievaarsbenen.
3: Ja, jij van die hele lange passen.
1: Ooievaarsbenen, oké. Okay. Ja. Die gaat niet goed, hoor. Gaan we dan? Nou, ik moet Johan wel zeggen, ze noemden mij vroeger inderdaad wel Bonfire. Het paard van Grunsven, die ja. Noemden mij ook. Dus ik snap wel wat je bedoelt met die lange gestelte, dat klopt wel.
3: Ja, okay. Maar goed. Maar jij eet geen haver?
1: Nee. Alleen op zonnevisa. Hoe lang duurt dit programma nog?
0: Ja, dat de vraag ja, je wel eens af, hè?
2: Ja, ze moeten ook echt, ze hebben nu zoveel tijd natuurlijk. Ze, op een gegeven moment denken ze, hoe vullen ze het daar? Het gaat echt alle kanten op. Maar ja. Ja, ik alweer... Het geeft aan de andere kant ook wel weer mooi, want ja, mensen krijgen een beetje een ander beeld van je. Normaal zie je alleen een scheidsrechter. Een beetje, ja, als je soms met zo'n arrogante blik zo'n beslissing moet maken, dan, weet je, het is prima.
0: Ja, nou ja, arrogante blik. Jij staat juist bekend om je ja, losse manier van fluiten. Sterker, je bent scheidsrechter van het jaar geworden ook nog.
2: Ja, ongekend.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja, nee, ongekend. Nee, maar dat is wel leuk. Nee, maar ik moet zeggen, maar vaak is het wel zo, in het verleden was het wel zo, dat als je echt in een beslissing zit, je kijkt een beetje geconcentreerd, dan krijgen mensen altijd zo'n beeld van, ja, nu is het best wel door VI ook al veranderd, dat ze je overal niet meer scheidsrechter noemen. Hé, hey, Bosje dit. Het werkt ook wel weer in je voordeel. Dus ja,
0: ja, maar is dat zo werkt dat op het veld reageren de spelers nu misschien wat anders of relaxter naar je dan voorheen?
2: Ja, supporters sowieso. Oh, dat ja. Is sowieso echt wel veranderd. Dus het is echt is alleen maar bij de warming up. Doe Johan de groeten. En, zo gaat het de hele wedstrijd. Maar goed. Ja, nee. Maar het is mooi. En nu met het WK. En we zeggen dus even iets meer. Maar ja, er komt natuurlijk voetbal.
0: Ja.
2: En ja, dat is leuk.
0: Ja, ja. Nee, altijd leuk om je daar te zien. Volgens mij heb je plek wel gevonden daar op die kruk. Ja, waar je vandaag ja, site. Ja. Hey, ik bel je natuurlijk ook even vanwege het WK en de nieuwe regels. Want ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt tot nu toe. Hoe vind je dat het gaat met de arbitrage?
2: Nou, ik moet zeggen, de arbitrage is wel vrij rustig. Hè. Weinig gekke dingen. Ik moet alleen zeggen, zoals bij Engeland tegen Ghana. Nou ja, daar had de VAR op de lijn kunnen komen met die strafschop die, die Ghana eigenlijk aan moet hebben. Ja. Maar voor de rest is het eigenlijk best wel vrij rustig gebleven. En ik moet zeggen, de nieuwe regels, dat is echt, wel een uitvinding tegen dat tijdrekken. Hè. Dat je nu dus gewoon snel die inbord moet nemen, snel die doeltrap, de wissel snel. Ja, en spelers hebben het ook in de gaten nu, dat ze denken van ja, laten we het maar doen. Want zodra die hand omhoog gaat van die scheidsrechter, is het, is het toch wel menens. En het werkt gewoon echt. Spelers, ik zag laatst bij Engeland... Kane die bijvoorbeeld niet op de grond bleef liggen. Hij keek eerst wat zou ik doen. Hij ging toch maar opstaan. Want anders moet je ook een minuut aan de kant blijven. Ja, ik vind het echt best wel mooi.
0: Ja, maakt het voor jullie ook makkelijker, neem ik aan, als scheidsrechter. Ja.
2: Ja, ik vind het voor ons makkelijk. Alleen wij hebben er nog wel te maken dat wij kunnen zeggen... als een speler een minuut aan de kant moet blijven... dat de vierde official dat kan doen. Ik ben vraag me af hoe dat straks in de amateurs gaat. Want ja, die weet de spelers staan na 20 seconden te roepen... hey, ik moet erin. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Ja.
2: Maar het werkt wel. Het werkt echt. En ik ben echt wel positief erover.
0: Ja, want worden deze regels dus ook nu in Nederland... en zelfs dus ook in het amateurvoetbal ingevoerd?
2: Ja, nou ja, ik weet sowieso dat ze in de betaald voetbal dus nu de eerste wijziging ook al met het spel dat het allemaal gaat gebeuren. Dus met het tijdrekken, noem maar op.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik neem aan dat normaal gesproken in amateurs dat toch wel over wordt genomen. Ik heb er nog weinig over gehoord, maar ik ga er wel vanuit dat het eigenlijk gaat gebeuren.
0: Ja.
2: En dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, nou zeker. Het spel gaat veel sneller. Het kijkt ook gewoon veel lekkerder weg. Dat merken wij ook als tv-kijkers. Ja, en de uitbreiding van de VAR, wat vind je daarvan? Want ook die mag wat meer ingrijpen.
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf altijd nog wel een beetje zo van, ja, weet je, tot hoe ver gaan we? Ik vind het ook wel, VAR vind ik supermooi, want ze halen heel veel fouten, hebben ze bij ons natuurlijk weggehaald, ook afgelopen seizoen weer. Alleen, ja, hoe ver ga je? Hè? En ik vind het ook wel, aan de ene kant een kleine bedreiging worden, dat je denkt van, ja, draaien we straks niet alles terug.
0: Ja.
2: Nou, ik moet zeggen, nu met een hoekschop die onterecht is gegeven, dat je zegt van, nou goed, als daar een doelpunt gescoord wordt, nou terug naar die hoekschop. Of die hoekschop wordt in ieder geval dat wordt als ongeldig verklaard. Ja. Dat is prima. Maar ja, gaan we straks ook naar vrije trappen? Gaan we naar verkeerde inworpen? Ja, het wordt echt wel. Ik ben wel benieuwd hoe ver dat straks gaat. Kijk, en op een toernooi kun je dingen al wat makkelijker toepassen. Als het alleen voor een toernooi is. Bijvoorbeeld Danny Makkely, die bijvoorbeeld met in de eerste wedstrijd iets zat met een speler die geel gaf, terwijl het eigenlijk een zwalbe was. Ja. Dat werd dan ook omgedraaid. Dat is eigenlijk een beetje verdraaid in de regels, want ja, eigenlijk staat dat nog niet in de regels. In de regels staat eigenlijk dat we bij een tweede gele kaart, waarvoor een zwalbe wordt gegeven, dat we daar terug kunnen draaien. En niet bij een eerste. Maar ja, goed, de FIFA, dat pakt zo goed uit. Iedereen is er helemaal positief over. Dat ze zeggen van ja, dat dit tijdens het toernooi gewoon wordt toegepast. Dus ja, ja, dat is voor het toernooi iets makkelijker dan, zeg maar, om een hele competitie te doen. Maar ik ben wel verrast door alles. Ja,
0: ja, ja, en ik hoor je ook wel, ja, dit hier heb je een beetje twijfel over, maar ik hoor je net over dat tijdrekken weer positief. Ik wil nog één ding eruit pikken, zo'n discussie achter de hand. Hè? Mensen praten vaak achter de hand, spelers. Daar kun je nu een rode kaart voor krijgen. Wat vind je daarvan? Het is al gebeurd trouwens
2: ook. Eentje is er gebeurd. Ja. Die scheidsrechter was ook super enthousiast. Ja. In zijn, want die moet natuurlijk toelichten. After review! Red card, zei hij. Ik denk, ik kan zo het leger in. Het is ongekend. Maar het werkt wel. Dat je dus, ze willen natuurlijk, het was op basis natuurlijk gedaan dat ze discriminatie wilden voorkomen. Ja. Ik vind het echt mooi. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal straks gaat. Maar medespelers, ja, goed, dat mag dan, maar een tegenstander zeker niet. Maar geweldig hoe ze dat verkochten. Hè? Ja, hij was helemaal overtuigd. Ja,
0: die arbiet erbij, was dat niet een van de eerste wedstrijden die ook onverstaanbaar Engels sprak? Dat was ook legendarisch. Ja. Dat was ook goed, hè?
2: Die Braziliaan. Ja. Elke speler staat vol spanning te wachten van wat gaat hij nu eigenlijk zeggen? En op laatst hoor je alleen maar penalty. Ik denk, nou, dat zal het wel zijn dan.
0: Hey, maar gaan jullie dat ook doen? Want het is al wel eens een keer ingevoerd in Nederland natuurlijk, dat jullie ook echt het publiek toespreken. Gaat dat komend seizoen in de Eredivisie ook plaatsvinden?
2: Ja. We hebben afgelopen seizoen nog gedaan met de beker. Dat zou over geëvalueerd worden. Ik denk dat ze misschien het nog wel een jaar door gaan toegepast. Dat we nog een keer met de beker dat gaan doen. Dat verwacht ik. Of het moet nu nog gewijzigd worden dat we een hele competitie gaan doen. Daar komt natuurlijk wel wat bij kijken. Je moet overal natuurlijk ook alles aan materiaal hebben staan. Om dat ook maar allemaal te doen. Ja. Maar ik vind het niet erg hoor. Nee. Ik vind het wel leuk om te doen. Ik moet zeggen, ja. Het is natuurlijk makkelijk om voor een thuisclub een penalty te geven. Nadat je in een volle kuip tegen Feyenoord. En ik moet zeggen, jongens. Hallo, hier ben ik dan. Luister even. Ja, dat is even iets minder. Ja.
0: Nou ja, we kijken eruit als jij dat gaat doen. Dat moet een soort one-man show worden, denk ik, als jij die microfoon pakt.
2: Ik ga erover nemen, wel even een momentje. Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, mooi. Hey, hoe gaat het trouwens? Want ik heb het al over komend seizoen. Maar we hebben je natuurlijk de laatste weken, maanden zelfs van het seizoen moeten missen. Vanwege het toch wel een ernstige blessure hè, aan je benen. Hoe is het ermee?
2: Ja, klopt. Ja, Achillespees gaat goed. Ik ben nu gewoon weer aan het duurlopen. Dus dat gaat goed. En nu in de maand juli moet ik dat gebruiken om de sprint weer op te pakken. En dan ben ik al heel vroeg met alles. Dus dus het gaat eigenlijk heel voorspoedig. De orthopeed heeft ook gezegd van de pees, alles zit goed aan elkaar. Dus je kunt het nou gewoon optrainen. Maar het is wel heel vreemd dat als je zo'n ding, zo'n pees doorscheurt, dat je echt dat je helemaal van nul moet beginnen qua kracht. Hè?
0: Ja,
2: dat je de meest kleine oefeningen doet. Het is heel frustrerend in het begin. Maar goed, nu je weer kan hardlopen en zo, werkt het wel weer positiever.
0: Dus je bent er gewoon bij de seizoenstart?
2: Ja. Schijt als baas die belde laatst en zegt. Nou zeggen, ben je klaar voor een nieuwe seizoen? Ik zeg, doe mijn best. Dus we even beginnen met de keukenkampioen. Ik zeg, nou, ik had echt 2 augustus al gezegd. 2 augustus. Ik zeg, die Johan Cruijffschaal. Ja, jij bent gek, zegt hij. Dus die krijg ik sowieso niet. Dat weet je bij deze al.
0: Oh ja, oké. Ja, goed. Dat hebben we al alvast. Nou goed. Ja, ik wens je in ieder geval een mooi seizoen. Ja, en ondertussen ben je natuurlijk druk bezig met lezingen. Volgens mij heb je er straks alweer een, of niet? Of,
2: Ik sta nu op de campus in Zeist voor... NL in beweging of iets. Oh, ja. Ja, dat ga ik nu straks doen. Ja. En dan, dat soort dingen is ook wel. Ja, maar ook tijdens het WK zijn er natuurlijk wel veel bedrijven die zeg maar dat weer linken aan het voetbal. En dan, als je daar dan je verhaal kan doen, een beetje die link kan leggen hoe wij dat doen op het veld en al die communicatie kan laten horen. Dan, dat geeft hun een beetje een inzicht. En dat misschien best wel veel raakvlakken zijn met hetgeen dat in het bedrijfsleven gebeurt. Dus het is best leuk om te doen. Je komt overal, verschillende plekken, verschillende bedrijven. Ik vind het echt leuk om te doen.
0: Wat zeg ik? Je bent een van de meest geboekte sprekers van Nederland momenteel.
2: Ja, dat zegt Wilfred altijd. Het is wat, hè.
0: Ja, maar hoeveel doe je er dan?
2: Nou, ik doe er wel. Nou, vandaag heb ik er volgens mij... vandaag doe ik er 2 en heb ik vanavond nog tv. En dan zit ik midden in de nacht om 14:15. Vannacht zit ik nog bij Douwe Egberts.
0: Oh.
2: Want die hebben in de pauze van de wedstrijd van Nederland zelf al hebben ze een... dan moeten we nog een VAR-moment kijken of er geen mensen zijn ingeslapen. Dus dan ga ik daar even naartoe nog even. Ja. En dan morgen zit ik volgens mij... zit ik smiddags in Groesbeek, smorgens in Utrecht en s'avonds in Baren. Dus op zich, ja,
0: man.
2: Wat te doen, ja.
0: Ja, wat goed, ja. Joh. En ondertussen...
2: Maar dat is toch klaar, hoor.
0: Oké, want ondertussen run je ook nog, tot slot, Bas, een boerderij met allemaal dieren. En daarvan de meest bekende deze dagen zijn natuurlijk de ezels. Die voorspellen de wedstrijden van Oranje bij het WK. Bij de collega's van 538 doe je dat. Heb je vanmorgen ook weer gedaan. Ja, voor de mensen die het gemist hebben. Maar wat wordt het volgens jou ezels? Hoe heet het ook alweer trouwens?
2: Snoepje, Sientje en Saatje. Oh, ja. Ze zijn echt razend populair nu. Maar nee, ze hebben echt Japan hadden ze goed gelijk gespeeld. En de vorige Zweden ook. En vanmorgen, ze hebben Tunesië helemaal links laten liggen. Dus ik heb het idee dat het weer een makkie wordt vanavond voor een Nederlands elftal. En ze zijn helemaal gefocust op Brian Brobbey. Dus de hele stal is helemaal We Love Brobbey en Brobbey Forever. En ik weet niet wat er allemaal op stond. Dus het is echt gekke werk.
0: Nou, we zijn benieuwd naar de volgende. Maar goed, in ieder geval, we hoeven niet te vrezen voor Tunesië. Dus volgens de ezels van jou.
2: Je kan rustig gaan slapen, hoor. Dat wordt,
0: Hey, en ondertussen had je ook nog tijd om een plaatje op te nemen. Hou je rustig met Russo en heel veel andere grote artiesten. Nee, ik noem maar Tom Beugelsdijk, Ali Boussabon, Jaap Stam, Sjaak Polak. En Adriaan van Basje natuurlijk, hè, want het nummer is van hun.
2: Ja, dat vond ik wel heel mooi om hem te ontmoeten. Het is toch jeugdhelden, keek je toch altijd naar, hè? Basje en Adriaan.
0: Ja.
2: En als je dan in één keer zo Adriaan en dan in zo'n koffertje zit Robin, hè, dat robotje.
0: Zeker.
2: Ah, geweldig om dat te zien, echt geweldig. Ja, en voor de rest, het zijn allemaal uitstekende zangers die je net opnoemt natuurlijk.
0: Ja, vandaar dat jij het mocht dirigeren, begrijp ik. Of...
2: Wat een poppenkast was dat.
0: Ja.
2: Ah, het was wel lachen om Jaap Stam, zeg maar. Jaap Stam, Nederlands elftal, Manchester United. Die zie je in één keer in een toga staan zingen, jongen. Ik denk, wat gebeurt hier?
0: Ja.
2: En het ergste is nog, hij zingt niet eens, hij playback. Ik zei, die zingt niet eens mee. Het is ongelooflijk.
0: Ik ga hem draaien, hij duurt 1,5 minuut ongeveer, maar ga vooral de clip kijken, want dan zie je Bas, zie je dirigeren en dan zie je inderdaad die spelers die ik net noemde allemaal in een toga staan. Het is een vreemd, maar toch ook wel weer opzienbare en leuk nummer. Ja. Bas, ik wens je ongelooflijk veel succes in aanloop ook naar de Eredivisie en met alles wat je doet. En we gaan je vanavond weer zien bij Vandaag in Sight.
2: Dankjewel. En zet de radio wat zachter, mensen, want dit is niet om aan te horen. Maar goed, dan komt ie, hoor.
0: Is goed. Dag, Bas.
2: Is goed.
0: Doeg. Hoi.
2: Doei.
4: Ja, het kijken. Ja, valt er niet op. Hij gaat de bar inschakelen. Kom op,

0: Bas Nijhuis. We gaan vooral de clip kijken op YouTube. Want FC Heethoofden heet het. En dan staat Bas staat te dirigeren. En je hoorde natuurlijk ook Tom Beugelsdijk.
1: Ja,
0: dat bedoel ik. Goed, Tom. En zometeen gaan we in het volgende half uur natuurlijk naar Erik Kooijman. Die is dan op de Marktweg in Den Haag. Die Oranjestraat, waar we moeten zijn op de dag voor de wedstrijd. Komende nacht, hè, om 1 uur is zover in Nederland-Tunesië. En we hebben de tijdmachine met mooie prijzen. Hè, op weg naar die hoofdprijs, dat oranje WK-horloge gaat er morgen uit.
2: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
3: Ah!

0: Zondag zie je aflevering 1 van het concert vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Het is 2 minuten over 12:30, Radio West. En André Kool is hier met het nieuws uit de regio. André.
14: Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag.
14: Op de A4 richting Amsterdam zijn vanmorgen bij Leiden een vrachtwagen en 2 auto's op elkaar gebotst. 1 inzittende moest door hulpdiensten uit een auto worden bevrijd. Daarbij werden een portier en het dak verwijderd. Het slachtoffer is meegenomen naar ambulancepersoneel. Door het ongeval stond een tijd een file op de A4 bij Leiden. Het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden kan in de loop van de middag veel smog zijn. Wat mensen kunnen merken van de smog, dat vertelt het RIVM.
15: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
14: Ja, en wij moeten ook oppassen, want morgen wordt vooral smog in het westen van het land verwacht. Museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn blijft dan ook gesloten morgen vanwege de verwachte hitte. Volgens het park staat de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voorop. En wie voor morgen al kaartjes heeft, kan die op een willekeurige andere dag gebruiken. En wie een niet versteende, maar juist groene tuin heeft, die legt steeds vaker de nadruk op een gezonde leefomgeving waar verkoeling en biodiversiteit centraal staan. Zegt Nico Tilly, hoofd van het Urban Ecology Lab van de TU Delft. Juist tijdens warme periodes ervaren bewoners volgens hem hoe groot het verschil kan zijn tussen een versteende en een groene tuin. Maar uiteraard is er altijd een groep die de tuin bestraat of met kiezels vollegt, zegt Tilly in een interview met heinenplanten.nl. Groene tuinen die worden volgens de baas van het Delftse Ecologie Laboratorium steeds belangrijker als natuurlijke airco tegen hittestress.
13: Ja.
14: En ik reed vanochtend nog in Rijswijk langs een of andere hoveniersbedrijf. Mm-hmm. En die waren de voortuin van een huis helemaal aan het betegelen.
13: Ja, ja, ja, dat wordt warm. Je hebt je jas ook nog aan. Vind je het niet warm?
14: Nou, de airco staat ja, hier op. Ja. Het is hier behoorlijk fris.
13: Hey, je vergeet trouwens het belangrijkste nieuws. Want Joyce.
14: Ik kijk even in mijn.
13: Misschien ken je Joyce nog uit B&B Vol Liefde. Hier uit Rijswijk.
14: Ik heb dat nog nooit gezien.
13: Nee?
14: Maar...
13: Nou ja, die was hier een tijd geleden natuurlijk. Joyce van der Tas in de studio. Want zij ging met Albert, weet je, die kasteelheer in Spanje.
14: Geen flauw idee.
13: Geen flauw idee. Nee, nee, nou, die noemde haar puppy en zo. Weet je wel, dat ging zo allemaal. En Joyce was hier een keer in de studio. En Joyce en Albert zijn gisteren op het kasteel van het landgoed van Albert zijn
14: getrouwd.
13: Zullen we nog even teruggaan naar toen ze hier in de studio was?
14: Dan kan ik het misschien weer.
13: Ja, dat ging. ging ook over, dat begint een beetje met een fragmentje uit de uitzending waarin Albert haar altijd puppy en zo noemt. Zo een beetje te liefkozend.
14: Ja, ja, ja, ja. Ja.
3: Heb je echt super gemist.
13: Wow. Zij kan er ook wat van, hoor je?
14: Ja, ja.
3: Pas op.
4: Dus je bent blij dat je terug bent?
3: Ik ben heel blij.
4: Hoe blij ben je?
3: Heel blij.
4: Geef eens een cijfer.
3: Zo blij.
4: Geef eens een cijfer.
3: 9.9.
13: Ja, zo ging dat, hè?
14: Ja, ja, ja. Ja. Gaat maar door. Maar
13: nu gaan we de studio.
2: Daar was die, hè? Mag ik je puppy zijn?
13: Ja.
2: Hoe is ja, het is misschien gek om terug te horen dit, of niet?
7: Ja, heel gek.
2: Ja, zonder beeld ook.
7: Zonder ja. Beeld, ja. Nee, de beeld heb ik er wel bij.
13: Ja, ja nou, dat ja, was Joyce van der Tas. Was dat hier in de uitzending. Ze was toen te gast hier in de studio.
14: Ja.
13: En ze zei, hij heeft toen gezegd, ja, we gaan ooit trouwen. En dat is gisteren dus gebeurd.
14: Ja, ja.
13: Dus bij deze, toch namens ons allemaal, wil jij het even doen?
14: Ja. Hoe heet ze ook weer?
13: Joyce en Albert.
14: Joyce en Albert, van harte gefeliciteerd. En we hebben speciaal voor jullie mooi weer uitgekozen. En dat is dan het bruggetje naar Jordi. Ik dacht dat puppy al een bruggetje naar Jordi was.
13: Maar... Ja, dat had gekund. Jordi, ja, inderdaad, mooi weer. Maar ja. Wat de voetballiefhebbers betreft, en misschien kan je daar in het volgende uur wat meer antwoord op geven, want dan moet je even andere kaarten bestuderen.
16: Mm-hmm. Ja, ik heb er al een beetje naar gekeken.
13: Ja,
16: hoor.
13: Want het zou wel eens kunnen zijn dat de wedstrijd niet doorgaat of uitgesteld wordt, want ze verwachten daar storm en regen.
16: Ja, ik zie ook dat er pittige onweersbuien zouden kunnen komen. Het kan er ook net een beetje langstrekken, altijd een beetje lastig, maar die kans is toch best wel groot. En ik zie ook dat er dan in korte tijd misschien wel een tiental millimeter regen kan vallen.
14: Ja,
16: ja, dat is meteen zo'n tropische stortbui daar.
13: Ja, nou goed, dat is in Kansas is dat, hè?
16: Ja, Kansas City, ja.
13: Nou goed, hou ons op de hoogte. Het volgende uur ook nog even het laatste nieuws daarover. Want anders zitten we voor niks klaar om 1 uur vannacht natuurlijk.
14: Dat willen
13: we
14: niet,
13: met de bitterballen en het bier.
14: Vooral de bitterballen.
13: Eerst maar even het weer hier, want er valt genoeg over te melden. Ja, Jordi, het is heet.
16: Het is heet, ja. Het is op sommige plaatsen, zeker in de steden, alweer 30 graden. Op de officiële weerstations nog net niet. Ook niet in Boskoop, nog net niet. 29. En ik zie bij Hoek van Holland 26, ruim 26, met een noord-noordoostelijke bries. Dus daar heb je nog een beetje zeewindachtig. Maar ook daar kan de temperatuur in de loop van de middag makkelijk boven de 30 graden worden. Want die wind uit het noordoosten, die voert nog wel hete lucht aan. Iets minder heet dan gisteren. Toen werd het 35 graden op de heetste locaties. Nou, ik denk vanmiddag aan ongeveer 33 graden, 32, 33, heet zat. Vanavond en vannacht blijft het erg warm. Misschien dat het komende nacht nog net iets warmer blijft dan afgelopen nacht. Toen hadden we al bij Rotterdam, die Heek Airport, geen lagere temperatuur dan 21,6 graden. Voorlopig ook juni-record wat betreft de minimumtemperatuur. Maar daar kunnen we vannacht misschien nog wel iets overheen gaan. Dat is een beetje vervelend allemaal, maar dat is misschien extra reden om naar de voetbalwedstrijd te kijken. Hè? Dat je niet naar bed hoeft eigenlijk.
14: Ja.
16: Of buiten slapen.
14: Ja, nou, ja.
16: Maar goed, morgen wordt dan de heetste dag voorlopig ook van het jaar. Ik denk in onze regio middagtemperatuur, maximumtemperatuur morgenmiddag van 36 à 37 graden. Ja, dat is de koortsthermometer, hè, die dan weer een beetje van stal gehaald kan worden, want de lichaamstemperatuur is ook 37 graden. Dat is echt een beetje oververhit. Het is maar één dag, want zaterdag wordt het iets minder extreem heet, maar kan het ook nog wel 35 graden worden. Tegelijkertijd zien we ook wat minder ruimte voor de zon. Morgen valt dat denk ik nog wel mee. We hebben nog veel zon, maar dan vanaf zaterdag wat bewolking, af en toe ook een regen- of onweersbui zou kunnen. Die grotere kans op zondag. En tegen die tijd is de wind echt wel naar het west-noordwesten gedraaid. En zitten wij op de eerste rij, Menno, zondag, voor de verkoeling vanaf zee.
14: Oh, ja.
16: Dan denk ik aan 25 tot 28 graden van west naar oost.
13: Nou, dat is prima. En hoe het volgende week verder gaat, horen we over een uur. En dan ook straks meer het laatste nieuws over de situatie in Kansas City.
16: Ja.
13: We gaan naar het... het is druk, hè, jongens. De AWB heeft ook nog verkeersinformatie.
17: Nog altijd viel op de A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer, 30 minuten, komt door een politieonderzoek. De parallelrijbaan is dicht. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren daar.
14: Geen Dennis, ik denk dat hij bevangen is. Het was Tim Schaap. Dankjewel, Tim. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Chris Ria en Heartbeat. We gaan naar Erik Hooijman. Die is in het hart, mag ik wel zeggen, als het gaat om de oranje straten van Nederland. Want dit is toch wel de mooiste van Nederland en de grootste nog altijd.
1: Ja, welkom in het Hol van de Leeuw staat hier ook. Marktweg, Oranjestraat. Echt ongelooflijk. Het is echt een feestje om hier binnen te rijden. Alsof je door een oranje tunnel gaat. Want er staan... De versiering is fantastisch. Je kan geen baksteen meer zien. Alles is met oranje plastic gedaan. Daar wordt op geschreven. You never walk alone. We kunnen wereldkampioen worden. We kunnen de hele wereld aan. Kampioenen, nou, guess who's back? Den Haag. Een beetje ADO zit er natuurlijk ook bij, dat hoort erbij.
0: Ja, ja.
1: En de bomen zijn ingepakt, de bomen zijn oranje-groen. Nou, dat ziet er ook heel schitterend uit. Grote ballen hangen in de lucht. En in 2010, weet ik nog, kwam ik hier ook. En toen was het de dag voor de finale. En toen was Danny hier. En Danny zei van... Iedereen is gefocust. Hij is gefocust. Hij is gefocust. Zij is gefocust. We zijn allemaal gefocust. Ja. Dat was de mooiste quote die ik toen ooit gehoord heb. En Danny, het lijkt wel of jij hier een klein barretje runt. Want je moet iedereen voorzien van drank.
2: Een limonadetje, een lekker spaatje rode kouwe en een sinaasje. Nee, je ziet wat er weer gebeurt. Het brengt Nederland lekker bij elkaar. Ja, toch?
1: Ja. Dit jaar hebben jullie weer enorm uitgepakt. Was het een grote organisatie? Want jij doet het met een paar jongens.
2: Ja.
1: Lukt het makkelijk? Hoogwerkers, veel plastic, veel vlachtjes, alles erop en eraan.
2: Ja, het is makkelijk gaan. We hebben echt wel zo'n 2,5 maand bezig geweest. Nou, we hebben dit resultaat en we hebben gelukkig alles gehaald wat we wouden halen. Ja, wat wil je dan nog meer? Alleen die beker moet dan naar Nederland komen en dan zijn we blij.
1: Ja. Maar dan moeten we gefocust zijn.
2: Dat zijn we zeker. Zo gefocust hoe wij zijn, dat als Nederland dat ook is, dan zien we ons wel komen met die beker naar huis.
1: En je hebt visite, er komen ook allemaal mensen langs.
2: Ja, je ziet het. Buren komen langs, komen allemaal drank brengen voor alle...
1: voor alle pers die erop afkomt.
2: Ja, nee, dat is alleen maar leuk. Weet je, dat is alleen maar Nederland op de kaart zetten, de Haag op de kaart zetten. Daar doen we het voor. Positiviteit uitstralen.
1: Je trekt ook politieke mensen aan. Inge van Dijk van CDA, Tweede Kamerlid. Jij komt even buurten. Waarom kom je langs?
3: Ja, kijk, ik vind het gewoon, als je zo'n initiatief organiseert... waarbij je gewoon een hele wijk samenbrengt in combinatie met sport... ja, ik word er heel blij van. Ik vind dat we in Nederland veel te weinig doen. We zitten vaak te zeuren en allemaal negatief. En we kunnen allemaal niet met elkaar samenwerken. Ja, jullie kunnen dat gewoon. Ja, ja, jullie doen dat gewoon.
1: Ja, want dit is ook een weg met heel veel nationaliteiten... die samen dit ook regelen en organiseren.
2: Ja, klopt. We hebben echt alle nationaliteiten die meedoen. En de afgelopen keer hadden we een klein feestje buiten Nederland gewonnen. Ja, dan stonden we met de hele straat te dansen. En heb je het even super naar je zin. En dat is ook de bedoeling waarvoor je dit doet.
1: Inge, jij bent ook een versierder, want je hebt je eigen haar een klein beetje oranje getint. Klopt dat?
3: Nee, dat is mijn eigen kleur helaas.
1: Ik dacht, je hebt een spoelingetje erin.
3: Maar... Nee, zo ben ik geboren. Ja, waarschijnlijk ben ik niet zo geboren, maar zo ben ik opgegroeid, ja.
1: Staat hartstikke mooi, helemaal in de sfeer hier. Je valt niet op, je bent helemaal...
3: Komt er toch nog ooit van pas.
1: Ja, precies. Ja. Het is een spannende nacht. Bij jullie is het motto wel binnen kijken we voetbal en buiten vieren we feest. Ja. Want anders wordt het ingewikkeld. Dus de voorpret is belangrijk en hopelijk ook de napret.
2: Ja, de napret, we staan hem zeker door. Dus die napret komt er ook wel. Niet te lang natuurlijk, want er zaten de jongens natuurlijk ook weer werken. Dat mogen ook bloedziek het heet. Dus eigenlijk een beetje rustiger met de drank doen. Dus dat is een tip van mij. Laat de mensen rustiger met de drank doen. Anders hebben ze morgen echt een probleem.
1: Ja. Goed drinken, maar niet te veel alcohol. Inge, waar ga jij kijken?
3: Ja, in Brabant. Ik ben 4 dagen in Den Haag, 3 dagen in Brabant. Ik ga vanavond echt toch in Brabant kijken.
1: Ja, ik hoor het aan je tongval.
3: Keigezellig hoor.
1: Keigezellig wordt dat. Hier wordt het denk ik ook gezellig. Ik voel ook een klein beetje wedstrijdspanning. Tunesië, als we winnen, dan treffen we Marokko. Gaat dat hier dan ook fantastisch worden, denk ik? Kan je al daarop voortborduren?
2: Ja, daar gaan we vanuit dat dat gewoon een supersfeer wordt. Maakt niet uit wie er wint, het wordt gewoon fantastisch. Dat ken ik wel. Daar gaan we op zeker voor. Dat willen we uitstralen. Heel de Haag laten zien hoe we feest vieren met z'n allen. En dan maken we een groot feest ervan.
1: Ja, en dan gewoon het troosten van de tegenpartij dan?
2: Ja. We gaan zien wat er gebeurt. Ja, toch? Ja, laten we hopen. Degene waar je achter staat, laat laten we hopen dat die wint dan, ja, ja toch?
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Want, hey, goeie. Ja, ze komen allemaal bekenden hier weer tevoorschijn. Die komen hier lekker zitten en het is hier fantastisch om te zijn.
0: Nou, mooi.
1: Een goede reis naar Brabant en Danny, succes vanavond.
2: Ja, en tot snel weer. Tot als je de finale haalt, dan kom je weer terug en dan gaan we een interview doen.
0: Wel eerder ook, hoor.
2: Ik ben wel dronken, maar dan mag ik mijn interview doen.
3: Zegt hij alles.
0: Tot straks, Erik.
4: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, leuk. Erik op de Marktweg in Den Haag. En nu mag je bellen. 070-390-5454 voor de tijdmachine. 3 vragen uit 1 en hetzelfde jaar. Heb je er 1 of 2 goed, heb ik een waardebon van €50. Kun je gratis shoppen bij Pluto Sport. Kun je een nieuwe zwembroek kopen, een nieuw badlaken, nieuwe teenslippers voor €50. Heb je er 3 goed, maak je kans op de finale morgen. Win je een WK-horloge.

0: Justin de Wild.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan in de tijdmachine naar Alphen aan de Rijn, naar Joke ten Wolde. Hallo Joke.
2: Hallo Menno, hoi.
0: Nou, hoe hou jij het cool vandaag?
2: Vanmorgen had ik een heleboel mieren in huis. Oh. En ik dacht helemaal niks te doen, dus die moest ik eerst bestrijden. En toen moest ik om 10:30 naar de kapper. En ik ben eigenlijk met boodschappen. Ik ben net terug, kopje koffie op. En ik dacht, toen hoorde ik. Ik denk, oh, 9:15, Pluto Sport. Ik ben gek op Pluto Sport.
0: Oh, nou ja, goed, misschien mag je zo meteen gaan shoppen met €50. Maar goed, je hebt het zweet op de rug staan als ik je zo hoor. Hè?
2: Nou, erg wel, maar ik ga zo in het zwembadje. Ik heb een zwembadje opgezet en ik ga lekker afkoelen.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, lekker is dat, hè. Lekker, hoor. Lekker liggen. Oh. Een klein drankje erbij, luchtbedje erin.
2: Nou, dat drankje nog niet, hoor. Dat wordt pas later op de
0: middag. Nee, maar ik bedoel gewoon een verfrissend drankje. Dat kan toch gewoon een jusje zijn of zo? Of, ja.
2: Nou, nee, gewoon water dan.
0: Gewoon water. Dat is het beste.
2: Liters op een dag. Ja, lekker.
0: Ja. Nee, het is heet. Je moet gewoon een beetje rustig aandoen. In Spanje, hoorde ik, zetten ze... waar wij één stap zetten, zetten ze er daar twee. Korte stapjes moet je maken. En dan hou je het langer vol. Dan loop je niet zo snel. Gewoon rustig aan.
2: Ik doe helemaal niks.
0: Nee, gelijk heb je, Joke. Ja. Hey, we zijn aangekomen in 1971. Ik heb 3 vragen voor je. Doe je best, Joke. Daar gaan we. Er is een protest in ons land vanwege een bezoek van keizer Hirohito aan ons land in 1971. Voor veel Nederlanders is Hirohito het symbool van onderdrukking tijdens de Tweede

0: neer te zetten op de rode planeet. Welke planeet bedoel ik?
1: De maan.
0: Sorry?
1: De maan?
0: De maan, is dat de rode planeet? Oh ja, het zou kunnen. Ik ga het zo meteen vragen aan de jury. De laatste vraag, die gaat hierover. Oh, leuk hè? Gezellig hè? Ja. Hoe heet dit Franse kinderkoor dat in 1971 met Non Orienne à Changer een grote hit heeft in heel Europa?
1: De poppies.
0: Hoezo?
1: De poppies.
0: De poppies? Ja, nou, het zou zomaar kunnen. Ik ga eens even kijken, joh. De jury zit een beetje te glunderen. Ja, ik denk dat ze je blij gaan maken. Let op.
2: Je hebt twee vragen.
0: Ja, Joker. Joker, nou ja, oké, die hoofdprijs, dat horloge... Vooruit, dat gaat aan je neus voorbij. Maar je wilde graag gaan shoppen bij die sportzaak. Ja. En dat mag. Je krijgt €50 krijg je. Want ja, Japan had je goed. Je had Le Poppy had je natuurlijk goed. En dat ga je nooit meer vergeten. De rode planeet, dat is Mars.
1: Oh, ja. Ja, joh.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Nou, Joke, ik zou zeggen, badpak aan. Of heb je
1: een...
0: Heb je dat al? Heb je je badpak al aan?
1: Heb ik al.
0: Oké, we gaan even het lijstje af. Heb je ingesmeerd?
1: Nog niet, ik heb geen tijd voor.
0: Even goed insmeren. Welke factor doe je?
1: 3 heb ik.
0: Factor 3, nou vooruit. Ja. Hey, en zonnehoedje op, gewoon en lekker rustig blijven. Dan komt alles goed.
1: Ja, hey, hartstikke fijn.
0: Dag Joke, fijne dag.
1: Joe, jij ook. Doei.

0: voor ja, de WK-wedstrijd van vannacht. Hè. Om 1 uur Nederland-Tunesië. Straks ook het weerbericht vanuit Kansas. Want ja, dat wordt nog spannend of de wedstrijd wel op tijd kan beginnen. Überhaupt doorgaat. Ze verwachten storm, regen, onweer. Jordi Bloem praat ons straks bij. En we gaan nog bellen met Joke. Joke van de Haagse Markt. Want zij gaat natuurlijk in het volgende uur de uitslag voorspellen.
1: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Zometeen het tweede en laatste uur. Menno in de middag. Het is even na 1 uur. Radio West, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
12: Burgemeester Heikoop laat weten dat de peurbakkentocht morgenavond in Leiden niet door kan gaan. De voorspelde extreme hitte maakt dat het evenement niet verantwoord gehouden kan worden. Ook de geplande feestavonden zijn afgelast. De zomerkermis op de Lammermarkt en het bierfestival gaan wel gewoon door. Op de A4 richting Amsterdam zijn vanmorgen bij Leiden een vrachtwagen en 2 auto's op elkaar gebotst. 1 inzittende moest door hulpdiensten uit een auto worden bevrijd. Daarbij werden een portier en een dak verwijderd. Het slachtoffer is meegenomen door ambulancepersoneel. Door het ongeval stond er een tijd lang een file op de A4 bij Leiden. Meer nieuws straks om 1:30. Nu het overige nieuws.
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen, ook niet in de zomer van 2019... toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Er is verkeersinformatie van de ANWB. Tim Schaap.
15: Nog steeds een lange file op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer en 30 minuten. Daar is de parallelrijbaan dicht door een politieonderzoek. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
19: Maar wat is het dan?
18: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
19: Maar dat doe ik toch al?
18: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
20: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
21: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
22: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is
23: Radio West. Goedemiddag. Ja, ja.

Ja, een grote hit tussen 1971, het jaartal van de tijdmachine. En vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas natuurlijk weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen, het volgende uur, Menno in de middag, gaan we contact zoeken met Imca Marina. Ze is inmiddels 85 jaar, dat heeft ze een paar weken geleden groots gevierd. En doet dat ook met een heel album met oude en nieuwe liedjes. En ze heeft een hele leuke nieuwe single uit, Imca Marina. Ze is niet te stoppen, straks bellen we met haar. En we keren natuurlijk terug naar de Marktweg, die Oranjestraat, waar Erik Kooijman ons opwarmt

0: Genesis. En Jesus, he knows me. Om bijna 10:10, Radio West. Zometeen bellen we met Imca Marina. We hebben ook jouw plaat nog. Daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. We zoeken platen deze week met een plaatsnaam in de titel. Of die over een plaats gaat. Allemaal goed. Dus heb je er een die je graag wil horen om 13:55? Laat het even weten. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. En ondertussen zijn we in aanloop naar de wedstrijd van Nederland-Tunesië vannacht. 13:00, hè, we weten het. Ja, op de Marktweg in Den Haag. De Oranjestraat van Nederland. En daar wordt volgens mij hard gewerkt of gaat de stofzuiger door de straat? Wat is het, Erik?
1: Ja, de straat wordt schoongemaakt met een bladblazer.
0: Oh ja.
1: Want hier is een plekje waar ook feest wordt gevierd. Even vragen. Wat ben je aan het doen?
2: Ja, ik ben een beetje de straat aan het schoonmaken. Want dan gaan we daar even een lekker badje voor die kleine kinderen even neerzetten. Dan kunnen ze daar lekker in, even een beetje afkoelen, toch?
1: Oké, ja, dat is een goeie. Ja, toch? En kunstgras erbij, dan kunnen ze een balletje trappen.
2: Ja, ja, tuurlijk. Ja. Van alles en nog wat hier.
1: En binnen wordt er gekeken, hè?
2: Binnen, sowieso wordt er binnen gekeken. Gewoon met z'n allen lekker gezellig. Ja, en hopen dat we winnen, toch?
1: Ja, zeker. Ik ga even binnen kijken. Leuk.
2: Ja, is goed.
1: Ja, ze draaien hier ook muziek, Menno. Een beetje jouw genre.
0: Klinkt goed. Gezellig, ja.
1: Ja, en dan lopen we een woonhuis binnen. Geen peuken op de grond, dat is niet het idee. Verder is het hier omgebouwd tot een groot clubhuis. Helemaal overdekt, de tuin. Ja, het ziet er echt geweldig uit. Dit is het, hè?
3: Ja, dit is het toch. Moet je kijken wat mooi dit, joh. Het Holland Hommerson House. Hey.
1: Ja, nou, je hebt de sponsor ook mee. Die heeft het mede mogelijk gemaakt waarschijnlijk. Er zit een bar in. Zullen we even het tv'tje opmeten? Dat die is toch wel 3 meter in lengte. 1,5 meter hoog. En hoeveel man kunnen erin, denk je?
3: Ja, hier staan we wel met een mannetje of 80, 90. Zouden we lekker feest vieren.
1: Ja. Ja, je hebt een grote grijns op je gezicht.
3: Ja, tuurlijk. Vanavond winnen we weer. Of vanavond, vannacht.
1: Ja.
3: 5-0.
1: 5-0. Nou, kijk. Zelfvertrouwen is ook goed voor de mensen.
3: Ja.
1: Er hangt natuurlijk ook een mooie vlag van ADO. Ik voel ook de wedstrijdspanning een beetje opkomen. Ik ga nog...
4: Als ze scoren, dan...
1: Ja, als ze scoren.
4: Dan gebeurt er dit.
1: Dat is het doelpuntalarm. Geweldig. Ja, ik las ook nog een bericht, Menno. Misschien heb jij dat ook gezien. Dat er soms vertraging zit bij verschillende mensen als je tv kijkt.
0: Dat is ook goed, ja.
1: Juichvertraging. Ja. Een mooie term is dat, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat je dan al weet dat er gescoord is en de aanval is nog bezig. En dan denk je, wat, hè?
0: Ja.
1: Hè?
0: En er worden ook grappen mee uitgehaald, hè? Dat de bovenburen die weten dan dat ze wat trager zijn, zeg maar, eronder. En dan gaan ze nep juichen. Dat is ook een goeie. Dus dan juichen ze beneden al mee, terwijl er niks aan de hand is.
1: Oké, okay, ja, even dat is vragen humor, of dat hier ook is. Danny, hebben jullie last van juichvertraging?
5: Dat is goed dat je zegt, we hebben daar een caravan staan. En als het echt heet, dan zitten sommige jongens in de caravan te kijken. En dan inderdaad, die loopt al 15 seconden voor. Dus dan zeggen jongens, kom er snel de tent in. En dan zul je de ene juichen en dan moeten wij nog gaan juichen. Dus,
1: dat is niet lekker, hè?
5: Nee, dat is geen fijngevoel in ieder geval.
1: Dat verpest, zeg maar, de explosie van geluk.
5: Ja, tuurlijk. Want hoor je 5 of 6 man juichen en dan moeten wij nog allemaal gaan beginnen. Dus de ene kant ben je wel blij, maar liever dat we met z'n allemaal tegelijk juichen.
1: Ja. Nou, dat is het idee. Jongens, een hele fijne wedstrijd vanavond, vannacht. En tot verderop in het toernooi.
0: Zo is het. Goed, Erik Kooijman, daar vanuit de Marktweg. Zometeen horen we hem natuurlijk nog een keertje. Maar eerst eens eventjes een rustpuntje. Op een dag dat we allemaal puffen van de hitte. Dat we het een beetje rustig aan moeten doen, dat is het advies. Dat er over zelfs code rood wordt gesproken. Nou, laten we er maar even niet aan denken. En genieten van Rob de Nijs. Het werd zomer.

0: vele verzoek. Je kan hem niet genoeg horen. Rob de Nijs. En het werd zomer. Het is 1:15 geweest hier op Radio West. En ja, we gaan bellen met een grande dame. Iemand die ja, vaker hier in Menno in de Middag te horen is. Maar ja, nu bellen we er ook weer met een speciale reden. Imca Marina, goedemiddag.
1: Hey daar allemaal, joepie.
0: Ja, Imca, goedemiddag. Ja, ik zeg, we bellen je met een speciale reden. Want ja, we probeerden je natuurlijk een paar weken geleden te bellen toen jij je verjaardag vierde. 85 jaar werd je, maar ja, je had het zo ontzettend druk met dat hele grote feest. En het was allemaal nog een verrassing en zo. Maar ja, we moeten nog even voor je zingen natuurlijk. Hè. Dat gaan we nu even

0: Ja, namens Bob en mij. Ja, Bob is er niet bij. Die geniet nog even van zijn vakantie. Maar we hebben het even ingezongen voor je. Gefeliciteerd nog, Imka.
1: Dank je, lieve schatten. Oh, wat leuk weer.
0: Ja, hey, want 85 jaar. Je hebt het groots gevierd, hè?
1: Nou, ik wist er niks van.
0: Nee.
1: Ik liep handen van in het 's nachts om 4 uur door het huis. Het regende. En Ria, die kwam van bovenaf. Die zegt, wat loop je te spoken? Ik zei, nou, er komt vast niemand.
0: Ach.
1: En ik wist niet wie er zou komen. Ik werd helemaal buitengesloten. En toen zegt ze, nou, misschien komen er wel 30 mensen. Ze zegt, wat maakt het nou uit? En toen hingen ze aan de pui en niemand ging weg. Het was supergezellig.
0: Ja, want wie kwamen er allemaal, als je een paar namen moet noemen? Want...
1: Alles. Het hele omroepvolk en alles en alles. En
0: ja, Gerard Joling.
1: Supergezellig. En,
0: ja.
1: En alle collega's en Gerard. En je kon het niet bedenken.
0: Ja.
1: Corrie Konings heeft nog gezongen. Ach. Ja, die schat. Oh, dat is zo'n lieve vriendin.
0: Ja, ja,
1: Mick,
0: ja.
1: Mick heeft nog gezongen. Samen met me. Ja, het is enig.
0: Ja, ja, want het is enig toch ook... En bijzonder ook, hè. Je bent 85 jaar. En dat betekent dat als zoveel mensen, ook uit het vak met name... en vrienden van je nog altijd zo om je heen staan op zo'n feest... Dat is toch heel bijzonder.
1: Ja,
0: dat betekent dat je nog springlevend bent ook in het vak.
1: Ja, ja, je moet natuurlijk toch functioneren, hè?
0: Ja. Ja, maar ja, goed. Je moet er ook nog zin in hebben, Imka.
1: Ja, maar ik voel me eigenlijk... Mensen zeggen vaak van, ja, hoe voelt u zich nu? Dan denk ik, wat een vreemde vraag.
0: Ja.
1: Ik voel me net al zo... toen ik 40 was, voelde ik me net zo.
0: Ja.
1: En het gekke is, ik heb nu bijvoorbeeld een pijntje in mijn knie. Ik noem nou maar wat. Maar voor de rest, jongen, ik ben lenig. Ik kan het nog. Ik kan nog zingen.
0: Ja.
1: Ik ben nog helemaal. Ik trouw nog mensen. Ik schrijf.
0: Ja.
1: Ik doe columns voor krant. Ik doe eigenlijk voor alles en nog.
0: Ja. Hey, maar als we nog even.
1: En volgende week Kijkduin. Zing ik op Kijkduin.
0: Oh, echt waar? Dat is hier in de buurt natuurlijk. Wat leuk. Ja.
1: Dan is er een huwelijk te sluiten en dat doe ik op het strand.
0: Oh, wat leuk. Nou ja, goed, dat is niet openbaar, neem ik aan. Maar wel leuk dat je in de buurt bent, Imka. Dat is wel dat mensen...
1: Ja,
0: en dat je nog steeds aan het optreden bent. Hé, hey, want laten we even terug met jou goed vinden. Want je werd geboren 13 mei 1941. Ik moest toch even teruggaan. Maar ja, 85 jaar, dat was in Zuidbroek, hè, ben je geboren.
1: Ja.
0: En ja, je begon bij een zangkoor, de Damster Wichter in Appingedam. Daar won je talentenjacht. En op je 18e, want daar wilde ik naartoe, tekende je al je eerste platencontract.
1: Ja, ja, met Ger Oort van IMI.
0: Zo, maar dan was
1: je... En dat is altijd wel mijn platenmaatschappij gebleven.
0: Ja.
1: Toen heb ik een kort uitstapje gemaakt naar Phonogram. Toen ben ik weer teruggekomen bij IMI. En nu zit ik weer bij Universal. En die zijn heel erg blij en lief en goed voor me. En ik ben blij met hun. Geweldig.
0: Ja,
1: wat een heerlijke maatschappij.
0: Ja, nou fijn om dat te horen dat je daar ook nog trouw aan bent. Ja, dat doen mensen altijd als je jarig bent. En zeker als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan ga je ook terugblikken. Het is een moeilijke vraag waarschijnlijk. Wat wil je zeggen? Ja.
1: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb natuurlijk die 3-cd-box uit.
0: Ja, zeker.
1: Dat zijn drie cd's. En die heeft Universal in de rij van Ria Valk en Ronnie Tober en Anneke Greunlo. Die zijn mij voor geweest. Maar ik ben nu ook degene geweest die op die dag van mijn verjaardag die cd-box uitgaf. En dat vond ik echt wel vergek.
0: Ongelooflijk.
1: En daar ben ik heel trots op.
0: Ja.
1: Ik weet wel. Men roept dan van, ja, er worden geen cd's meer verkocht. Maar dat is niet waar, hoor.
0: Nee, en zeker nee. Dat zijn ook collectors items. Want het is inderdaad een 3-cd-box. Ja. Ik wilde vragen naar je mooiste herinnering, maar eigenlijk geef je daar antwoord op. Dat is volgens mij jouw hele oeuvre. Want alles komt langs op die 3-cd-box. Hè. Surabaya, Harlequino, natuurlijk Viva in Spanje, Bella Italia. En Vino, Vino, waar blijft het? Alles staat erop, hè?
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Nou, helemaal niet. Dat zijn prachtige nummers allemaal. Ja,
1: wel leuk. Liedjes, ja. Ja, ja.
0: Ja,
1: ik ben heel sarcastisch ten opzichte van mijn eigen repertoire.
0: Nou, helemaal. Nou, dat moet je helemaal niet doen, want het is uniek en we blijven dat draaien. Het feit dat iedereen daar nog zo heel veel plezier aan beleeft, dat zegt genoeg over die muziek. En,
1: ja, dat is leuk.
0: Hey, en nog eventjes dat je zo onvermoeibaar bent. En ook een voorbeeld, denk ik, voor heel veel mensen op jouw leeftijd. Ja, je was nog te zien in de Masked Singer. Ja, dat was toch ook wel weer bijzonder, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Ook leuk om te doen, heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: Maar wat mij wel zwaar viel, was het pak.
0: Ja.
1: Ik ben bijna de dood gestorven in het pak.
0: Oh, ja. Ja, dat snap ik. Ja, ja, dat is het nadeel. Ja, het is warm.
1: Daar moet je echt 35 voor zijn. Echt, en dat ging mijn pet bijna te boven. Toen hebben ze mij gered. Ik haalde adem. En ik haalde adem en toen, toen zei Gerard Joling, hij zegt, bij de eerste noot hoorde ik al dat jij het was.
0: Ja, precies, ja. Onmiskenbaar. Hey, en nog één dingetje wil ik eruit pikken en dan gaan we gewoon naar je nieuwe single, hoor. Want die gaan we lekker draaien. Maar ja, je had onlangs ook nog een bijzondere ontmoeting met prinses Beatrix. Vertel.
1: Ja, ja. Ik was in Zuid-Laren en oh, het was zo koud. Noordoostenwind. En ik had geen jas bij me. Dus ik kreeg een oude trui van iemand. Van de Molenstichting. Want daar ben ik ambassadrice van in Zuid-Laren. Prachtige molen. En ik zou daar dan daar ook onze oud-koningin ontmoeten weer. Nou, enfin, ik stond te kleuren aan de overkant. En ik dorst ook niet over te steken. Want die auto's kwamen er allemaal aanrijden. Het was een heel klein stukje. Toen zag ze me. Toen wenkte ze me. Dus ze zegt, kom maar gauw. Kom, steek maar over. Kom maar. Ach. Het is zo lief. Ja, ik ben heel dol op ze.
0: Ja, ja.
1: En ik heb ook altijd voor de moeder gezongen, heel veel.
0: Oh, ja, voor Juliana.
1: Voor haar en voor, ja, maar ook voor haar, hoor. En voor Prins Klaus en prachtig, prachtige dingen. En ik wist het nog, want ik heb een geweldig goed geheugen voor vroeger.
0: Ja.
1: Toen zegt ze, weet je nog waar het was waar je voor me gezongen hebt? Ik zei, nou, het Hilton. En toen zegt ze, waar was ik dan voor? Ik zei, nou, voor Dusach. Ik zie, u had een werkproject van 6 weken. Dat kan ik toch zo opleveren?
0: Nou, wat goed.
1: Ik weet ook niet hoe dat kan.
0: En wat is haar favoriete... Daar ben ik benieuwd naar, Imca. Wat is haar favoriete Imca Marina-nummer?
1: Nou, ik denk niet dat ze dat heeft.
0: Oh.
1: Want zij houdt ook heel veel, net als ik. Ik ben dol op klassieke muziek. Zij houdt heel erg van vioolconcerten,
0: oh, ja.
1: van fluitconcerten.
0: Ja.
1: En dat is haar grote voorkeur.
0: Ja.
1: En ja, ik ben ook stapel op heavy metal. Maar ik hou ook heel erg van klassieke muziek. Ja.
0: Je kan jou overal neerzetten, Imca. Nog steeds. Je bent 85.
1: Ja, nee, maar je kan toch niet zeggen van ik hou alleen maar van die soort muziek. Dat kan niet.
0: Nee, dat is waar. Hey, leuk om je nog zo lekker vol energie en humor en levenslust te horen, Imca. Het doet me ontzettend goed. En ja, ik wens je nog heel, heel veel jaren. Dat wensen we je allemaal hier bij Omroep West.
1: Dank
0: en we gaan
1: wel,
0: natuurlijk je nieuwe plaat draaien. Ik ben nog lang niet klaar. Dat zegt eigenlijk alles natuurlijk over jou, hè?
1: Ja, ik ben er nog lang niet klaar mee. Maar hoor eens even.
0: Ja.
1: Je gooit hem in de uitzending, hoor. Want het is een hit. Hij zit er aan te komen.
0: Nou, we gaan hem nu draaien. En hij zit er zeker aan te komen. En we gaan hem lekker vaak draaien, Imca. Ik wens je een mooie dag. Ja. Kijk een beetje uit met de hitte. En tot snel weer, hè. Dag, Imca.
1: Ik kom gauw weer bij jullie.
0: Oh, dat zou ik heel gezellig vinden. Je bent altijd welkom hier bij Omroep West.
1: Dank je wel, liefje.
0: Dag, Imca. Doeg.
1: Dag, schatten. Doei, dag, Menno.
0: Doeg.

0: Imca Marina. En ik ben nog lang niet klaar. Wat ontzettend leuk om haar hier weer te horen. En dat ze nog zo lekker energiek is en een nieuwe plaat uit heeft. Nou, mooi. Zometeen in het laatste half uur. Dan gaan we bellen met Joke. Joke van de Haagse Markt. Ja, Erik die zou bij haar langs gaan. Op de, ja, de Haagse Markt is trouwens gesloten vandaag. Maar zou even bij haar langs gaan. Maar Joke heeft het zo warm. Ze zegt, ik blijf lekker binnen. En bel maar even. Nou, dat doen we natuurlijk. Want we moeten de uitslag weten. En ja, die wedstrijd kan niet beginnen vannacht natuurlijk. Tussen Nederland en Tunesië. Voordat Joke de voorspelling heeft gedaan. Dat zometeen. En we hebben dus jouw plaat. Daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Het thema plaatsnamen. Heb je er een? Gewoon mailen. Menno@omroepwest.nl.
1: Welke oorlog heb je dan precies meegemaakt?
2: Eentje in Bosnië. En in Irak en Afghanistan.
3: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 22:30. En het defilé is vanaf 00:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 22:30 op TV West.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
17: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
0: 13:30, Radio West, Menno in de middag. En jij zit nog te glimmen van Imca Marina.
18: Ja, ik vind dat zo'n lieve meid.
0: Ja.
18: Ja. Mag ik wel zeggen, hè?
0: Ja, 85 is ze geworden een paar weken geleden. Ja, mooi. Veel energie, leuk. Hey, het nieuws uit de regen. We gaan zometeen trouwens het laatste nieuws horen vanuit Kansas. Wat betreft het weer. Daar moet Nederland vannacht om 1:00 spelen. Dat wordt nog spannend.
18: Ja, een puntje meenemen.
0: Maar eerst het nieuws uit onze regio, van lekker dichtbij.
18: Ja, wij hebben natuurlijk ook weer, maar dan anders. En burgemeester Peter Heikoop die laat weten dat de Peurbakkentocht morgenavond in Leiden niet door kan gaan. De voorspelde extreme hitte maakt dat het evenement niet verantwoord gehouden kan worden. En ook de geplande feestavonden zijn afgelast. De zomerkermis, de Lammermarkt en het bierfestival gaan wel gewoon door. Peurbakkentocht is al jaren een vast onderdeel van de lakenfeesten in Leiden. Bontversierde stoet boten trekt door de grachten van de binnenstad. En ja, dat voert allemaal terug op het peuren. Hè? Je weet wat het is, hè, peuren.
0: Leg nog één keer uit.
18: Dan ga je dus wormen vangen in de grachten om mee te kunnen vissen. Dat heet peuren.
0: Oh ja. Wat educatief is het,
18: geloof ik. Ja,
0: oké.
18: Het RIVM, moet ik zeggen, waarschuwt voor smog. En ze zijn nu ook al aan het overleggen of er morgen misschien een code rood afgegeven moet worden. Vooral in het zuiden kan in de loop van de middag veel smog ontstaan. En dat is niet zo fijn. Veel mensen merken dat, vertelt het RIVM.
4: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
18: Ja, en voor ons in de regio wordt het morgen dus ook oppassen. Misschien wel code rood, maar ook morgen vooral in het westen last van smog. Dus je bent gewaarschuwd. Niet te veel inspannen, blijven drinken en rustig houden. Op de A4 richting Amsterdam gebeurde vanochtend een ongeluk. Een vrachtwagen en twee personenauto's die reden op elkaar. En één persoon moest door de hulpdiensten uit een auto worden gehaald. Het gebeurde rond 9 uur bij Leiden. En van een van die auto's moest zelfs de deur en het dak worden verwijderd om het slachtoffer te bevrijden. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. En door het ongeval werd de verbindingsweg vanaf de N434 naar de A4 richting Amsterdam afgesloten. Verkeer werd omgeleid. En tussen het knooppunt Prins Clausplein en Zoeterwoude-Dorp nog altijd vertraging. En dat heeft dan te maken met het politieonderzoek.
0: Ja, we horen zometeen daar meer over van de ANWB. Nu naar Jordi Bloem. Jordi,
8: ja, goedemiddag.
0: Ja, code rood. Je collega's zijn bezig met druk overleg. Of code rood morgen ingesteld moet worden. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis dat in Nederland gebeurt vanwege de hitte. Dat is wel heel extreem, toch?
8: Het is een extreem hete dag. Het is zelfs zo dat in het zuiden van het land, er zijn zelfs aanwijzingen dat het 40 graden kan worden. Nou, de laatste keer was 25, 26 juli 2019, dat weet je misschien nog wel. Toen hadden we voor de eerste keer, vooral ook die 25 juli, op een aantal weerstations de 40 graden te pakken. Nou, dat zijn echt een extreme waarde voor Nederland. En morgen komen we er ook in de buurt. En in onze regio hebben we eerst een oost-zuidoostenwind, waardoor ook die smog kan ontstaan. En de loop van de dag gaat er een beetje wind van zee waaien en kan het tikkie minder heet wordt. Het eerst op de stranden. Morgen aan het einde van de middag misschien net onder de 30. Terwijl dan daarvoor nog kan opwarmen tot 36 of 37 graden in onze regio. Dus dan ook extreme temperaturen, hoor. En nog even terug te komen op Kansas City. Het is nu nog droog. Maar juist daar in de loop van de dag, als het op zijn warmst is, dreigen er inderdaad onweersbuien. Ja. En die kans daarop is toch wel 60-70%, als ik dat zo kan inschatten. En dan kan het meteen ook een hele stortbui zijn met alles erop en eraan. Ja, dan is het misschien helemaal niet verantwoord om de wedstrijd door te laten gaan. Dus ook nog spannend, hoor. Dus, Allerlei spanning is het.
0: Nou, je zegt vanavond, maar dat is daar in de avond. Bij ons dus 1 uur 's nachts als die wedstrijd moet gaan beginnen. En het is een heel open stadion. In tegenstelling tot de stadions waar ze tot nu toe hebben gespeeld.
18: Onweer,
0: waar een dak op zat.
18: Als
8: er al onweer in de buurt is, wordt het al penibel.
0: Daar zijn hele strenge regels voor. Nou, we gaan het afwachten.
8: Ja, nou goed, bij ons wordt het dus morgen het op z'n heetst. De heetste dag ook van het jaar voorlopig. Vanmiddag 33 graden, morgen 37. En veel zon en nog geen onweer, denk ik. En dan zaterdag, in de loop van de dag misschien een onweersbui. Ja, dan is het veteranendag. Het zou kunnen dat het overdag nog een tijd droog is. Maar ja, dan wordt het ook erg warm nog steeds, hoor. Ook in Den Haag en omstreken. 33 tot 35 graden, denk ik aan. Veel zon. Vanaf zondag, dan komen we echt in minder warme lucht terecht. Dan wordt het bij ons geen 30 graden meer. 25 tot 28. Wat meer bewolking en wat grotere kans op een enkele regen- of onweersbui. En volgende week, ja, Huub zei het ook al, het is heerlijk volgende week. 21 tot 24 graden. We kunnen de woningen weer een beetje doorluchten. Zo langzamerhand. Het duurt nog even voordat de warmte natuurlijk uit huis is. Maar ja, periode met zon. Slechts af en toe is een bui. Ik teken voor dit weer.
0: Dankjewel, tot Jordi. Ja. Tot later.
8: Tot later. Hoi.
0: Jordi Bloem was dat voor hem. Later natuurlijk weer. Hou het in de gaten. Het weer via Jordi. We hebben nog verkeersinformatie.
18: Tim Schaap.
9: Nog steeds langzaam rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Zoeterwoude 9 kilometer en 40 minuten. Komt door een politieonderzoek. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag.
18: Dankjewel, Tim. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.
0: Ja, omdat mensen het zo lekker vinden dat jij intro's volspreekt, heb ik een extra lange voor je opgezocht van 50 seconden, Dre.
18: Oh ja, dat is riant.
0: Leef
18: je
0: uit.
18: Ja. Kijk wie daar aankomt.
0: Nee.
18: Ik zie Bob Brinkman!
8: Hij is terug, zeg. Bob Brinkman
18: jongens,
8: is terug.
18: Jongens. Nou, waar was je nou al die tijd?
8: Waar heb je gezeten?
19: Bonjour!
0: Ja, we zitten midden in een uitzending, maar dat maakt allemaal niet uit.
18: Maakt allemaal niet uit. Ja. Wat leuk om jullie weer te zien.
0: Nou, wat leuk zeg, wat ben je bruin geworden. Ook daar ben je ook zo bruin. Ach ja zeg,
18: ja,
0: nou.
18: Absoluut, doe maar wel.
0: En je krijgt de groeten van Imka Marina, die hebben we net gefeliciteerd nog
18: en
0: even.
18: En van Joke.
19: Imka, van harte gefeliciteerd. Joke, de groeten terug. Leuk weer te zijn op deze prachtige zender. Het waren drie geweldige weken in Zuid-Frankrijk. Hier is Bruce Hornsby en The Range.

0: Shakira en Waka Waka, dat is van het WK van 2010. Hè? Nou, over het WK gesproken. Ja! Oh, vannacht, dan is het zover. We hebben net Bas Nijhuis in het vorige uur al gehoord. En die heeft zijn ezels weer laten lopen. Hè, en die voorspellen altijd de wedstrijd. En hij zei, nou, Tunesië is kansloos. Die ezels liepen allemaal naar het mandje van Nederland. Vertelde hij. Maar ja, de enige echte die het kan voorspellen is natuurlijk onze eigen toiletjuffrouw van de Haagse Markt. Onze grote vriendin, Joke. Goedemiddag.
1: Oh.
0: Hallo Joke.
1: Warm, hè? Zweet met de pleuris.
0: Ja, dat snap ik Joke. Ja, wij allemaal, zeg hé. Maar, de Haagse Markt is dicht, Joke. Dus wat doe je dan op zo'n vrije dag? Wat doe je dan op zo'n dag?
1: Lekker zitten hangen, lekker lezen. Ik lees altijd graag van Daniel Stiel.
0: Oh ja.
1: Vind ik heerlijk.
0: Oh, wat mooi. Ja.
1: Ja, altijd. Vind ik mooi.
0: En dan kom je een beetje tot rust. Want ja, als het plashuisje open is, dan is het echt ontzettend druk bij jou op de Haagse Markt. Hè?
1: Oh,
0: en niet alleen om te plassen.
1: Zaterdag kwamen er 30 vrouwen. Ik zit rustig. En ineens hoor ik, Joke. Ik denk, dat ze me verder niet nagedacht staan. Dat 30 vrouwen voor het scheidhuis.
0: En wat kwamen die doen?
1: Allemaal naar me kijken.
0: Oh.
1: Ik zeg, valt het mee of valt het tegen? Nou, je ziet er niet uit dat je al zo oud bent. Ik zeg, nou, dank je wel.
0: Ah,
1: morgen weer komen.
0: Dat is heel aardig. Maar wilden die vrouwen dan even op de foto? Die kwamen speciaal voor jou?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ja.
0: Dat is toch ook bijzonder?
1: Ja, we kregen een lekker centje. Dus heb ik allemaal in de kinderpot gegooid voor de arme kinderen.
0: Ach.
1: Die centjes.
0: Nou, dat is hartstikke lief. Volgens mij heb jij de radio ook hard aanstaan op de achtergrond, of niet? Ik hoor mezelf terug.
1: Ja, ik heb altijd jullie aan.
0: Oh, zet hem eventjes voor nu even zachter dan. Dan mag je straks als we ophangen weer even harder zetten. Maar anders hoor je onder onszelf terug. Ja, dat mag ook. Trek de stekker eruit. Hé, kan die? Maar ja, want we wilden eigenlijk Erik even bij je langs sturen. Erik Kooijman, maar je hebt het zo warm, je wil niet naar buiten, hè?
1: Oh, nou, ik was vanochtend aan mijn hulp, die kwam de wc schoonmaken. Want dat doe ik niet meer zelf, want dat is me te zwaar.
0: Ja.
1: En die kwam, ik zei, je bent niet goed bij je plaats.
0: Oh?
1: Maar ja, heb ze gelijk even bij de goede slager altijd goede borstwagen gehaald. Hij is wel duur, maar wel goede spullen.
0: Ja. Maar
1: ik hou van goed spullen.
0: Ja, je houdt van goede worst en zo. Ja, dat is lekker ook.
1: Ja,
0: tuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, maar Joke, even, want je zei net, ik heb hulp om mijn wc schoon te maken. Want dat kan ik zelf niet, maar jij bent toch toiletjuffrouw?
1: Ja, maar ik ben godverdomme geen 18 meer.
0: Nee. Ja, maar goed, maar je maakt de hele dag de wc schoon.
1: De hele dag loop ik de potten schoon te maken. Dan komt er weer een schet en dan is ze weer vies.
0: Oh, oké. Maar eventjes, Joke, maar thuis laat je het dus door iemand anders schoonmaken?
1: Ja, thuis heb ik een vaste hulp.
0: Dat vind ik wel bijzonder eigenlijk. Ja, nou ja, gelijk heb je eigenlijk ook. Ja, dan ben je vrij.
1: Ja. Ja, en dan zorg ik dat ik pleiten ben.
0: Ja, snap ik. Hey Joke, vannacht om 1 uur ga je kijken?
1: Nee.
0: Nee?
1: Oh, ik weet het niet. Ik zeg wel nee, maar ik weet het niet. Ik weet niet of ik wakker ben.
0: Nee, ja, maar misschien lig je wel wakker van de warmte. Want is het heet in je huis?
1: Nee, het is lekker koel, want ik heb alles tegen elkaar opengezet. En het waait hier heerlijk.
0: Oh ja, nou dat is fijn dan.
1: En
0: okay.
1: Van die vennen heb ik natuurlijk allemaal staan.
0: Ja. Hé, maar Joke, we moeten toch even bij jou zijn voor de voorspelling. Want anders dan kan de wedstrijd niet beginnen. Hè. We moeten dat totoformulier invullen. Wat gaat het worden, Joke? Ja. Beste Joke, Nederland tegen Tunesië.
1: 2-2.
0: 2-2. Nou, oké. Ja, dat kan. Nou goed, dan zijn we ook door naar de volgende ronde. Ja, ach. Nou ja, oké. 2-2. Dan doen we het daarmee.
1: Ze moeten godverdomme.
0: Oh, ja. Wat zeg je allemaal?
1: Knallen.
0: Knallen.
1: Ze
0: knallen. Ja, nou, dat gaan we doen, Joke. Dat gaan ze zeker doen. Als jij het zegt, dan gaan ze het doen. Hey, rustig aan, Joke. Ga weer lekker rustig met je boek zitten. En dan spreken we je volgende week als Nederland in de volgende ronde speelt.
1: Dan hoop ik dat ik er ben daar. Want ja, we gaan morgen niet open, hè, de markt.
0: Nee, het is te heet, hè? Ja.
1: Het is te heet.
0: Ja, nou. Joke, doe rustig aan. Spreken we je volgende week als Nederland in de volgende ronde staat. Goed?
1: Is goed. En ik kom ook weer op de televisie in juli. Wordt herhaald.
0: Oh, in juli wordt OO Den Haag herhaald, de serie?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, ze hebben gevraagd of ik wilde blijven. Dus ik heb gezegd ja.
0: Oké. En wanneer
1: maar
0: komt...
1: niet twee per dag.
0: En wanneer komt de nieuwe serie?
1: Is de eind augustus.
0: Oké. Nou, we kijken er weer naar uit, Joke. Hey, rustig aan en tot volgende week, hè?
1: Oké.
0: Doeg.
1: De groetjes.
0: Dag, Joke. Doeg. Ach, Joke van de Haagse Markt. 2-2 wordt het dus. Nou, dan weten we dat. Hoef vaak niet meer te kijken vannacht natuurlijk om 1 uur. Nou goed. Hey, dit is lekker, hè? In aanloop naar die wedstrijd. Gerard Joling.

0: Gerard Joling en rood-wit-blauw zijn oranje plaat. Het is bijna klaar, deze Menno in de middag. Maar hij zit er nog steeds. Bob Brinkman, ja, je kwam net zomaar binnenvallen. We hebben je een week of vier zo'n beetje moeten missen.
1: Ja, lekker, hè?
0: Je was even lekker op vakantie.
1: 3,5 week vakantie in Zuid-Frankrijk.
0: Ik zou je even voorstellen. Je bent normaal gesproken de verslaggever van Op de Kaart. Voor de mensen die dat niet meer weten.
1: En wie ben jij dan eigenlijk?
0: Nee, ik heb gewoon naamjingles steeds en zo.
1: Oh, dus oké, dat is fijn. Dat komt vanzelf voorbij.
0: Hey, maar wanneer ben je weer terug, Bob?
1: Hier. Morgen ben ik hier als nieuwslezer te horen. Ach, en dan vanaf volgende week gewoon weer de Op de Kaart verslag geven.
0: Ah,
1: dan
0: leuk.
1: Is echt de vakantie voorbij.
0: Ja, maar goed, en dan gaan we vrolijk verder hier met het, hopelijk ook nog het. Nou goed, het WK gaat sowieso wel verder voor Nederland. Dat zit er wel in. Volgende week nog een wedstrijd. Daar kunnen we natuurlijk even op focussen.
1: Ja, het is jammer dat het weer nou weer omslaat. Nou, het moment dat ik naar buiten ga.
0: Ja, maar omslaat. Ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat het volgende week gewoon even 24 graden wordt.
1: Ja, maar ook met regen. Dus ik loop door die regen
0: straks.
1: Nee,
0: geen regen,
1: geen regen. Nee.
0: Niet zo gaan klagen gelijk, hè? Je bent net terug.
1: Echt zo'n Nederlander die terugkomt van vakantie.
0: Hey, maar ik ben ongelooflijk blij dat je ook weer terug bent.
1: Ach, ik vind het ook leuk om jou weer te zien.
0: Afgelopen weken gezellig gehad. Ja, nee, dat is wederzijds. We gaan er komende week ook weer wat moois van maken. Morgen ben jij dan de nieuwslezer. Morgen zijn we natuurlijk terug met het weekoverzicht. En dan hebben we hier ook weer de vrijdagmiddagborrelartiest. Kortom, maar gewoon morgen ook
1: Wie
0: weer lekker erbij
1: dan?
0: Blijven.
1: Jouw
0: plaat. The Boys of Orange.
1: Leuk.
0: Nou.

0: En met dat glaasje wijn in je handen kun je zo overgaan naar het nieuws, het regionieuws, verkeersinformatie en weer van 3 uur.
1: Dit huis, die heeft ook een leesbibliotheek ingezeten van mijn opa, met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Herkennen jullie deze fiets?
4: Ja, die is van René Bom, denk ik.
5: Ja, die is van Bom. René Bom.
3: Mooie ding, hè?
5: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is René Bom.
6: Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
2: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje...

0: beetje rust. Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Ook na drieën zetten we de zomerse muziek aan zee voort. Maar eerst is hier André Kolen met het nieuws.
3: Qbuz deelt gratis dagkaarten uit aan reizigers in Zuid-Holland-Noord, bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. De vervoerder doet dat als compensatie voor de slechte dienstverlening bij de start van de nieuwe concessie eind 2024. De dagkaart is persoonlijk, kan één keer per persoon worden aangevraagd via de website van Qbuz. De peurbakkentocht in Leiden morgenavond gaat niet door. De voorspelde extreme hitte maakt het volgens burgemeester Heikoop niet verantwoord de tocht te houden. Ook de geplande feestavonden zijn afgelast, maar de zomerkermers op de Lammermarkt en het bierfestival gaan wel door. Vannacht komt het Nederlands elftal in actie op het WK, maar eerder al, om 10:00 vanavond, speelt het elftal van Curaçao tegen Ivoorkust. Coach Dick Advocaat heeft vertrouwen in een goede afloop van deze derde groepswedstrijd. De 78-jarige Hagenaar zegt: "We kunnen het iedere tegenstander moeilijk maken. Als we zo spelen als tegen Ecuador, heb ik er een goed gevoel bij." Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
5: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoeterwoude-Dorp een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Want op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk op de N447.
6: Hoi.
7: Hoi.
6: Heeft u kinderen?
7: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
6: Miste u ze niet toen u ver weg was?
7: Jawel. Elke dag.
6: Maar waarom ging u dan toch?
7: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
8: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

0: toe ben ik net een schorre kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, dan doe ik playbacken.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is heel gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven.
3: Viva, viva.
2: Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: En hier is het regionale nieuws. Vandaag met André Kolen.
13: Goedemiddag. Gevangenen uit het huis van bewaring in Vught zijn vorige week uit voorzorg voor de hitte overgeplaatst naar de gevangenis in Alphen aan de Rijn. Bevestigt een woordvoerder van de dienst justitiële inrichtingen na berichtgeving van Omroep Brabant. De 56 mensen kunnen daar tot september blijven. Het gaat om verdachten die nog een oordeel van een rechter afwachten. Daarom is niet duidelijk hoeveel van hen ook weer teruggaan naar Vught. Daar kan de temperatuur dusdanig oplopen dat het onverantwoord is. In Alphen aan de Rijn stond een afdeling door personeelstekort leeg. En het Vughtse personeel was bereid mee te gaan naar de locatie op ruim een uur rijden, waardoor het probleem opgelost kon worden. Staatssecretaris Bertram roept reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. NS rijdt ook vandaag weer met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En ook veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast. Ook markten gaan eerder dicht, dat ondervond Erik Kooijman in Noordwijk.
14: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis?
15: Ja. Het gezegd is volgens mij de vrouwen bloot, de handel dood.
14: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè.
13: De bruggen van de gemeente Leiden die zijn gesloten voor de scheepvaart. Door de aanhoudende hitte werken sommige bruggen minder goed, waardoor de kans op storingen toeneemt. Volgens de gemeente hebben verschillende bruggen de afgelopen dagen signalen afgegeven dat ze door de hoge temperaturen problemen kunnen krijgen. Koelen van de bruggen blijkt door de aanhoudende hitte niet voldoende. Voor het wegverkeer heeft de maatregel geen gevolgen. Auto's, fietsers en hulpdiensten kunnen in Leiden gewoon gebruik blijven maken van de bruggen.
12: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
16: Het is zonnig en tropisch warm, boven de 30 graden. De warmste plek ongeveer 33 graden in onze regio, met overwegend matige noordoostelijke wind. Vanavond blijft het lang erg warm en ook vannacht is het warm, met minimumtemperaturen vergelijkbaar met afgelopen nacht niet lager dan zo'n 22 tot 25 graden. Die 25 vooral in stedelijke gebieden. En een wat afnemende oostelijke wind. Morgen is het in eerste instantie ook zonnig, later ook wel wat bewolking en waarschijnlijk bij ons droog. De wind uit het zuidoosten in de middag voert nog hetere lucht aan. Het kan ook bij ons 37 graden worden morgenmiddag, extreem heet. In de loop van de middag kan het eerst op de stranden iets minder heet worden met windje van zee. Zaterdag ook nog tropisch warm. Vanaf zondag geen 30 graden meer. En in de loop van volgende week wordt het nog wat koeler. En het wordt wat wisselvallig vanaf het weekend. Met af en toe is er regen of onweersbui, maar ook lange droge perioden en geregeld zonneschijn hoor.
13: En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
17: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam gebeurde eerder vandaag een ongeluk bij Zoetewoudendorp. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux een half uur vertraging door een kapotte auto. De linker rijstrook is weer dicht. Van de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging, ook door een ongeluk. De rechter rijstrook is weer dicht. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu 20 minuten vertraging.
13: Annemieke, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Muziek aan zee.

Pas nog gezien deze man in Tivoli Vredenburg, waar hij een fantastisch concert gaf, moet ik zeggen. Christopher Cross, Ride Like the Wind. Hey vrienden, tijd voor de meedansplaat van de dag.

3-2-1 van Bente. En muziek aan zee zit er weer op. Ik ben er morgen weer om 2 uur. Veel plezier zometeen met West komt thuis. En we besluiten met Aha en Touchy. Ja, dat klopt. 5 keer maar liefst afgelopen weekend. Benieuwd trouwens hoe het vannacht zal gaan met Tunesië. Er is ook wat onweer voorspelbaar ter plekke. Dus of die wedstrijd inderdaad op beloofde tijdstip begint, dat valt nog helemaal te bezien. In ieder geval, hoe dan ook, veel plezier ermee.

0: dat je hebt dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 22:30 en het défilé is vanaf 00:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 22:30 op TV West.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer. Pas je

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport.

0: Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Niet alleen volwassenen hebben het te maken met de warmte, maar onze dieren natuurlijk ook. Hoe doen de dieren in de regio het? Hoe houden we ze een beetje oké met deze warmte? Je hoort het zo meteen in West komt thuis. Nu is het 4 uur en het nieuws, dat krijg je van André Kolen.
3: Tramlijn 1 in Delft rijdt gedeeltelijk niet doordat het asfalt is gesmolten door de extreme hitte. Door die hoge temperaturen is de bitumen, het bindmiddel van asfalt, gaan smelten langs de rails. ATM-tram stopt niet bij de halte Broekpolder tot en met de halte Abswoudse Park in Delft. De rails moeten worden schoongemaakt en dat moet met een speciale machine. Duurt in ieder geval tot morgenochtend 7 uur. Er is uit veiligheidsoogpunt nog geen noodzaak om de Sionsbrug op de grens van Den Hoorn en Rijswijk te vervangen, stelt het college van BMW in Midden-Delfland na vragen van OGP en CDA. Voor een eventuele vervanging is wel bijna €400.000 beschikbaar, bericht mediapartner WOS. Qbuz deelt gratis dagkaarten uit aan reizigers in Zuid-Holland-Noord, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. De vervoerder doet dat als compensatie voor de slechte dienstverlening bij de start van de nieuwe concessie eind 2024. De dagkaart is persoonlijk, kan 1 keer per persoon worden aangevraagd via de website van Qbuz. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
4: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
5: Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, bij Ketelplein 10 minuten oponthoud. Van de A12 Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Het Gouwen ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 20 minuten oponthoud.
6: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
17: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Amy Winehouse op Radio West. Valerie, natuurlijk een hartelijk goedemiddag. Het is nu 9,5 minuut over 4 uur. Dit is West komt thuis tot 7 uur vanavond. Ja, hoe doen de dieren het in de regio hier met die hitte? We zijn even geweest kijken op onder andere boerderij Het Geertje. We zijn even geweest bij het dierenasiel Julia Jantje in Rijswijk. Hoe het daar gaat met de beestjes, je hoort het zo meteen. Vanavond tussen 6 en 7, dan is het
1: Made in Holland at 6.
0: Dan kun je natuurlijk weer een plaatje van Hollandse bodem aanvragen. Maakt niet uit of dat instrumentaal is of Nederlands of Engels. Als het maar gemaakt is op Nederlandse bodem, stuur je verzoekje naar bas@omroepwest.nl. Ja, en ook van Nederlandse bodem, althans dat moet ik nog even aan hem vragen. De nieuwe release van Justin Bolland. Zijn single These Memories, ik ga het er zo meteen over hebben. Is het gemaakt op Nederlandse bodem of heeft het ook nog een buitenlands tintje? Nou, je hoort het zo meteen. En voor de rest, volgend uur. Ja, jongeren willen ze graag zo snel mogelijk bruin worden. Als de zon zich laat zien, hoe hoger de UV-index, hoe beter dat allemaal is. Maar vooral op... Vooral op social media zijn die jongeren daar ontzettend mee bezig met elkaar. Maar huidspecialisten die maken zich daar grote zorgen om. En dat is natuurlijk logisch. Daarom nog veel meer ook in dit programma. Laat hem lekker staan hier op Radio West. Hoef je niets te missen. Nou, houd het hoofd koel. Misschien de voetjes even een voetenbadje. Dat scheelt ook alweer. Het is warm natuurlijk. Hè? Ja, en een van die nachten is plakkerig. Nou, dat is de aankomende nacht sowieso. The Eagles, One of These Nights.

0: De Eagles op Radio West. Het mooie One of These Nights. En daarmee werd het 14 minuten over 4. West komt thuis. Ja, niet alleen wij mensen hebben het warm bij deze tropische temperatuur. Ook de dieren die hebben natuurlijk last van de warmte. En dan moet je natuurlijk een beetje goed voor ze zorgen. Nou, verslaggever Marlies Harting die ging vandaag eens even kijken op diverse plekken hoe er voor dieren wordt gezorgd. Marlies, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waar ben je onder andere geweest?
1: Nou, ik begon vanmorgen toen het nog niet al te heet was. Maar vergis je niet, zo tegen 10:30.
0: Ja, was het ook al 28,5
1: graden. Precies. Ja. En dan kwam ik dus bij boerderij Het Geertje in Zoeterwoude. Waar het inderdaad ook al loeiheet was. En om eens te kijken hoe ze daar voor de dieren zorgden. Nou, daar hadden ze wel op allerlei manieren aan die beestjes gedacht.
2: Ja, het is op het moment natuurlijk gigantisch warm buiten. Wij hebben het warm, maar die varkens hebben het ook ontzettend warm. Dus die spuiten wij een paar keer per dag af. Om te zorgen dat zij het wat koeler hebben.
1: Je ziet ze er echt van genieten, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, ze hebben natuurlijk eigenlijk geen manier zoals honden om zichzelf te verkoelen. Nou, vandaar dat we parasollen hebben staan om te zorgen dat zij het dus wat kouder hebben. Nou, en dat afspuiten, dat vinden ze ook wel erg prettig. We kunnen wel ervoor zorgen dat ze allemaal ingesmeerd zijn met zonnebrand, maar dat is natuurlijk gigantisch duur. Dus we zorgen er gewoon voor dat ze elke dag een paar keer afgespoten worden.
1: Maar zij dat moeten dan, zonnebrand? Kunnen ze verbranden ook?
2: Zij kunnen inderdaad zeker verbranden. Omdat zij roze zijn, verbranden ze eigenlijk net zo hard als dat wij dat doen. Nou ja. En om dan dus parasollen neer te zetten en ze genoeg schaduw te bieden, zorgen we ervoor dat dat dus niet nodig is. Nee. Nou, ze hebben het nu wel heel erg warm, dus ze blijven nu met z'n allen liggen. Maar normaal komen ze echt met een neus in die straal staan, snoetervol in, ogen dicht. En er nou, ook van drinken, want ja, dit water is nou eenmaal gewoon heerlijk koud. Dus ze drinken het ook heel graag. Maar ze hebben het nou zo warm dat de meesten blijven liggen.
1: Hey, en wat doen jullie hier verder nog op de kinderboerderij om te zorgen dat om de beesten een beetje comfortabel te maken?
2: En onze koeien die staan 's nachts buiten en 's ochtends. En die staan overdag staan ze binnen, want wij hebben niet zoveel schaduw in de weilanden. De geiten, daar hebben we net de waterbakken allemaal van schoongemaakt. Gezorgd dat er allemaal vers koud water is. Onze ponies die gaan ook 's nachts naar buiten. Die lopen overdag geen ritjes op het moment. En die spuiten we ook af. En dat zijn eigenlijk de dieren die het meeste last hebben van de warmte.
1: Mario Berghuis van dierenasiel het Julia-laantje in Rijswijk. Wat doen jullie hier allemaal om die dieren in de hitte en nog een beetje comfortabel te houden?
3: Nou, het is wel lastig, moet ik zeggen. We hebben wel een soort climate control, dus het is hier geen 30 graden binnen, dus dat is wel heel fijn. We hebben van die schaduwdoeken opgehangen bij de honden. We doen badjes neerzetten als er genoeg mensen zijn, want je moet daar natuurlijk wel bij blijven. We hebben in alle hokken natte handdoeken gelegd. Sommige honden vinden het heerlijk, gaan erop liggen. Anderen lopen er overheen. We hebben ook bij de katten gedaan. Nou ja, die katten zijn iets minder met water, maar die vinden het wel lekker om er overheen te lopen, zodat de voetjes een beetje afkoelen. En verder, ja, we doen ons best. We laten ze op de hele hete momenten niet wandelen. Dus dan moeten ze het hier achter doen. Maar 's ochtends vroeg gaan we allemaal lopen. Lopen we ook wat langer, want dan is het nog niet zo koud. En dan gaan we vanmiddag gaan we dan wel weer lang wandelen voordat we naar huis gaan. Ja. Maar het hoeft voor mij geen weken meer te duren. Nee, het is afzien.
0: Ja, zij is vast niet de enige die er zo tegenaan kijkt.
1: Het is wel een beetje too much, vind ik.
0: Ja, en dan krijgen we morgen nog de dag des doods. Hè? Dan wordt het nog veel warmer.
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan het meemaken. Je bent ook nog in Avifauna geweest, hè?
1: Ja, en daar dacht ik eigenlijk, nou, het zijn allemaal tropische vogels. En,
0: en
1: tropische dieren. Er zitten ook allerlei aapjes, denk ik, die kunnen dat wel hebben. Nou ja, dat kunnen ze natuurlijk ook wel. Maar ook daar doen ze wel hun best, hoor. En dat was ook wel weer grappig. Want we gingen met zo'n verzorgster dat park in. En zij ging dus inderdaad dan ook de reuze miereneters. Ja, ik moet eigenlijk al lachen als ik die beesten zie. En dan ging ze gewoon roepen. Oh. En dan kwamen ze ook. Ik denk, nou, alsof je een hond zeg maar roept. Maar ja? ze riep zo, Kuba, wifi. Nou, en dan kwamen ze aan. En, maar die beesten kunnen heel slecht zien. Dus ze hadden niet meteen door dat de douche aan stond, zeg maar. Maar zodra ze door hadden dat die sproeier aan stond,
0: ja,
1: gingen ze er natuurlijk ook lekker onder staan.
0: Ja.
1: En zo was er. Had ze dan ook nog voor de dwergaapjes bijvoorbeeld. Die lopen daar dan ook echt op zo'n stukje. Hè, dan lopen ze gewoon om je heen. En daar hadden ze ijsjes voor gemaakt. Dus dat was zeg maar fruit wat ze dan in een soort bonken met water.
0: Ja.
1: En dat legden ze neer. Want ja, die beestjes kunnen ook wel wat verkoeling gebruiken.
0: Ja, precies. En wij kunnen nog een beetje transpireren. Maar veel dieren kunnen dat niet. Hè. Die moeten het echt via hun tong bijvoorbeeld kwijtraken.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, lieve mensen, nog een paar dagen volhouden. En dan komt het wel weer goed. Marlies, dankjewel. Hè.
4: Tot 7:00. Rest komt thuis.

0: Wat blijft dit een mooi plaatje. Oude Maasweg, de Amazing Stroopwafels op Radio West. En dan blijven we lekker hier in de buurt. Want ik heb hier aan tafel een Haagse gast. Althans, je zal wel geboren zijn in Den Haag, denk ik, Justin.
1: Nou, nee, dan moet ik gelijk al iets bekennen. Ik ben niet geboren in Den Haag. Dus ik weet niet of...
0: Bedankt voor je komst.
1: Ik ga weer. Ja,
0: dat was het. Nee hoor, maar je hebt Haagse roots tot en met natuurlijk. Ik zal je even fatsoenlijk introduceren, want dat is altijd wel zo aardig natuurlijk. Justin Bolland hier bij mij in de studio. En de achternaam Bolland zou je iets kunnen zeggen. Ik ga er verder niet over uitweiden.
1: Mag hoor.
0: Mag. Ja, daar gaan we, komen we vast nog op. Je hebt een single gereleased, hè, samen met een Duitse artiest, Pieter Dierps heet hij.
1: Ja.
0: These Memories heet die plaat. Nou, die plaat die doet het best aardig in allerlei clublijsten. Dat is allemaal een beetje under, dan noemen we nog een beetje, laten we het underground noemen. Maar het zou mooi zijn als dat een beetje naar boven sijpelt.
1: Ja.
0: En een beetje in de mainstream terechtkomt, zeg maar. Nou, leuk dat je hier bent om er even over te praten. Dan begin ik gewoon met een heel eenvoudige vraag. Wie ben je en wat maak je?
1: Nou ja, ik ben dus Justin Bolland. En ik eigenlijk Justin Dylan Bolland, vandaar ook J.D. Bolland. Ik denk, ik kort het af, want er werd zo'n lange naam.
0: Ja.
1: Dus het is J.D. Bolland geworden. En ik ben opgegroeid in een hele muzikale familie. Dan zeg ik het zelf maar vast. Ja. Ik maak muziek, uiteraard. En mijn eigen muziek is eigenlijk, klinkt anders dan de muziek die ik nu heb meegenomen. Want ik ben vooral geïnspireerd door hip-hop, R&B. En daar geef ik mijn eigen twist aan door daar Beach Boys-achtige harmonieën op te maken.
0: Ik vind het toch wel een combi.
1: Ja, ik hoop dat het zo klinkt. Laat ik het zo zeggen, in mijn eigen hoofd klinkt het zo.
0: Ik snap het, ja. Maar ja, die vocals, hè, die harmonieën van de Beach Boys, die zijn natuurlijk ongeëvenaard mooi.
1: Dat is het, ja. Ja. En ik zing ook heel hoog. Dus ik kom ook in die, zeg maar wel, gewoon qua toonhoogte zit ik daar. Dat is gewoon mijn natuurlijke
0: je register.
1: Range. Ja, exact. Ja. Alhoewel, ik zing in deze plaat best wel laag voor mijn doen.
0: Ja, dat dus, is mij ook opgevallen. Ja. Oké. Okay. Hey, hartstikke goed. Je hebt dan natuurlijk een wereldberoemde achternaam. Hè? Op welke manier zit die je in de weg? Of op welke manier helpt die je juist?
1: Allebei. Ik denk dat het elkaar opheft. In de zin dat ik ben opgegroeid in een muzikale familie. En ik weet eigenlijk niet beter, net als dat je vader of moeder bakker is, bij wijze van spreken. En je zegt, ja, ik ga ook broden bakken en ik vind dat te gek. En ik weet niet beter dan dat. Voor mij is dat hetzelfde met muziek. Ik ben opgegroeid in de studio. Mijn vader, Rob Bolland. Ja. Nou, we hebben hem even genoemd.
0: Ja, ik heb hem 3/4 jaar geleden hier zo een uur lang voor de micro gehad. Ontzettend leuk mee gesproken. Dus.
1: Gaaf.
0: En hij is natuurlijk gewoon hier bekend bij ons, de Omroep. En natuurlijk in het Haagse. En natuurlijk in Nederland. Ja. En in heel Europa.
1: Ja.
0: Maar dit terzijde.
1: En hij nam altijd synthesizers en drummachines mee naar huis. En zei van, hij zei eigenlijk niks. Hij zei gewoon van, nou, hier heb je ze. En als je het leuk vindt, kan je er mee aan de gang.
0: Ja.
1: En toen was ik echt nog een heel klein jongetje. En dus ik had ook geen idee wat ik aan het doen was. Maar dat gaat dan toch in je systeem zitten. En ik heb ook nooit wat anders willen doen. En dus ja, dat was gelijk duidelijk, die richting eigenlijk voor mij.
0: Ja, helder. De plaat die we zo meteen van jou gaan draaien, die release, dat is een samenwerking met Pieter Dierps. Ja. Dat is een Oostenrijker. Hij is in Wenen gestationeerd. Daar opereert hij, om het maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: En dan is het ook nog een remix van jullie gezamenlijke project. Hoe ben je met Pieter dan in aanraking gekomen?
1: Nou, ik deed, dat was een eigenlijk puur toevallig dat ik deed wat backing vocals, wat van die hoge vocals. Hij zei, kan je wat van die hoge vocals doen? Hè? Leuk voor de textuur, zeg maar, in de mix. Kan je het weer helemaal achterin stoppen en dan hoort niemand het, maar dan is toch weer wat extra's, zeg maar. En toen was hij zo onder de indruk dat hij mij gelijk vroeg van, zou je interesse hebben om een keer wat samen te proberen? Eigenlijk, ik was zo met mijn eigen dingen bezig, maar toen dacht ik, laat ik het gewoon doen.
0: Mm-hmm.
1: Daar is uitgekomen het origineel van These Memories. En die heeft het in de indie. Die zit dan weer meer in de indie hoek. Een beetje wat artistieker, zou ik willen zeggen. Dus die wordt op die van die. Dat is een soort van niche genre. En toen zei ik eigenlijk tegen hem, ik zeg, ja, het zou gaaf zijn als die vocals en die compositie nog een extra, ja, nog wat breder kan worden qua bereik.
0: Precies.
1: Dus laten we, ik noemde dat een strandmix, een beachmix. Ik zeg, kunnen we een beachmix doen? En het weer helpt wel mee, moet ik zeggen nu. Hij past daar wel goed in, vind ik zelf. En toen kwam hij, toen zei, ik heb een hele goede vriend en die doet eigenlijk, die zat al in de dance en die zei, hij zat meer in de wat hardere hoek. Hij zegt, ik wil eigenlijk doen wat ik mooi vind zelf. En ik ga dat heet dan Afro House blijkbaar.
0: Ik heb er ook nog nooit van gehoord.
1: Ik wist het niet, maar, hey, maar ik vind het gaaf. Dus ik dacht van, nou, als ik het mooi vind klinken. En het heeft echt een beetje dat Ibiza gevoel, zeg maar. Absoluut. Wat je op stranden kan horen.
0: We gaan hem zo draaien. Just in de omwille van de tijd moet ik ook een beetje fast forward.
1: Begrijp ik.
0: Optredens op het programma of nieuw materiaal dat uitkomt?
1: Ja, dat nieuwe materiaal, zeg maar. Dat de studio is op dit moment mijn domein. Omdat ik moet die plaat afmaken. En dat is een heel, zoals ik al zei, een heel persoonlijk project. Dus ik wil dat heel zorgvuldig afwerken. maar wel snel, want dat moet wel gebeuren. Mm-hmm. Ik wil heel veel doen in hele korte tijd. Dat is eigenlijk de strekking van mijn hele werkwijze momenteel.
0: Ja, en je platenmaatschappij heeft het ook gezegd, hè? Van kom dan maar snel met nieuw materiaal.
1: Nou, dat is dat label dus uit Oostenrijk. Superleuk. En die zeiden opeens van, dit is niet het enige wat we van je willen hebben. We willen nog meer van je
0: heel
1: hebben.
0: Heel leuk, ja.
1: Dus ik denk, oké, zo heb je niks. En zo heb je nu al 2 releases en dan misschien wel 3. Ik doe het allemaal. En, ik vind het leuk om mij, want ik heb die vocals en de melodiepartijen, zeg maar, die heb ik geschreven op zijn instrumental. Dus op het origineel. En dat is eigenlijk hoe het tot stand is gekomen. Dus dat is ook iets wat ik leuk vind om te doen. En wat voor mij heel natuurlijk komt. Mijn eigen werk schrijf en produceer ik zelf. Dus dat is weer een heel veel dieper verhaal, zeg maar.
0: Het lijkt me leuk als dat af is, je eigen werk. Dat je nog een keertje wat opstuurt of even langskomt om...
1: Dolgraag.
0: Dan gaan we eens even de Radio West-luisteraars verblijden met jouw klanken.
1: Ja, heel graag.
0: Justin, we gaan je plaat draaien, want het nieuws staat alweer lang voor de deur te trappelen natuurlijk. These Memories, de Steven Deutsch remix met Pieter Zierps. Is dat een project? Dankjewel voor je komst, Justin.
1: Bedankt voor de uitnodiging.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
9: Ja, soms binnen een seconde.
8: En wat deed u dan?
9: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
10: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
12: We zijn aan de late kant. Het is 5 minuten over 4:30. Maar wat maakt het uit? Het is toch warm, dus
13: ja,
12: rustig
13: jongen, we zitten in de airco.
12: Niks aan de hand.
13: Niks aan de hand.
12: André Kolen met het nieuws. Dree, goedemiddag.
13: Goedemiddag Bas. Een 33-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor het mishandelen van een politieagent. Dat gebeurde afgelopen zondag tijdens een scootercontrole in Delft op de Papsauselaan. Hij wilde de scooterrijder controleren, maar die stopte niet en sloeg op de vlucht. En op zijn vlucht sleurde hij die agent mee. Die moest nog naar het ziekenhuis. Ja. Een paar dagen was hij dus spoorloos, maar ze hebben hem opgepakt.
12: Goed zo.
13: Tram 1 in Delft rijdt gedeeltelijk niet, doordat het asfalt is gesmolten door de extreme hitte. Tram stopt niet bij de halte Broekpolder tot en met halte Abtswoudse Park in Delft. De rails die moet worden schoongemaakt met een speciale machine en dat gaat lang duren, in ieder geval tot morgenochtend. Mm-hmm. Het bitume, hè, dat is dat bindmiddel wat langs de rails ligt met dat asfalt erbij.
12: Ja.
13: Dat is gewoon omhoog gekomen en een beetje aan het koken.
12: Ja, het is toch wat.
13: Doe je niks aan. Ja, de hitte. Burgemeester Heikoop van Leiden laat weten dat de peurbakkentocht morgenavond niet door kan gaan. Het evenement is met deze hitte onverantwoord om te houden. Ook de geplande feestavonden die zijn afgelast. Maar zomerkermis op de Lammermarkt en het bierfestival gaan wel door. Mm-hmm. En dan moet ik nog even terugkomen vanmiddag bij de show van Menno.
12: Oh.
13: Over de peurbakkentocht, wat het was. En ik zei, ja, wormen vangen en zo. Maar ja,
12: dat was niet helemaal correct.
13: Nee. Dus mijn grote dank gaat uit naar Nico de Groot uit
12: Leien.
13: Uit Leien. Hij heeft eventjes een verduidelijking gegeven. Peuren is vissen op paling. En de wormen die rijg je dan aan een draad. Mm-hmm. Die rol je dan op tot een tros.
12: Oh ja.
13: En hierboven doe je dan glimmend lood. Nou, met een bamboestokje de tros laten zakken naar de bodem. En dan op en neer bewegen. Nou, de paling die bijt dan in de tros. En dan ga je hem heel langzaam omhoog tillen. Tot hij in de boot terechtkomt. En nou ja, Erik Kooijman.
12: Visser.
13: Heeft kenner. Ook, is ook een echte peurbakker. Als je dat zo zegt. Mm-hmm. Die zei ook van ja, wat ze dan vaak ook doen is een omgekeerde paraplu in het water. En dan daar die paling in laten zakken.
12: Ja, oké, okay, joh. Okay.
13: Dus Nico de Groot, ik hoop dat ik het hierbij heb recht gezet.
12: Ja, en anders moet je alsnog een gebakje kopen, denk ik, of zo.
13: Hè? Ja, dat kan altijd natuurlijk. Ja,
12: daarom.
13: Over een gebakje gesproken.
12: Ja, we hebben natuurlijk Jordi Bloem voor het weer. Jordi, hey, goedemiddag, joh. Oh, het is niet koud, hè?
14: Hey Bas, oh, wat is het warm, hè, nog steeds. En morgen, dat wordt de heetste dag voorlopig van het jaar tot nu toe. Vanavond blijft het gewoon erg warm. Nog lange tijd 30 graden of heter. Pas na middernacht zal de temperatuur voorzichtig onder de 25 graden komen. En in stedelijke gebieden lukt het geen eens misschien om die 25 graden eronderuit te komen. Het wordt op de minst warme plekken vannacht 22 graden. Nou, morgen is het ook weer zonnig en wordt het in de middag 36 of 37 graden in onze regio. Loop van de dag misschien wat bewolking, maar het lijkt droog te blijven bij ons. De wind is eerst oost tot zuidoost, zwak tot matig en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten of westen. En dan begint het in de loop van de middag het eerst aan de kust iets minder heet te worden. Nou, zaterdag kan het ook vooral landinwaarts nog 35 graden worden, hoor. Periode met zon, misschien later op de dag een regen- of onweersbui. Zondag wordt die kans wat groter en dan wordt het van west naar oost in onze regio 25 tot 28 graden. Weg met die tropische temperaturen. En vanaf maandag wordt het nog wat minder warm. Denk aan zo'n 24 graden maximaal. Geregeld de zon volgende week, soms is een bui.
13: Dat wordt afzien volgende week. Hartstikke koud, man.
12: Ja, hou op, hoor. Gauw mijn dekbed er weer op. Jongen, niet te geloven. We gaan naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Annemieke Bosgaard. Annemieke, heel goedemiddag.
15: Goedemiddag. Er staan een aantal files. Ja, helaas een aantal files in deze hitte. Onder andere op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Er staat een kapotte auto bij knooppunt Prins Klausplein. En daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. Daardoor heb je een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Je kan omrijden via de A44. Dan gaan we naar de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Zoetermeer Centrum gebeurde een ongeluk. 20 minuten oponthoud. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nog 25 minuten vertraging.
12: Nou, dankjewel Annemieke en allemaal. Heel veel sterkte daar in de file met deze warmte.
15: Precies.
12: Daarom.
15: Ja.
12: Tot straks weer.
15: Tot straks.
13: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Dankjewel.

0: plaatje toch ook in het.
1: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Ja, die tijdmachine, warm of niet warm. Weer of geen weer, nat of droog, het maakt niet uit. Hij gaat altijd met ons door tijd en ruimte. Vind je het leuk om in te stappen bij mij in de tijdmachine en met me mee te gaan? We landen natuurlijk ergens op een jaartal. Ik weet ook nog niet precies wat dat is. Dat bepaalt de tijdmachine. Je weet hoe dat gaat. Drie vragen worden jou gesteld. Bij één vraag goed is het al prijs. Een sympathieke prijs deze keer. En hebben drie vragen goed. Ja, kans op het spelen van de finale morgenmiddag rond deze tijd. En dan moet je het hoofd serieus koel houden. Want de hoofdprijs is serieus de moeite waard. Een Haags WK herenhorloge van Kibo. Ter waarde van maar liefst 260 piek. Wat wil je nog meer? Doe lekker mee met dat spel van ons. De tijdmachine 070-390-5454. 070-390-5454. U2, totdat we het spelletje gaan spelen. Ordinary Love.

0: U2, Ordinary Love op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: De tijdmachine, we gaan hem spelen. En ik stap natuurlijk niet in mijn eentje in die tijdmachine. Dat is helemaal niet gezellig. Nee hoor, met mij mee reist Sjaak van Luinen uit Den Haag. Sjaak, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, heb je de hulplijn ook bij de hand?
2: Ja, ja, zit.
0: Ja, ik hoorde jou daar straks in de verte roepen, Sylvia!
2: Zo is ook, ja, zo is het.
0: Ja, daarom. Ja, dus ik dacht al van, nou, zo heet je vrouw, dat kan niet anders. Dus helemaal mooi. Sjaak, hoe hou jij het hoofd koel vandaag de dag? Hoe gaat dat?
2: Met een ventilator, zo'n paal. Ja. Ben extra gekocht voor 1975. Werelding, klein.
0: Kijk, dan weet je alles.
2: En niet bewegen.
0: Je weet wat we dan zeggen, hè? Voor een Ute zit je goed.
2: Zeker.
0: Daarom. Sjaak, de tijdmachine. Wat zeg je?
2: Deal.
0: Ja. Sjaak, zullen we naar die tijdmachine lopen? Hij staat hier bij ons voor de deur, weliswaar onder de parasol, want anders wordt het wel heel erg warm natuurlijk.
2: Ja, dat moet.
0: Daarom, de airco staat al aan in het apparaat, zodat we het niet te warm krijgen. Voorzichtig met het trapje naar boven, dan mag je even op de linkerstoel gaan zitten.
2: Zit.
0: Goed zo, gordel.
2: Ja.
0: Knop.
2: En een ook.
0: Ja, daar gaat hij. Huppatee. Ja, we doen de deuren dicht, anders kukelen we eruit, Sjaak. Daar gaan we.
1: Deuren gaan dicht.
0: Ja, en dan gaan de raderen nu draaien. Waar komen wij dan terecht? Je weet het maar nooit, hè?
1: 1, 9, 8, 0.
0: Nou, we gaan naar 1980 met de tijdmachine. Daar gaan we.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, en dan staan we daar op het randje van 1980, Sjaak. Hoe zag jouw leven er op dat moment uit?
2: Ik was getrouwd,
0: ja.
2: Nog geen kinderen, en dat is blij.
0: Ja.
2: Maar goed, leed, hard werken en niet zeuren.
0: Nou, dus een prima herinnering aan die tijd dus.
2: Ja, fantastisch weer was ik en achter een bar werkte ik, als portier, alles gedaan dus. Goed,
0: oh, joh, wat goed. En als taxichauffeur, ja, daar maak je ook allemaal dingen mee, hè? Kun jij iets noemen wat je zo al hebt meegemaakt op de weg?
2: Heel dronken bent.
0: Ja.
2: Je bent helemaal dronken. Zo, we zijn daar. We zijn terug ook. Het kreeg geld. Niet gereden. Vergeet. Dat is de mooiste.
0: Ja.
2: Hey. Ja, wat? En dat is een leuk verhaal, hoor. Ja. En die gasten onder elkaar was altijd leuk, man. Centraal station, Hollandspoor. Nou, onder elkaar is echt leuk.
0: Dat was in die tijd dat, dat er nog veel taxis waren. Gewoon, hè. Die taxistandplaatsen stonden ook altijd vol. En ja, er was ook altijd wel wat te doen rond taxis. Hè, want met die taxicentraal.
2: Ja, reisduizend, Haagse taxi, altijd ruzie.
0: Ja,
2: maar gewoon leuke ruzie.
0: Oh, dat wel?
2: Leuk. Ja, dit wel.
0: Geen enorme ongein, geen vechtpartijen, ja, bandenlek steken?
2: Ja, af en toe wel. Het heeft een beetje, joh.
0: Oh. Ja, je weet wat.
2: Dat was alleen, vriend.
0: Oh, ja, precies. Maar je weet wat de Amsterdamse burgemeester dan tegenwoordig zegt. Hè? Het mag schuren.
2: Foei. Ja, foei.
0: Ja, precies. Sjaak, we zijn in 1980 aanbeland. De tijdmachine heeft de vraag op een rij gezet. Een grote hit in 1980, dat was De Vogeltjesdans natuurlijk van de elektronica's. Die hoor je nou op de achtergrond, maar daar gaan de vragen niet over. Daar komt-ie. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ja.
0: Absoluut. In het Haagse café Corona presenteren de Vrije Jongens Jacobsen en Van Es het verkiezingsprogramma van de tegenpartij in 1980. Het verkiezingsprogramma had de pakkende titel Rug op 81. En de tegenpartij was een persiflage en de partij bestond helemaal niet. Maar welke twee Haagse mannen, twee Haagse iconen, helden, zaten daarachter?
2: Was Wacht even. Peter de Bles.
0: Ja, Jacobsen van Es, die deden het. Maar welke echte namen zaten erachter?
2: Kom op.
0: Je hoeft niet eens na te denken. De twee bekendste Hagenaars die we ooit gehad hebben, denk ik.
2: Ja, ik weet het.
0: De ene is
2: dood,
0: andere
2: kaal.
0: Ja, precies. Ik kom erop. Oh, je komt erop. Oké, dan mag je zo meteen proberen. Daar gaan we. De tweede vraag. 63 landen boycotten de Olympische Zomerspelen van 1980... omdat het organiserende land even daarvoor Afghanistan is binnengevallen. In welk land waren de Zomerspelen in 1980? Het was een groot land dat organiseerde de Spelen, maar die waren ook Afghanistan binnengevallen. Nou, welk groot land zou dat nou zijn?
2: Ik zeg Rusland.
0: We gaan naar vraag 3. Xanadu, dat is de titelsong van een film in 1980. Het liedje wordt in de zomer van 1980 een grote hit in ons land. De muziek is van Electric Light Orchestra. Maar hoe heet toch die zangeres die ook actrice was, die op dat liedje zong?
2: Lupia Newton-John.
0: Oké, en dan die eerste vraag. Die twee bekendste Hagenaars ter wereld. Wie waren dat ook alweer?
2: Heel erg fijn.
0: Sjaak, het programma duurt tot 7 uur.
2: Maakt mij niet uit, goed.
0: Gewoon die twee Haagse programmamakers van de VPRO, die altijd dat mooie programma Koot en Bier hebben gemaakt. Wie waren dat nou?
2: Nee, pas.
0: Sjaak, je pas.
2: Ja.
0: Oh.
2: Nee, zeg het wel.
0: Sjaak, hou je vast, hè.
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Je hebt twee vragen goed. Ja, je weet natuurlijk wel welke twee.
2: Ja, zeker.
0: Ja, want die Sovjet-Unie, dat was goed, hè. Rusland, Sovjet-Unie, reken ik goed. Die vielen natuurlijk Afghanistan binnen 1980.
2: Ja.
0: En Olivia Newton-John zong mee met Electric Light Orchestra. Maar die twee bekende Haagse iconen die dat programma Koot en Bie maakten, wie waren dat nou toch ook alweer? Kees van Kooten en Wim de Bie natuurlijk.
2: Wim de Bie, ja.
0: Waarom zeg je dat nou niet, man? Jeetje.
2: Ja, spaal.
0: Ik ben helemaal in de war nu. Ik ben helemaal in de war.
2: Ja, ik ook.
0: Ja. Sjaak, bedankt voor het meedoen. Je krijgt van mij een spelletje om er even bij te kunnen komen. Hoi.
2: Ik ken. Hoi.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Zometeen in West Komt Thuis aandacht voor UV onder jongeren. Want jongeren die willen nogal snel bruin worden. Maar of dat allemaal verstandig is, dat hoor je zometeen. Het is nu 5 uur. Het nieuws, dat krijg je van André Kolen.
10: Het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland roepen eigenaren en beheerders van koele openbare gebouwen op om de deuren te openen voor mensen zonder verkoelingsopties. De KNMI heeft vanmorgen in grote delen van het land code rood afgegeven vanwege de hitte.

0: De waarschuwing geldt ook voor onze provincie. Tramlijn 1 in Delft rijdt gedeeltelijk niet doordat het asfalt is gesmolten door de extreme hitte. Door de hoge temperaturen is de bitumen, het bindmiddel van asfalt, gaan smelten. ATM-tram stopt daarom niet bij de halte Broekpolder tot en met halte Abtswoudse Park in Delft. Rails moeten worden schoongemaakt door een speciale machine en dat duurt zeker tot morgenochtend 7 uur. Er is uit veiligheidsoogpunt nog geen noodzaak om de Sionsbrug op de grens van Den Hoorn en Rijswijk te vervangen. Dat zegt het college van BMW in Midden-Delfland na vragen van OGP en het CDA. Voor een eventuele vervanging is wel bijna €400.000 beschikbaar, zo bericht onze mediapartner DOS. Meer nieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Annemieke Bosgaard.
3: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmaden. Hierdoor heb je een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een kwartier oponthoud.
4: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
5: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
6: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Tata! piratenstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

Boys Town Gang uit 1982. En voor mijn gevoel was dit destijds een grote zomerhit. Maar of ik het correct heb, dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Can't take my eyes off of you. Een hartelijk goedemiddag. 5:10. West komt thuis tot 7:00 vanavond op Radio West. Straks tussen 6 en 7 is het Made in Holland. Alle muziek die ik dan draai is gemaakt op Nederlandse bodem. En mocht jij nog een plaatje daarvoor willen aanvragen, nou, twijfel dan niet te lang, want ik heb wel veel verzoekjes al liggen. Ik zal ze niet allemaal kunnen draaien. Het e-mailadres voor een aanvraag is bas@omroepwest.nl. Straks wonen in een tiny house met deze warmte. Ja, dat is natuurlijk vragen naar de bekende weg, maar we gaan het toch echt horen van iemand die in zo'n ding woont. En ik ga het zo meteen met Gwen Ouwehand hier hebben over UV. UV-stralen zijn prachtig, want je wordt er lekker bruin van. Maar je kunt er ook best wel verkeerd mee omgaan. En dat blijkt maar weer eens. Een aantal jongeren, vooral op social media, maken elkaar daar een beetje gek over. De UV-index, hoe hoger, hoe beter, bruin worden. Nou, je kan wel raden natuurlijk dat daartegen gewaarschuwd wordt. Zometeen een gesprek daarover. Muziek van de Bokstops. Dit is The Letter. Give me

0: Bakstaps op Radio West. Dit is The Leather. En daarmee werd het 13 minuten over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: De UV-index, ook wel zonkracht genoemd, geeft deze week zeer hoge getallen aan. Voor sommige jongeren een teken om extra lang in de zon te blijven liggen. Op die manier hopen ze een lekker bruin kleurtje op te lopen. Maar verslaggever Gwen Ouwehand, die hier naast me zit, ja, jij gaat vertellen waarom dit misschien dan toch niet zo'n goed idee is, hè?
2: Ja, ik hoop het.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom willen die jongeren dan zo bruin worden? Wat is er zo mooi aan?
2: Nou ja, dat mensen bruin willen worden is natuurlijk niet iets nieuws. Want vroeger lagen mensen ook... Het is van alle tijden. Vroeger lagen mensen ook het liefst iedere dag onder de zonnebank bijvoorbeeld.
0: Lekker bakken in de zon, weet je
2: nog? Zeker, ja. En bruin kleurtje ziet er misschien toch een beetje gezond uit, denken we. En sociale media draagt daar een beetje aan bij. Zeker onder de jongeren. Mm-hmm. Want daar wordt tegenwoordig veel geplaatst over zo'n bruin kleurtje.
0: En wat gaat er dan rond op sociale media, zeg maar?
2: Ja, dat zijn dus echt gewoon tips om zo snel mogelijk bruin te kunnen worden. Dus denk daarbij aan bijvoorbeeld babyolie opsmeren. Dat schijnt daarbij te helpen.
0: Oh.
2: Maar een hoge UV-index is dus ook een manier om bruin te kunnen worden. Want hoe hoger die is, hoe meer invloed dat heeft natuurlijk op je huidskleur.
0: Ja, maar ja, dat is dus eigenlijk niet zo heel goed, hè?
2: Nee, zeker niet als je het aan de huidtherapeuten vraagt. En dat kan Sabrina uit Noordwijk, zij heeft daar een praktijk, beter vertellen.
3: Want het teken dat je bruin wordt, betekent eigenlijk dat je DNA-schade aan het oplopen bent. Dus op het moment dat er DNA-schade ontstaat, gaat je lichaam pigment aanmaken om jouw DNA te beschermen als een soort parapluutje. Dus in feite ben je alleen maar bezig je immuunsysteem aan te wakkeren en om jouw cellen te gaan beschermen voor de toekomst.
0: Ja, Gwen, waar moeten we op letten als we de zon in willen?
2: Daar heeft Sabrina twee leuzen voor die zij eigenlijk altijd herhaalt. Zij is ook vrijwilliger in het huidkankerpreventieteam.
0: Mm-hmm.
2: En daar hebben ze dus twee leuzen. En die kan zij ook beter vertellen eigenlijk.
3: Zichzelf altijd geniet, maar verbrand niet. En de noodzaak is echt weer een kleren smeren. Dus alles wat jongeren eigenlijk niet doen. Ja, dit is echt een hele gevaarlijke trend. Dus heel fijn dat de jongeren in ieder geval heel erg besef hebben van wat UV-index eigenlijk is. Maar die UV-index waar ze nu naar kijken om snel bruin te worden, betekent eigenlijk nu moet je er vooral niet in.
0: Veren, kleren, smeren. Dat hoorde ik haar zeggen. Ja, als je dan toch zongebruind door het leven wil, hoe kun je dat dan het slimst aanpakken?
2: Nou, dat zei Sabrina ook wel. Ze zei, als je dan toch echt zo nodig een bruin kleurtje wil, gebruik dan gewoon zelfbruiningsmiddelen. Dus zoals een zelfbruiner eigenlijk. Want dat is minder
0: is dat een cremmetje of zo? Of hoe,
2: Ja, dat is een cremmetje. Je hebt het eigenlijk in alle vormen en maten. Je kan ook doekjes krijgen, kopen in de winkel. En die kan je zo over je lichaam inhalen, waardoor je dus een bruin kleurtje krijgt.
0: Oh.
2: Niet te veel van doen, want dan word je oranje. Dus Bas, als je iets voor plan bent, dan wees voorzichtiger mee.
0: Dan word je oranje. Ik moet gelijk aan iemand denken. Ik zal hier verder geen namen noemen. Gwen, dankjewel en goed smeren. Hè? Weren, kleren, smeren.
2: Juist.
0: Dankjewel.

0: Australiër Cordier. En zangeres Kimbra op deze plaat. Een grote hit uit 2011. Somebody That I Used To Know. En ik heb die band ook live gezien in Tivoli, Utrecht. Toen die zaal daar nog bestond. En toen, ik was een beetje sceptisch. Ik dacht van ja, het is ingewikkelde muziek, ingewikkelde vocalen. Hoe gaan jullie dit doen? Komt dat wel uit de verf? Kan je vertellen? Ik heb zelden zoiets goeds gehoord. Echt geweldig was dat. Oké, lieve mensen, 10 minuten voor 5:30 je luistert naar Radio West. Ja, we hebben het over het weer eigenlijk constant. En dat is ook niet zo raar, hè? Het zijn tropische dagen. De temperaturen die blijven in de nacht ook hoog. En vooral aankomende nacht, code rood worden afgekondigd. En waar de een dan de luxe heeft om een airco in huis te hebben in zijn slaapkamer, slaapt de ander in een sauna. Nou, Esther uit Katwijk bijvoorbeeld. Ze woont in een tiny house en ze slaapt in een heel krappe ruimte, toch? Jelle Gardien, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Bas. Ja, het verschil moet er wezen. Ik was inderdaad bij de Tiny Houses Duinvallei. Dat is een terreintje in Katwijk, daar vlakbij het strand.
0: De Tiny Houses Duinvallei, zeg
1: ja, ja, een klein terrein, maar er staan wel zeker misschien wel 10 tiny houses. De ene is nog gekker dan de ander. Tenminste, allemaal hebben ze iets anders weer. En waar de ene een airco heeft, ook daar, ja, is die van Esther toch wel iets anders. Dat is een kleintje, 17 vierkante meter.
0: 17 vierkante meter?
1: 17, ja. Oh, en sommige huisjes daar, die staan nog een beetje beschut tussen de bomen, dus die hebben een beetje schaduw. Meneer van Esther, die heeft geen airco en die staat vol in de zon. Met andere woorden, zij heeft het snikheet. Ze heeft de ramen openstaan. Ze beweert dat de temperatuur daarbinnen is net zo warm als buiten. Dus nou ja, vandaag 35 graden ongeveer, 34.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Nou, dat is daarbinnen nu dus.
0: Ongelooflijk.
1: En ze nam even mee naar haar slaapvieder, naar haar slaapkamertje.
2: Ja, ik heb niet een plat dak, maar wel schuin aflopend dak. Ik denk het hier best wel pittig zal zijn vanavond. En nu ook. Dus dit is niet waar ik nu verblijf. Ik zal het warm gaan krijgen, daar stel ik me op in. Dus ik neem misschien een natte handdoek mee. Ik ga laat slapen. Ik ben wel vroeg wakker.
0: Ja, Jelle, ik zou bijna denken, hoe kan het nou dat ze überhaupt nog in leven is?
1: Nou ja, inderdaad, dat vroeg ik me ook af. Maar ze zit ook gelukkig niet alleen maar binnen. Dat kan eigenlijk ook gewoon niet. Toen ik daar aankwam, toen zat ze ook tussen de bomen in de schaduw. Daar vertoeft ze gewoon de hele dag eigenlijk. Want anders kan het gewoon niet. Maar ze had ook nog wel wat manieren om het een beetje te overleven daar zo.
2: Ten eerste me rustig houden. Ik zorg dat mijn huis, dat er veel schaduw is in mijn huis. Ik zorg dat de ramen open tegen elkaar openstaan, dus ik kan het lekker doorluchten. En we hebben zelfs een buitendouche. Dus daar heb ik net lekker onder gestaan. Dus ik ruik lekker naar slootwater.
0: Ja, staat ze daar in een blote kont onder dan, terwijl iedereen dat kan zien? Of moet ik dat,
1: Nou, ze zat in een bikini, dus dat ging nog net.
0: Jeetje mina, nou goed, ik zou toch niet helemaal met haar willen ruilen op dit moment.
1: Nee, toch die airco, hè, is toch lekker in je kamer?
0: Die airco, dat is heerlijk in mijn kamer. En ook iets meer ruimte dan die 17 vierkante.
1: Jawel, toch wel. Precies.
0: Jelle, bedankt hè.
1: Hoi.

0: heb dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 22:30 en het défilé is vanaf 00:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 22:30 op TV West.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
11: Maar wat is het dan?
10: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
11: Maar dat doe ik toch al?
10: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
12: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
12: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
16: Het is 17:30, je luistert naar Radio West. Het nieuws, dat krijg je van André Kolen. Dree, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Voor het eerst blijft een attractiepark in onze regio de hele dag gesloten vanwege de extreme hitte. Drievliet in Den Haag is morgen dicht. Voor zowel bezoekers als het personeel is het onverantwoord. Al dus een woordvoerder van Drievliet. En ook museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn blijft morgen gesloten vanwege de verwachte hitte. En wie voor morgen al kaartjes heeft, kan dat dan op een willekeurige andere dag gebruiken om naar Archeon te gaan. De man van 33 uit Den Haag is aangehouden voor het mishandelen van een politieagent. Dat gebeurde afgelopen zondag tijdens een scootercontrole in Delft. De agent werd meegesleurd door een scooter en raakte daarbij gewond. Volgens de politie wilde de agent op de Papsausse Laan de scooterrijder controleren. Maar hij stopte niet en sloeg op de vlucht. En bij die vluchtactie sneed hij de agent af. Die reed op een fiets en viel om. De politieman raakte ernstig gewond. De scooterrijder was een paar dagen spoorloos, maar nu is hij dus aangehouden. Ja, met al die hitte kunnen we smog er ook nog wel bij hebben.
16: Oh ja.
17: RIVM waarschuwt daarvoor. Vooral in het zuiden van het land kan in de loop van de middag veel smog zijn. Maar vanaf morgen wordt de smog vooral bij ons in het westen van het land verwacht. Dus ja, daar moet je op voorbereiden. Wat mensen kunnen merken van de smog, dat weet deze meneer van het RIVM.
18: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
17: Nou, dat was ik ook niet van plan. De bingo-show van het duo Maatje en Kien uit Delft is genomineerd voor de VSCD Cabaretprijzen. Ook Ayoub Karkhak, als ik het goed uitspreek.
16: Hoe schrijf je het?
17: K-H-A-R-K-H-A-C-H. Karkhatsch.
16: Karkhatsch.
17: Karkhatsch. Hij komt uit Gouda, ja, tuurlijk. Is een van de genomineerden met zijn programma en verbiedt de vogels om te fluiten, zo heet dat. En voor het nummer Handen van Goud uit dat programma kreeg Karkhatsch al eerder de Annie M. G. Schmidprijs voor beste lied. Nou, andere genomineerden voor de VSCD Cabaretprijzen zijn onder andere Lisa Osterman met De Baas, Ryan Pandey met het programma Grip en Jentel en De Boer, daar zijn ze weer, de aardige dames, met Rek Halsem. Nou, de prijzen worden uitgereikt op 12 oktober, wanneer het lekker koel is. Buiten, maar ook in Theater Diligentia in Den Haag. Daar worden ze dan uitgereikt.
16: Oké, hartstikke leuk. Dre, dankjewel. We gaan naar het weer met Jordi Bloem.
19: Vanavond blijft het gewoon erg warm. Nog lange tijd 30 graden of heter. Pas na middernacht zal de temperatuur voorzichtig onder de 25 graden komen. En in stedelijke gebieden lukt het genees misschien om die 25 graden eronderuit te komen. Het wordt op de minst warme plekken vannacht 22 graden. Nou, morgen is het ook weer zonnig en wordt het in de middag 36 of 37 graden in onze regio. Loop van de dag misschien wat bewolking, maar het lijkt droog te blijven bij ons. De wind is eerst oost tot zuidoost, zwak tot matig en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten of westen. En dan begint het in de loop van de middag het eerst aan de kust iets minder heet te worden. Nou, zaterdag kan het ook vooral landinwaarts nog 35 graden worden, hoor. Periode met zon, misschien later op de dag een regen- of onweersbui. Zondag wordt die kans wat groter en dan wordt het van west naar oost in onze regio 25 tot 28 graden. Weg met die tropische temperaturen. En vanaf maandag wordt het nog wat minder warm. Denk aan zo'n 24 graden maximaal. Geregeld de zon volgende week, soms is een bui.
16: Klinkt als muziek in mijn oren.
17: Zeker, ja, heerlijk. Ja, goed, ja, zo. Prima.
16: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Annemieke, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Het is rustiger dan normaal. Wel veel vertraging door ongeluk en pechgevallen. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-dorp staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging. En tot slot de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Zoetermeer staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en hierdoor heb je ook 10 minuten extra reistijd.
16: Annemieke, dankjewel. Tot later.
20: Tot later.
17: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Dankjewel, Dre.

Sister Sledge, 1981, All American Girls op Radio West. Lekker plaatje hoor. 12 minuten over 5:30. West komt thuis. Ja, je hebt het al kunnen horen in het nieuws natuurlijk. Hè. Morgen officieel code rood in Nederland. In ieder geval in onze provincie, in een paar provincies van Nederland in ieder geval niet. Maar ja, code rood. Wat betekent dat nou? Nou, geadviseerd wordt om vooral alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Als je naar buiten gaat, goed smeren natuurlijk. Genoeg water drinken, ook al heb je geen dorst. En met code rood gewoon geen zware lichamelijke activiteiten uitvoeren. Het KNMI adviseert met klem om woningen koel te houden. En dat doe je dan door ramen en deuren overdag te sluiten en in de vroege ochtend op het koelst van de dag natuurlijk het huis te luchten. Zwemmen in natuurwater is natuurlijk ook fijn voor de afkoeling, maar het kan ook een beetje gevaarlijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld komen door blauwalg. Als je nou wil weten hoe het zwemwater bij jou in de buurt erbij ligt, of je daar een beetje veilig kunt gaan zwemmen, kijk dan op zwemwater.nl. Daar vind je dan de actuele status van dat water. Ja, en hitteklachten. Je hoort er natuurlijk veel over, maar hoe herken je die dan? Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan oververhitting. Dat kun je opmerken door vermoeidheid, concentratieverlies overdag, hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, opgezwollen enkels, oedeem noemen we dat ook wel, jeukende blaarsjes. Wat moet je dan doen? Voldoende drinken. Water, koffie, thee, ook als je geen dorst hebt. Rustig aandoen, voetenbad kan helpen. Contact met je huisarts opnemen als die klachten erger worden. Dan heb je ook nog een stap verder, dat heet dan hitteuitputting. Dat kan zich manifesteren door flauwvallen, door het hebben van kramp, een snelle hartslag, hevig zweten en een bleke huid. Nou, dan moet je serieus een koele plek opzoeken. Voldoende drinken. Sportdrank in kleine slokjes is belangrijk, hè? Want dan heb je die suikers daar ook bij. Je lichaam koelen. Een koude douche kun je nemen of met natte doeken werken. En ook daar, als die klachten niet minder worden, arts waarschuwen. En dan hitteberoerte. Dat is natuurlijk een heel serieus en levensgevaarlijk ding. Een verhoogde lichaamstemperatuur, meer dan 39 graden. Daar moet je dan aan denken. Een hoge hartslag, misselijkheid, rode huid, meestal geen zweet, kun je nagaan. Stuiptrekkingen en bewustzijnsverlies. Dat is gewoon serieus gevaarlijk. Dan moet je 112 bellen. Dus hou dat bij elkaar allemaal een beetje in de gaten, mensen. Bij je buren of bij je familie, je vrienden, je kennissen. Zo houden we het allemaal een beetje oké. Straks de kopstartplaat hier op Radio West. En dit is muziek van Simon & Garfunkel, Scarborough Fair.

0: Simon & Garfunkel op Radio West Scarborough Fair, Kentcall. En daarmee werd het er 13 minuten voor 6.
1: De kopstaartplaat.
0: Gisteren was een plaatje van Maggie Rogers. Light On heet dat plaatje, de kopstaartplaat. En dat betekent dat we voor vandaag met het woord on, of een goede vertaling daarvan, verder moeten met onze kopstaartplaat. Nou, er zijn meer dan genoeg platen die met on beginnen. Carla Slootweg, ze mailt: hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Jennifer Lopez met On The Floor. Een fijne uitzending en keep it cool. Groetjes van Carla. Carla, dank. Romeo, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat, The Hollies, On A Carousel. Fijne uitzending en een mooi weekend. Ja, Romeo heeft het weekend al in zijn bol. Want we moeten vrijdag nog gewoon aan de bak, Romeo. Dankjewel. Willem Spaans, hij schrijft: ha Bas, vandaag heb ik een nummer dat past bij het weer. Namelijk On The Beach van Cliff Richard. Groetjes en sterkte voor allen met dit warme weer van Willem. Dankjewel, Willem. Koos Enthoven, hij schrijft: met On is er keus genoeg. Maar mijn suggestie is On The Road Again van Canned Heat. Een nummer uit 1968. Deze band heeft in de jaren 60 een paar hits gehad en daarna verdwenen ze uit de spotlights. Met de groeten van Koos Enthoven. Koos, dank. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik met een nummer van onze Schotse vriend, te weten Al Stewart, met dat mooie liedje On The Border. Komt van zijn legendarisch album Year of the Cat uit 1976. De plaat gaat over de Baskische afscheidingsbeweging ETA en de Rhodesische crisis. Kenmerk van het nummer is de lange monotone synthesizernoten op de achtergrond. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft: na een lange zoektocht ben ik uiteindelijk uitgekomen bij On My Own. Mooie plaat van Patti LaBelle en Michael McDonald. Piet schrijft: in mijn beleving is dit een van de grootste power ballads uit de jaren 80. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Burt Bacharach en zijn toenmalige vrouw Carol Beyer Sager. Twee kanonnen in de muziekwereld. Oorspronkelijk werd het opgenomen door Dionne Warwick voor haar album Friends uit 1985, maar die versie is nooit uitgebracht. Hij haalde de definitieve tracklist niet. Het nummer kreeg uiteindelijk een tweede leven als duet en verscheen in 1986 op Patti LaBelle's album Winner in You. Met een hartelijke groet van Piet uit Zoetermeer. Dankjewel, Piet. Tilly Vertuin uit Lisse, ze schrijft: hey Bas, hier mijn suggestie voor de kopstaartplaat. On Bended Knee van Boys to Men. Houd het hoofd koel en een fijne avond. Groeten van Tilly. Tilly, dank, insgelijks. Martin Mulder schrijft: hey Bas, we zijn weer terug op het Limburgse nest. Ja, ze zijn lekker op vakantie geweest. Maar we hebben niks gemist van Radio West, hoor. Nee, die hebben zelfs op vakantie Radio West aan. Ik vind dat natuurlijk wel leuk om te vernemen. Verder schrijft Martin: mijn bijdrage is On The Road Again van Willie Nelson. Groet van Martin. Luidjes, de kopstaartplaat van vandaag. Ja, het is een broeierige plaat en daarom vind ik hem eigenlijk wel toepasselijk. Dat ding van Canned Heat, hè, weet je wel, ja, uit de jaren 60. On The Road Again. Dat betekent dat we vanmorgen een plaatje zoeken dat begint met again of een goede, correcte vertaling. De kopstaartplaat van vandaag, Canned Heat, On The Road Again.

Ja, ik zei het al, een broeierige plaat, de kopstartplaat van vandaag. On the Road Again, Kent Heat. Morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord again. Stuur je ideetje aan Bas, apenstaart, omroepwest.nl. Tot aan het nieuws van 6 uur. Nena, samen met Kim Wilde, in 2003 hebben ze samen een bekend werk uitgebracht. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Dat was de Duitse uitvoering destijds van Nena uit de jaren 80. Maar in 2003 herhaalden ze het kunstje en met succes natuurlijk, hè. Kim Wilde en Nena samen, any place, anywhere, anytime. Tot aan het nieuws van 6 uur.

0: dit huis. Die heeft ook een leesbibliotheek ingezeten van mijn opa. Met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Herkennen jullie deze fiets?
3: Ja, die is van René Bom, denk ik.
4: Ja, die is van Bom. René Bom.
2: Mooi ding, hè?
4: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is van René Bom. Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
15: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek... van a naar zee.nl.
18: In West komt thuis.

0: zometeen.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, alleen maar muziek gemaakt op Nederlandse bodem. Dat zometeen. Eerst het nieuws van 6 uur. André Kolen.
2: Een 33-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor het mishandelen van een politieagent. Dat gebeurde afgelopen zondag tijdens een scootercontrole in Delft op de Papsauselaan. De agent werd meegesleurd door een scooter en raakte daarbij gewond. Volgens de politie wilde de agent de scooterrijder staande houden om hem te controleren. Voor het eerst blijven attractieparken de hele dag gesloten vanwege de extreme hitte. Drievliet in Den Haag is morgen dicht. Voor zowel bezoekers als het personeel is het onverantwoord, aldus een woordvoerder van Drievliet. Ook museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn blijft morgen gesloten vanwege de verwachte hitte. En de peurbakkentocht in Leiden morgenavond gaat niet door. De voorspelde extreme hitte maakt het volgens burgemeester Heikoop niet verantwoord de tocht te houden. Ook de geplande feestavonden zijn afgelast, maar de zomerkermis op de Lammermarkt en het bierfestival die gaan wel gewoon door. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Westfiles en vertragingen bij de ANWB Annemieke Bosgaard.
4: Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertraging door ongeluk en pechgevallen. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp staat een kapotte auto en hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nog een kwartier vertraging.
5: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
6: Mag ik wat vragen?
7: Tuurlijk mag je wat vragen.
6: Waarom ging je weg van huis?
7: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
6: Dus ook mensen die u niet kent?
7: Precies. Ook dan.
8: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
1: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
19: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Splitsing, wind en zeilen, aangevraagd door Marcel Amt en ook door Veronique Jansen. Zij schrijft, het leek me een goed idee om met deze verzengende hitte maar eens verlof te pakken en lekker thuis in de airco bij de radio te gaan zitten. Ja, tijd genoeg dus om na te denken over een verzoeknummertje en dat is het geworden. Splitsing, wind en zeilen, ja. Die voel je natuurlijk al aankomen, hè. Voelde ook meteen een paar graden koeler, schrijft ze, als ik die plaat hoor. Het is 13 minuten over 6. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Op de donderdag dan is het thema altijd
1: Made in Holland at 6.
0: Precies. Platen gemaakt hier op Nederlandse bodem. En je kunt ze ook bij me aanvragen. Ik heb wel heel veel verzoeken liggen, dus ik zou het... Nou, je kunt de moeite nog nemen, maar het gaat me denk ik niet meer lukken om ze allemaal te draaien. Maar je mag het natuurlijk wel doen. Bas, @omroepwest.nl. Het volgende bezoek is er eentje van Roy. Die wil graag horen onze voorburgse trots Earth and Fire. The Song of the Marching Children. Verderop in dit programma natuurlijk nog het spelletje In zijn achteruit. Ja, met ook een zeer bekende plaat, kan ik je wel vertellen.

The Song of the Marching Children, Earth and Fire op Radio West. 13 minuten voor 6:30. Verzoekje binnenkregen van Jos van der Toorn en hij schrijft... Hallo Bas, vandaag zou ik het nummer van Gerard Cox en Joke Bruis aan willen vragen. Diep in mijn hart. Ze zongen dat stevast tijdens de uitvoeringen van hun theatertour... van de Oase Bar, waarin ook Ron Brandsteder een rol had. Wat zou het mooi zijn om deze iconen te eren... die ons alweer 9 maanden geleden zijn ontvallen... Zo is het, Jos. Daar zijn ze hoor, diep in mijn hart.

Rio van Maywood, aangevraagd door Romeo. Een plaatje aangevraagd door Marco. Ja, het is wel logisch waarom die hem aanvraagt. Zomer in mijn bol. Tot aan het dagoverzicht. Natuurlijk, hier is André Hazes.

0: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
1: Het is zo gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven.
2: Eba, beba.
1: Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
0: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
12: Het is 6:30 op Radio West. We gaan naar een dagoverzicht met André Kolen. Dre, goedenavond.
13: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Voor het eerst blijven attractieparken de hele dag gesloten vanwege de extreme hitte. Drievliet in Den Haag is morgen dicht. Voor zowel bezoekers als het personeel is het onverantwoord. Al dus een woordvoerder van Drievliet. Ook museumpark Archeon in Alphen aan de Rijn blijft morgen gesloten vanwege de verwachte hitte. Wie voor morgen al kaartjes heeft, kan die op een willekeurige andere dag gebruiken. Burgemeester Peter Heikoop laat weten dat de Peurbakkentocht morgenavond niet door kan gaan. De voorspelde extreme hitte maakt dat het evenement niet verantwoord gehouden kan worden. Ook de geplande feestavonden zijn afgelast. De zomerkermers op de Lammermarkt en het bierfestival die gaan wel gewoon door. De bruggen van Leiden die zijn gesloten voor de scheepvaart. Door de aanhoudende hitte werken sommige bruggen minder goed, waardoor de kans op storingen toeneemt. Het koelen van de bruggen blijkt door de aanhoudende hitte niet voldoende. Voor het wegverkeer heeft de maatregel geen gevolgen. Auto's, fietsers en hulpdiensten kunnen gewoon gebruik blijven maken van de bruggen. Staatssecretaris Bertram roept reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. NS rijdt vandaag met een aangepaste dienstregeling en ook veel scholen en bedrijven hebben de les- en werktijden aangepast. En ook de markten gingen eerder dicht, zoals Erik Koorman ondervond in Noordwijk.
14: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
15: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
14: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè.
13: Het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden kan in de loop van de dag veel smog zijn. Wat kunnen mensen dan merken daarvan? Dat vertelt deze meneer van het RIVM.
16: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
13: Ja, en morgen wordt er vooral smog bij ons verwacht in het westen van het land. Qbuz deelt gratis dagkaarten uit aan reizigers in Zuid-Holland-Noord, bericht onze mediapartner Boddenstreek Omroep. De vervoerder doet dat als compensatie voor de slechte dienstverlening bij de start van de nieuwe concessie eind 2024. De dagkaart is persoonlijk en kan één keer per persoon worden aangevraagd. Reizigers kunnen met de dagkaart een dag gratis reizen met alle bussen van Qbuz in de regio. Kaart is geldig in de spits- en daluren. Reiziger mag zelf een reisdag uitkiezen tussen 1 juli en 31 oktober. Maar er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar en het aanvragen kan via de website van Qbuz. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
12: André, dankjewel. Dan gaan we natuurlijk naar het weer van weerman Jordi Bloem.
8: Vanavond blijft het gewoon erg warm. Nog lange tijd 30 graden of heter. Pas na middernacht zal de temperatuur voorzichtig onder de 25 graden komen. En in stedelijke gebieden lukt het genees misschien om die 25 graden eronderuit te komen. Het wordt op de minst warme plekken vannacht 22 graden. Nou, morgen is het ook weer zonnig en wordt het in de middag 36 of 37 graden in onze regio. Loop van de dag misschien wat bewolking, maar het lijkt droog te blijven bij ons. De wind is eerst oost tot zuidoost, zwak tot matig en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten of westen. En dan begint het in de loop van de middag het eerst aan de kust iets minder heet te worden. Nou, zaterdag kan het ook vooral landinwaarts nog 35 graden worden, hoor. Periode met zon, misschien later op de dag een regen- of onweersbui. Zondag wordt die kans wat groter en dan wordt het van west naar oost in onze regio 25 tot 28 graden. Weg met die tropische temperaturen. En vanaf maandag wordt het nog wat minder warm. Denk aan zo'n 24 graden maximaal. Geregeld de zon volgende week, soms is een bui.
12: Jordi, dankjewel. Het staartje van de donderdagavondspits, als het goed is in ieder geval, Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Hoe staan we ervoor?
17: Klopt inderdaad, het zijn de laatste files, weg ermee, iedereen lekker naar huis. Nog wel het drukte op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en daardoor heb je nog 10 minuten vertraging. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht ook 10 minuten oponthoud.
12: Dankjewel.

Zangeres René, High Time We Went. Fijn plaatje blijft dat toch op Radio West. Je luistert naar West Komt Thuis. We doen strakjes nog het spelletje In Zijn Achteruit. En hier heb ik nog een verzoekje liggen van Geer en van Carla. Zij schrijven: hoi Bas, wil je voor ons Van Eigen Bodem draaien Lee Towers met het nummer Lady? En dat doen we speciaal, dat vragen we speciaal aan voor Jan Keizer. Lady.

0: aangevraagd door Geer en Carla. Speciaal voor Jan Keizer, Lee Towers Lady.
1: In zijn achteruit.
0: Dan hebben we zometeen weer dat spelletje. En hier is alvast de opgave. Denk jij te weten welke plaat dit is in zijn achteruit? Titel en artiest wil ik van je weten. 070-390-5454. 070-390-5454. Tot aan het spel The Motions.

0: The Motions op Radio West. Waar, why don't you take it? Dat bedoel ik. Het is warm.
1: In zijn achteruit.
0: Zelfs in de studio is het toch iets warmer dan normaal. En dat is allemaal niet zo raar. Het spelletje in zijn achteruit. Ik hoop dat je er nog een beetje puff voor hebt. Doe dan vooral lekker mee. Het is gewoon raden welke plaat ik in zijn achteruit heb gezet. En als je dat als eerste dan aan me doorbelt, in ieder geval het goede antwoord geeft als eerste, dan zit je op rozen natuurlijk. Hè. Krijg je van mij de eeuwige eer en een lof toegezwaaid. Wat wil je nog meer? En een Radio West zonnescherm. Een ding voor in je auto om hem... Om je dashboard een beetje niet zo wijs te laten opwarmen door die brandende zon. 070-390-5454, dat is het telefoonnummer van de studio. En de opgave van vanavond, daar is die. Ja, welke mooie goeie band uit de buurt is dat. 070-390-5454. 070-390-5454. De opgave laat ik zo nog een keer horen. Ik heb alvast hier al iemand aan de telefoon. Een dappere dodo, Berend van Aalst. Berend, een goede avond.
2: Een hele goede avond. Ja, Berend van Aalst inderdaad.
0: Ja, ja, het is ongelooflijk hoe ik dat allemaal zo weet. Hè?
2: Ja, knap hè.
0: Ja.
2: Respect.
0: Berend, hoe is het bij jou thuis met de warmte en zo?
2: Ja, ik kom net thuis eigenlijk en dat is hier aardig warm, zeg maar.
0: Aardig warm, ja. Ja, wat wijst
2: ja, ik woon in een flatgebouw en ik zit op de derde verdieping en ik woon helemaal bovenin, dus op het hoekje. Dus,
0: ik snap het, dan zit je dus onder het platte dak waarschijnlijk, hè?
2: Ja, ik zit helemaal op het platte dak, inderdaad.
0: Ja, en wat doe je eraan? Een ventilator of heb je airco?
2: Ik heb gewoon een zonnescherm en ik heb verduisterd nog gordijnen. Daar moet ik ermee doen.
0: Ja, ja, ja. Nou, een goede tip kan in ieder geval zijn als je een ventilator hebt. Zet wat flessen koud water in de vriezer. Half vol doen die flessen. En als ze dan bevroren zijn, haal je ze eruit. Zet je ze voor die ventilator. En dan blaast die warme lucht langs die koude flessen. En dan heb je toch daar wel verkoeling van. Dat schijnt wel redelijk.
2: Ja, ik heb ook een collega van mij zei dat een ventilator met een washandje, zeg maar, met ijsteen of zo.
0: Oh ja, oké. Okay, ja, dat kan natuurlijk ook. Maar het helpt allemaal absoluut wel iets, zeg maar. Nou, Berend, ja. blijf even hangen. Dan ben ik ook zo weer bij jou. Kees, goeie avond.
3: Ja, goede avond.
0: Ja, jij hoorde de opgave. Hè? Jij dacht van, nou, ik denk dat ik hem wel weet. Ik ga het eens proberen dadelijk.
3: Ja, ik...
0: Nee, ja, nog niks zou... zeggen, hè? Nog niks zeggen.
3: Nee, die zou een rest... Die...
0: Nog niks zeggen, Kees. Sowieso is Berend eigenlijk als eerste aan de beurt, hè?
3: Ja, we zijn al de kapers op de kust.
0: Ik ga de opgave nog een keer laten horen. 070-390-5454. Ja, en reken maar dat het een dijk van een hit was. Van een kanjer, van een zangeres met een fantastische band. 070-390-5454. Als jullie nou niet snel bellen, dan krijgt Berend sowieso als eerste de mogelijkheid en de gelegenheid om het te gaan zeggen, om het goede antwoord te gaan geven. Ja, Berend, hoor je dit spelletje wel eens vaker?
2: Eigenlijk hoor ik het niet zo vaak, want ik heb niet zo vaak de s'avonds radio aan staan, eerlijk gezegd. Maar de tv aan staan.
0: Ja, de tv. Nou, mooi is dat.
2: Dan kijk ik vaak naar Omroep West. Dan kijk ik even naar West vandaag.
0: Heel goed. Ja, dat horen we graag. Ja, helemaal top natuurlijk. Ja.
2: Ja.
0: Berend, daar in Delfgauw. Wat denk jij dat ik daar in zijn achteruit heb gedraaid?
2: Ik ging voor Earth and Fire met de zangeres Jenny Kaagman.
0: En hoe heet dat?
2: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ging ik voor.
0: Jij ging voor Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Berend. Je bent ontzettend warm. Dat is in dit geval letterlijk en figuurlijk zo.
2: Dat ben ik zeker, ja.
0: Maar het is niet helemaal goed, begrijp je wel?
2: Dat snap ik, denk ik, waar het fout is gegaan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten we Kees de gelegenheid geven om de bal in te koppen. Kees, gaat dat lukken?
2: En die wens ik heel veel succes.
0: Hier, je hoort het, Kees.
3: Dankjewel, Berend.
2: Graag gedaan, hè.
3: Zijn er nog meer bellers? Want ik zei ook, ik dacht ook Earth and Fire en Jerry Kaarman, maar... Uh-huh. Ik weet verder geen titels meer uit die tijd.
0: Oh, Kees, natuurlijk weet je dat wel. Alleen, want als ik het zo meteen zeg, dan zeg jij van... Ja, natuurlijk. Maar ja, nu heb je kapers op de kust, want Ben heb ik ook aan de lijn. Dag, Ben.
4: Hey, goedenavond.
0: Dag, Ben. Ja, je mag zo meteen in actie komen.
4: Ja, zo meteen.
0: Kees, nog één laatste gelegenheid. Welke plaat draai ik nou eens achteruit?
3: Ja, sowieso Earth and Fire, maar... Echt, nee, er staat geen titel bij me in het hoofd.
0: Oké, okay. Nou Kees, blijf hangen als je zo...
3: Ben
0: Als je zo meteen het goede antwoord hoort, dan denk je, ja, natuurlijk. Ben, een goede avond daar vanuit Katwijk.
1: Goedenavond, Bas.
0: Hoi, wat, hallo. Hoe ga je om met de warmte? Hoe doe jij dat?
1: Rustig blijven.
0: En lukt dat?
1: Dat lukt uitstekend, ja hoor. Ja. Dan is het heerlijk, ja... Het is een beetje pussen en alles, maar buiten is het niet om te harden.
0: Nee, ik wou net zeggen. Jij wilde eigenlijk zeggen, binnen is het heerlijk, maar dat is helemaal niet waar. Want binnen is het gewoon heel erg warm. Maar buiten is het niet te harden natuurlijk, ja.
1: Nou, de thermometer staat op 29 graden hier.
0: Bij jou in de woonkamer? Oeh,
1: in de woonkamer, ja.
0: Ja, ja, 29. Ach jongens, ja, dat is warm, hè. Ja. We moeten het nog een paar dagen uithouden. En dan komt die verkoeling eindelijk onze kant uit. Maar morgen wordt natuurlijk echt een dag from hell, laat ik het zo zeggen. Maar ja, joh, aan de andere kant, we komen er wel doorheen. Gaan blijven hydrateren, smeren, kleren en weren. Dat heb ik vandaag allemaal geleerd.
1: En voldoende drinken.
0: Ja, precies. Ja, en dan natuurlijk niet alleen van die mooie spa bruin en zo, maar je weet
1: het.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ben, wat draaide ik nou in zo achteruit?
1: Herinneringen.
0: Tja, inderdaad. Ja hoor, memories natuurlijk. Kees, weet je het nou weer?
3: Ja, maar ik heb een vraagje. Het is een tijdje terug dat Jenny Kaagman zo ziek is geworden. Uh-huh. Maar is ze nog onder ons?
0: Ja, volgens mij wel. Ik haal Berend er ook even bij.
1: Ja.
0: Berend en Ben.
1: Ja, ik heb er niets van gehoord.
0: Nee, ik heb ook niet gehoord dat ze is overleden. Nee. Dus volgens mij is ze gewoon nog onder ons.
5: Nee hoor, dat is er nog gewoon hoor.
0: Ja, gelukkig wel. Ja,
3: dat is ik een kracht. Ja.
0: Kracht, dat is lief van je, Kees. Ja, dat is heel attent. Ja, kracht, dat heb je nodig in dit soort gevallen. Kees, dankjewel. Tot de volgende keer, hè.
1: Kees, blijf nog even hangen, alsjeblieft.
0: Oh, Kees, je mag nog even blijven hangen. Ja, Ben, zeg het eens.
1: Kan ik je blij maken met een prijs, Kees?
0: Het is een zonnescherm voor in de auto. Ik weet het niet, hè, Kees?
3: Ja, ik vind het goed.
0: Ja? Oké. Nou, top. Hartstikke goed, Ben. Hartstikke attent van je. Dankjewel.
1: Prima.
0: Berend, dankjewel ook voor het bellen. Tot de volgende keer.
2: Ja. Bijzonder graag gedaan. Een hele fijne avond gewenst.
0: Ja, hetzelfde. En we houden het hoofd gewoon cool. Hoi, hoi.
2: Komt goed. Hey, succes. Hoi, hoi.
0: Dankjewel. Hoi. Dag, Kees. Groetjes.
3: Groetjes.
0: Yo. Dag, Ben. Dank voor het bellen. Dag. Leuk dat je even belde. En natuurlijk die plaat. Klopt helemaal, hè. Memories, Earth and Fire. Ben, tot de volgende.
1: En
0: houd het hoofd cool. Joe. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, goede plaat. In zijn achteruit. Het spelletje in zijn achteruit. Earth and Fire. Dat was de oplossing. Memories.

0: De oplossing van het spelletje De Plaat in zijn achteruit. De band Earth and Fire van hier natuurlijk om de hoek, hè, voornamelijk Voorburg. Het liedje Memories. En het was Berend die het probeerde. Kees die het ook probeerde, maar het was uiteindelijk Ben die hem inkopte en het goede antwoord aan mij doorbelde. Het zit er alweer bijna op. West komt thuis. Zometeen ga ik zelf ook naar huis.
1: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
2: Ahoy!

0: TV West.
1: Hoop gezelligheid natuurlijk op TV West. Dat moet je niet missen. Goed, ik zei het al. Ik ga ook de warmte opzoeken. Laat ik het maar zo zeggen. Want ja, het is niet koud in de auto en dat soort dingen meer. Maar ik heb wel lekker gewoon de raampjes open in plaats van de airco aan. Ik kom er wel doorheen. Graag tot morgen allemaal. Houd het hoofd koel. En ja, morgen dan hebben we een zware dag met z'n allen. Maar daarna wordt het allemaal een beetje beter, jongens. Morgenochtend om 6 uur. West wordt wakker. Dag hoor.
2: Je luistert naar West komt thuis.
3: Dit is Radio West.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Kruller-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
12: Zij zijn, denk ik, de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
11: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig.

0: en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: huis. Die heeft ook een leesbibliotheek ingezeten van mijn opa. Met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Herkennen jullie deze fiets?
3: Ja, die is van René Bom, denk ik.
4: Ja, die is van Bom. René Bom.
2: Mooi ding, hè?
4: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is René Bom.
5: Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 22:30 en het défilé is vanaf 00:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 22:30 op TV West.
3: We hebben

0: u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Heeft u kinderen?
2: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
1: Miste u ze niet toen u ver weg was?
2: Jawel. Elke dag.
1: Maar waarom ging u dan toch?
2: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
3: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
8: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
7: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
9: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
7: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
14: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
15: Omroepwestadverteren.nl.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

girl.

0: dit huis, die heeft ook een leesbibliotheek ingezeten van mijn opa, met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Herkennen jullie deze fiets?
3: Ja, die is van René Bom, denk ik.
4: Ja, die is van Bom. René Bom.
2: Mooi ding, hè?
4: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is René Bom. Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: moeten niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
6: Maar wat is het dan?
5: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
6: Maar dat doe ik toch al?
5: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
7: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
0: Tot 11 uur, romantiek op.

0: dit huis. Die heeft ook een leesbibliotheek ingezeten van mijn opa. Met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Herkennen jullie deze fiets?
3: Ja, die is van René Bom, denk ik.
4: Ja, die is van Bom. René Bom.
2: Mooi ding, hè?
4: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is René Bom.
5: Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Af en toe ben ik net een schoren kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, dan doe ik playbacken.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is heel gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven.
3: Eva, Eva.
2: Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele, openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën...

0: en als dat nodig is. Op veel plekken zijn maatregelen genomen. Veel scholen en universiteiten zijn dicht. En in de provincies waar code rood geldt, wordt geen post bezorgd. Voor rouwpost en medische post geldt een uitzondering. Sommige pretparken blijven dicht, andere hebben aanpassingen gedaan. Drie zwemmers zijn verdronken in open water. In Utrecht overleed een jongen van 13... en in de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. In Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. Er is iemand aangehouden. Of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Op een van de sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland en hebben tussen 2022 en 2024 voor 1,7 miljoen euro aan tikkies verstuurd. Daarnaast waren er ook nog veel contante betalingen. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor en onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad. En dat blijft nog zeker een uur zo. Of er gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht. Met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. Morgenavond lokaal een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het wordt de warmste nacht ooit gemeten en net tijdens die warmste nacht speelt Oranje een WK-wedstrijd. En toch blijven in de meeste gemeenten de terrassen dicht uit vrees voor drankmisbruik en geluidsoverlast. Hebben we mediterrane temperaturen, nu nog een wat meer mediterrane mentaliteit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het is warm. Ik ben vast niet de eerste die het zegt. Wat gaan we doen vanavond? Aandacht voor de aardbeving in Venezuela. Claudia de Armas, Venezolaans-Nederlander, was de hele dag op zoek naar informatie over haar familie. En oud-ambassadeur Robert Schuddeboom die volgt ook het nieuws op de voet. U hoort ze straks allebei. Morgen presenteert het kabinet de nieuwe stikstofplannen. Wordt Rijkhalsen naar uitgekeken. Een belangrijk moment. Maar onze verslaggever Lars Geerts die verpest het moment, want die heeft de volledige plannen al zo'n beetje in handen en vertelt ze zo meteen alvast. Een theatervoorstelling tot de laatste adem over hoe zorg te bieden aan stervende moslims. Die hebben net andere wensen en verlangens, net andere rituelen. Samira El Mousvi, die vertelt er zo meteen over. En Shasha Morali, die zit al klaar voor Nederland-Tunesië. Volgens sommigen is Tunesië het slechtste team van dit toernooi. En dat maakt de wedstrijd natuurlijk extra spannend. Want als je verliest van een heel slecht team, dan ben je natuurlijk wel heel slecht bezig. Nu wordt er ook gevoetbald. 2 wedstrijden in groep E tegelijk. We gaan maar even kijken hoe het ervoor staat. Krijn Schuitenmaker bij Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe is het daar?
3: Ja, het kleinste voetballand Curaçao van Dick Advocaat staat op een 1-0 achterstand. Net begonnen aan de tweede helft. Die is anderhalf minuut oud. Nicolas Pepe maakte al na 7 minuten de openingsgoal in die wedstrijd. Slecht verdedigen van Curaçao. Ze kwamen er wel een paar keer heel goed uit. Hoor. 4 schoten op doel voor Curaçao dat deze wedstrijd moet winnen om de volgende ronde te halen. Dat is nu de stand van zaken. Maar voorlopig staat Ivoorkust, dat trouwens gewisseld heeft. Olai is in de ploeg gekomen op een 1-0 voorsprong.
2: Suze van Kleef, die is dan weer bij Ecuador tegen Duitsland.
4: Spannende minuten bij Ecuador-Duitsland. Vooral voor Ecuador, want zij moeten vandaag gaan winnen, ploeg van Ecuador. En krijgen nu een penalty tegen. Scheidsrechter werd vervolgens naar het scherm geroepen. Want de VAR is daar niet een overtreding aan vooraf gegaan. Ecuador moet winnen om die knock-out fase te bereiken vandaag tegen Duitsland. Stand is 1-1 en nu moet de scheidsrechter dus gaan beslissen of die strafschop wel of niet doorgaat. Het mag eventjes duren, ze twijfelt, ze blijft even staan bij haar scherm en moet haar beslissing vervolgens gaan maken. Dat duurt nog steeds eventjes en daar is het antwoord geen penalty, want geen overtreding in die 16 gemaakt. En zo komt Ecuador dus goed weg hier tegen Duitsland. Staat het nog steeds 1-1 en moet het zelf gaan scoren.
2: Nou, spannend. We houden de luisteraars op de hoogte natuurlijk. En we gaan snel verder met het nieuws van
1: donderdag 25 juni.
5: Morgen wordt het code rood.
2: Die waarschuwing geldt morgen in 8 provincies. Het KNMI legt uit waarom.
6: Bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt groot gevolg heeft voor het menselijk lichaam.
2: Het wordt morgen echt heel warm.
7: Het kwik schiet omhoog morgen met uiteindelijk maximumtemperaturen tussen de 36 tot 38 graden.
2: Plaatselijk kan het zelfs 40 graden worden. Rechtszaken gaan morgen niet door en organisaties nemen maatregelen.
8: Scholen sluiten hun deuren en Rijkswaterstaat zegt tegen automobilisten: ga alleen de weg op als dat noodzakelijk is.
2: Het advies is morgen om zoveel mogelijk uit de zon te blijven, rustig aan te doen, want de hitte kan dodelijk zijn.
9: We hebben in eerdere recorddagen met zulke hitte ook gezien dat er bijvoorbeeld grote oversterfte optreedt.
2: 2 zware aardbevingen in Venezuela vannacht, die zorgden voor veel paniek. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En dat komt niet vaak voor in Venezuela.
10: Deze bevingen zijn heel uitzonderlijk. Het zijn de zwaarste bevingen in de regio in de afgelopen 100 jaar.
2: De dochter van deze vrouw maakte de bevingen mee.
11: Ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen.
2: Het dodental is opgelopen naar 188. Venezolanen hier in Nederland leven mee.
12: Enorm pijnlijk. Omdat ik weet dat Venezuela al in een humanitaire ramp zit.
2: Haar vader heeft de aardbevingen gelukkig overleefd.
12: Ik ben alleen maar blij dat hij nog is.
2: De Gezondheidsraad wil dat alcohol drinken minder normaal wordt, want...
13: Er is geen veilige ondergrens voor alcohol, dus ieder glas alcohol wat je drinkt is schadelijk.
2: Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen.
14: Omdat het dus ook gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor verkeersongevallen of voor verschillende vormen van geweld.
2: Voor veel mensen hoort alcohol er gewoon bij.
15: Nee, je moet wel een beetje genieten, vind ik. Gewoon, alles moet in de juiste balans zijn.
16: Af en toe met iets te vieren moet er een wijntje bij.
2: Volgens minister Hermans kunnen Nederlanders prima zelf beslissen of ze willen drinken.
17: Het blijft jouw eigen keuze of je een drankje neemt of twee drankjes.
2: Maar volgens de Gezondheidsraad kun je beter water drinken.
18: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
2: Een hele jonge aanwezige bij een vergadering van Europese klimaatministers vandaag. Ja, een Zweedse minister nam haar baby mee en die wilde ook gelijk meevergaderen.
19: In electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
2: Brigitte Kaandorp vindt het knap hoe deze minister het allemaal combineert.
20: En dan moet je ook nog gewoon afwassen, de was ophangen, ramen lappen, eten, koken, gras maaien, getrouwd zijn. Het is natuurlijk hartstikke leuk om gelukkig te zijn, dat wel. Maar het kost zoveel tijd.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, Nederland gaat de warmste nacht ooit in. En waar is het nu het heetst? Aan de lijn melkveehouder Marcel van Helvoort in het Limburgse dorp El. Goedenavond. El was een van de heetste plekken van Nederland. Dat weten we heel precies, want er is een KNMI-weerstation. En dat weerstation staat nou net precies op uw erf. Hoe warm is het daar nu?
21: Nou, ik kan het zelf niet zien op het station zelf, maar ongeveer 30 graden, net onder, denk ik. Het is ontzettend warm geweest vandaag al.
2: Ja, het was de bedoeling. De gedachte was dat het daar het allerwarmst zou worden, maar het werd dan net in Woensdrecht iets warmer. Heeft u dan toch een gevoel van, goh, jammer, we zijn voorbij gestreefd?
21: Nou, nee, dat maakt me in die zin niet zoveel uit. We doen vaker mee met de records. Plaatsje L halen, moet ik zeggen. De ene keer hebben wij de eer en de andere keer Woensdrecht. Of Horst doet tegenwoordig ook vaker mee.
2: Dus dat soort gevoelens spelen geen rol. Kunt u de situatie qua hitte schetsen op het erf? Hoe staat alles er nu bij daar?
21: Ja, we hebben een hele warme, drukke dag achter de rug gehad. Of met drukkend weer, moet ik zeggen. Was vooral rond 6 uur was het echt heel drukkend. En we hebben zelf een melkveebedrijf en wij hebben hier een 500 melkkoeien die wij verzorgen. En dan moet alles eigenlijk bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin, dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
2: Ja, morgen kan het zelfs 41 graden worden. Dan zitten we bij het record zo'n beetje. Bent u zich aan het voorbereiden?
21: Ja, het is alles eigenlijk bijzetten natuurlijk. Of, ja, we zijn het natuurlijk wel vaker gewend. We zijn de hele dag in de weer. Kijk, ik hoorde net ook al dat code rood. En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
2: Ik wens u heel veel succes morgen met de warme dag. En misschien toch een record. Dat zou toch leuk zijn als je weerstation hebt en je hebt het record. Marcel van Helvoort, hartelijk dank.
21: Ja, dankjewel.
2: Ja, we gaan verder met de krant van morgen. Michiel, begin maar vast.
22: Twee docenten van de Universiteit van Amsterdam zijn naar het Parool gestapt. Ze willen duidelijkheid over de communicatie tussen de Unie en de Israëlische lobbyorganisaties. En ze willen inzicht in de beveiligingskosten. Die informatie krijgen ze niet, zelfs niet nadat de rechter de universiteit heeft verplicht tot het betalen van een dwangsom.
2: Onbegrijpelijk vinden de docenten. Ze snappen niet dat er zelfs na het uitbreken van de oorlog in Gaza nog samenwerkingen zijn aangegaan met Israëlische organisaties. De universiteit zegt tegen de krant dat die samenwerking niet zomaar kunnen stoppen en dat er geen nieuwe contracten met Israëlische organisaties worden getekend.
22: Het AD heeft laten uitrekenen welke gevolgen de hitte heeft voor de economie. Flink wat, is de conclusie. Vooral in de bouw, landbouw en transportsector zijn de gevolgen groot. kost ongeveer net zoveel als een halve stakingsdag. Mensen werken korter en ze zijn minder productief.
2: Als het warmer is dan 32 graden... kan het menselijk lichaam tot 40% minder inspanning leveren. Bij de temperaturen die morgen verwacht worden is dat nog veel hoger. De conclusie is dan ook, hitte zet de hele economie op een lager pitje.
22: Hoewel oud en nieuw nog ver weg is, loopt de spanning bij vuurwerkverkopers op, schrijft de Telegraaf. Ze hebben nog altijd niets gehoord van het kabinet dat met een compensatievoorstel zou komen voor het vuurwerkverbod dat eind dit jaar ingaat.
2: Volgens de vuurwerkhandelaren kan het niet anders dan dat er mensen failliet zullen gaan. Onbeschoft noemen ze de gang van zaken. Daarnaast balen ze omdat ze er zeker van zijn dat Nederlanders massaal de grens over zullen gaan om vuurwerk te kopen.
22: Nu de Gezondheidsraad adviseert om alcohol minder aantrekkelijk te maken, is NRC gedoken in de alternatieven. De krant komt tot een opvallende conclusie. De sommelier krijgt in restaurants steeds vaker concurrentie van de sappelier. Iemand die zelf alcoholvrije dranken samenstelt, passend bij de menukaart.
2: Waar enkele jaren geleden vooral wijn werd geschonken, staan er nu ook volop mocktails en limonades op de drankkaarten. Het zelf maken van die dranken gebeurt met evenveel aandacht als het bereiden van het eten, zegt een kenner.
22: De sappelier vertelt aan de krant dat niks te gek is, zolang de smaakcombinatie maar goed is. Zo heeft hij al zwart gerijpte pruimensiroop ontwikkeld, met hooi, venkelloof en zeewier. De smaak past perfect bij een stuk geroosterd buikspek. Toch moet hij ook eerlijk zijn, niet al zijn experimenten zijn gelukt. Een drankje met zwart gegaarde aardappels was echt niet drinkbaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Somebody. Hurt Somebody, Noah Kane en Julia Michaels. Om 6 uur 's avonds werd Venezuela gisteren opgeschrikt door een dubbele aardbeving. Hoe groot de ramp is, ga ik vragen aan de Venezolaanse Claudia Darmas. Die zit hier tegenover mij, een oud-ambassadeur in Caracas. Robert Schuddeboom, die heb ik ook aan de lijn als het goed is. Mevrouw Darmas, hartelijk welkom. Woont al 15 jaar in Nederland. Laten we even de afgelopen dag bekijken. Bent u de hele dag aan de telefoon geweest met familie?
1: Ja. Ja, nee, zeker ook. Berichten aan het kijken van Instagram en de social media. Zo begon mijn dag eigenlijk. Schrikken met verschrikkelijke beelden van gebouwen die in elkaar storten. En de eerste instinct is om jouw familie te bellen. En natuurlijk nemen ze niet op. Dus alles gaat door je hoofd.
0: Heb je inmiddels wel iedereen te pakken kunnen krijgen?
1: Gelukkig, ja. En na de tweede poging heeft mijn vader wel de telefoon opgenomen. En hij zei dat hij was oké, mijn moeder is oké. Dus toen kon ik een beetje ademen.
0: En hoe zit het met familie verder weg? Ooms, tantes, neven, nichten?
1: Die zijn ook oké. Maar ik heb bijvoorbeeld een nicht die woonde in La Guaira tot gisteren. Ze woonde in een flat en ze kwam terug naar haar werk en ze vond dat er geen flat meer was. Haar hondje was in haar appartement en die heeft het dus niet gered. Ze had geen internetverbinding en ook geen mogelijkheid om iemand te bellen. Dus ze heeft de hele nacht rondgelopen terwijl mensen aan het plunderen waren. In de ochtend heeft ze dus een kerkje gevonden en ze heeft daar een paar uurtjes gezeten tot ze dus naar Caracas kon, naar een andere tante van mij. Het is echt verschrikkelijk.
0: Angstaanjagende verhalen. Tientallen seconden duurde het. Een vrij korte, hevige schudding. Daarna nog geen gebouwen die gewoon in één keer totaal instorten. Je noemde Al Waira, dat is één van de getroffen plekken.
1: Ja.
0: Het ging hier in het nieuws toch eigenlijk heel veel over Caracas.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is toch ook wel een grote stad.
1: Ja, nee, eigenlijk de ergste plek, dat was in La Guaira. Dat is dus een stad die naast Caracas zit. Dus het is waar het vliegveld is. Zo kan je dat wel bedenken. Daar is het echt de grootste schade.
0: Maar het is een stad van ongeveer 270.000 inwoners.
1: Zo ongeveer.
0: Googelde ik bij elkaar.
1: Mm-hmm. Ja, nee, inderdaad. Veel mensen die wonen daar meestal en gaan werken in Caracas. En die arme mensen, 30 jaar geleden hadden ze ook zo'n ramp. Het was een uitvloed. Waterstroming.
0: Een grote overstroming was daar toen.
1: Ja, precies toen. Dus veel mensen hebben toen hun huizen ook kwijtgeraakt. En nu na 30 jaar weer zoiets. Het is echt heel zielig.
0: Zijn aardbevingen gebruikelijk in Venezuela?
1: Niet. Kijk, ik heb eentje meegemaakt en dat was ongeveer 20 jaar geleden. En mijn moeder vertelt mij dat toen ik een baby was, was er ook zo eentje. Maar we praten over een intensiteit van 4,2. Misschien een 5. Nooit zo groot geweest. Nu is het 7,2 en 7,5 geweest. Na een paar seconden verschil, dat hebben we nooit meegemaakt.
0: Dus dat is een uitzonderlijk grote gebeurtenis waar mensen dan ook niet op voorbereid zijn.
1: Ja, nee.
0: En gebouwen zijn daar ook niet op aangepast en al dat soort dingen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Meneer Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is natuurlijk een gebeurtenis die komt na heel veel andere gebeurtenissen in Venezuela. Want we hebben natuurlijk ook alle politieke gebeurtenissen gehad en de machtswisseling. En dat soort dingen. Heeft dat veel invloed op de nasleep van zo'n ramp?
2: Nou, sorry. Dat denk ik niet. Venezuela heeft een hele moeilijke tijd doorgemaakt onder Maduro. En de publieke diensten die zijn in de loop van de tijd zo langzamerhand geërodeerd. Dus er is wel een heel netwerk van zelfhulp en burgerdiensten. En die zal ongetwijfeld nu ook, dat heb ik ook begrepen, die doen best wel hun werk. Maar waar het aan ontbreekt is goede apparatuur, goede graafmachines. Het bedrijfsleven helpt. Want we moeten ons even goed die situatie voorstellen. En Ja, net als Claudia, ik heb ook al mijn vrienden en zo vandaag gebeld. Gelukkig is daar allemaal goed mee afgelopen. Maar ze weten allemaal van mensen die vermist zijn enzovoort. We moeten goed even ons voorstellen hoe dat is in Venezuela, waar na de Tweede Wereldoorlog er maar 4 miljoen mensen woonden. En toen in korte tijd 15 tot 20 miljoen migranten zijn gekomen tot 2000, 2010. Daar is in razend tempo voor gebouwd, vaak hele slechte kwaliteit. Dat verklaart, dat is één reden waarom deze aardbeving zo desastreus helaas zal blijken. En de andere is dat men wel moet weten eigenlijk dat er weliswaar niet dagelijks zoals in Japan aardbevingen zijn. Maar er is met enige regelmaat is er een grote aardbeving in Caracas. Zeg maar grofweg elke 50 jaar. Die in 1812 heeft toen het leven gekost van 10% van de bevolking. Maar ja, als je een combinatie hebt van heel snel bouwen en een overheid die het onderhoud verwaarloost en voor de rest geen algeheel bewustzijn van aardbevingsproof gebouwen neerzetten, dan als die eenmaal komt, en hij komt, en over 5 jaar komt hij weer, dan krijg je wat je nu ziet. Al die lagen beton van 20.000, 30.000 kilo. En die haal je met de hand niet weg. Daar heb je graafmachines en deskundigen voor nodig. Dus nee, het is echt een grote ramp, hoor.
0: Dus er zijn nu grote tekorten aan apparatuur, aan hulpmiddelen, al dat soort dingen. Wat heeft de regering tot nu toe gedaan? Hebben ze al meteen om buitenlandse hulp verzocht?
2: Nou, niet, dat hoefde ze niet eens te verzoeken. Dat kregen ze aan alle kanten aangeboden. En anders dan in de tijd van, voor de ontvoering van Maduro, hebben ze deze keer ook van ideologische tegenstanders. Maar goed, ze zijn inmiddels ook hun eigen ideologie hebben ze even geparkeerd. Dus ze zijn nu richting pro-Amerika. Dus ze hebben ook steun bijvoorbeeld van El Salvador aangenomen. Dus een aantal landen, ook vanuit Europa, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, heeft veel hulp aangeboden. Rescue operatie, maar dat duurt maar een paar dagen. Want meestal overleeft men niet langer dan 3-4 dagen. En ik denk dat het buitengewoon moeilijk zal zijn om die grote platen beton om die weg te krijgen. Dus het is vooral de kennis, de combinatie van dat doen samen met die apparaten.
0: En de komende 72 uur worden cruciaal. Mevrouw de Armas, u bent niet de enige Venezolaan buiten Venezuela. De diaspora is reusachtig. Ik geloof 8 miljoen Venezolanen buiten Venezuela. Verwacht u eigenlijk dat die diaspora iets kan doen?
1: Ja, ze zijn al aan het proberen iets te regelen. Ik kreeg veel berichten van in Spanje is er deze dienst of deze dienst om dingen te sturen naar Venezuela. Medicijnen, eten, dat soort dingen. Van Nederland heb ik nog niks gehoord. Maar ja, we proberen nu toch wel iets te
0: organiseren, iets op touw te zetten met andere Venezolanen die u kent. Het is wel een land om vandaan te komen. Eerder dit jaar een coup, eigenlijk een machtswisseling. Maar ja, wanneer was het voor het laatst fijn en rustig in Venezuela?
1: Goeie vraag. Ik denk dat ik nog op school was. En dan praat ik over basisschool. Ik ben nu 40 jaar.
0: Dus gewoon 3 decennia is het nieuws eigenlijk altijd
1: iets
0: moeilijk om te volgen.
1: Altijd iets, ja, helaas.
0: En wat voor gevoel heeft u daarbij vandaag?
1: Het is een van niet weer, nog een keer iets. Weet je. Het is allemaal nat en het regent nog een keer. Dat gevoel van het is ellende na ellende na ellende. Dit gebeurt dus nu in een land waar er helemaal niks is. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Als je daar naartoe gaat, je moet tot de laatste pleister meenemen. En zelfs de printpapier voor de medisch dossier moet een familie mensen meenemen naar het ziekenhuis. Daar is dus een dubbele aardbeving gebeurd.
0: Juist in dat land met schaarste, met gebrekkige structuren.
1: Ja.
0: Waar alles al tegen zat.
1: Ja, het is echt een enorme pech. Dus ja, heel, heel, heel frustrerend. Het doet heel veel pijn.
0: Ik wens u heel veel succes de komende tijd. En ook uw familie. Hartelijk dank, Claudia Darmas. En ook dank Robert Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas over de aardbeving in Venezuela.

0: Hungry Heart.
1: Een oude hit van Bruce Springsteen, Hungry Heart. Dit keer uitgevoerd door Lauren O'Connell. We gaan naar het voetbal. Krijn Schuitenmaker die is bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe gaat het er daaraan toe?
2: Ja, geen goed nieuws voor Curaçao, geen goed nieuws voor Dick Advocaat. Want Ivoorkust staat op een 2-0 voorsprong. En het is opnieuw Nicolas Pepe die het doelpunt heeft gemaakt. Maar daarvoor nog wel een grote kans op de gelijkmaker voor Curaçao. Sherro Floranus, de man van PEC Zwolle, kwam in een scoringspositie. Schoot snoeihard. En die bal zeilde net over het doel heen van Yahya Fofana. Maar even later was het alsnog raak. Maar dan wel aan de kant van Ivoorkust. Pepe maakte zijn tweede doelpunt. Hij scoorde 8 keer in de Spaanse competitie. En is nu goed op het WK. Voor 2 treffers, notabene tegen Curaçao. 0-2 is de stand met nog een minuutje of 20 te gaan.
1: Suze van Kleef daarentegen is bij de wedstrijd Ecuador-Duitsland. En hoe is het daar aan het gaan?
3: 1-1 staat het nog steeds. Zojuist wel een grote kans voor Ecuador op de 2-1. Plata die net de bal naastikt van dichtbij. Niet al te makkelijke kans voor de aanvaller van Ecuador. Ecuador dat dus moet scoren, want een 1-1 is niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Duitsland hoeft niet meer, is al groepswinnaar. Bij Ecuador lukt het tot nu toe nog niet om dat doelpunt te maken. De goal die de deur opent voor de volgende ronde. Ecuador is aanvallend. Onmachtig in deze wedstrijd, zoals ook het probleem was in de WK-kwalificatie. Scoorde 14 keer in 18 wedstrijden. Ook dit WK heel moeizaam komen ze tot scoren. 1 goal nog maar, vandaag dus dat doelpunt. Valencia was hiervoor het meest gevaarlijk met een schot uit de tweede lijn. Dat met moeite werd gekeerd door Manuel Neuer, de veteraan onder de lat bij Duitsland. En zo blijft het dus 1-1 na 73 minuten. En moet Ecuador zo langzamerhand wel aan een slotoffensief gaan denken.
1: Dankjewel, Suze van Kleef. En we gaan door met Den Haag. Want morgen is een grote dag. Dan komt het langverwachte stikstofpakket van het kabinet. En dat zijn de plannen die Nederland van het slot moeten halen. Waardoor al die andere grote plannen, woningen bouwen, het vliegveld van Lelystad open, ruimte voor defensie, et cetera, werkelijkheid kunnen worden. Politiek verslaggever Lars Geerts die heeft zoals een goed politiek verslaggever betaamd de plannen al in zijn binnenzak, hoop ik, Lars. Ja, zijn ze er klaar voor?
4: Mag je hopen, inderdaad, Pieter. Ze zijn er nog niet klaar voor. De bedoeling is nog steeds om er vanavond uit te komen en dan morgen inderdaad groot naar buiten te treden. Het zaaltje is al gehuurd, de uitnodigingen zijn verstuurd. Maar voorlopig zitten de betrokken ministers en staatssecretarissen onder leiding van premier Jette nog bij elkaar. En is de deal nog niet rond? Nee.
1: Waar hangt het nu vanaf?
4: Wat ik hoor, en dat heb ik dan wel in de binnenzak, is dat het vasthangt op iets dat heet grondgebondenheid. Dat is een heel heikel punt. Dat is eerder al een reden geweest dat een groot akkoord over stikstof niet lukte. En dat komt er in de kern op neer. Dat het plan is dat je geen koeien mag houden als je niet voldoende grond hebt om de mest uit te kunnen rijden die ze produceren. Eventjes heel kort door de bocht. Dat is een heel groot punt, want dat betekent dat intensieve bedrijven met veel koeien die op stal zitten en die niet heel veel grond hebben, dat die eigenlijk moeten inleveren. En dat raakt vooral bedrijven in het zuiden. En die norm die luistert heel nauw, omdat die direct grote gevolgen heeft voor individuele boeren. En daar steggelen ze dus nog over. Want ja, als je die norm voorstelt, kan het zomaar zijn dat de boeren in het zuiden dat gaan merken en direct hun bedrijfsvoering bijvoorbeeld enorm moeten terugschroeven.
1: Dus er staat best veel op het spel.
4: Ja.
1: Stel dat ze hier uitkomen en het lijkt er toch wel op dat dat toch gaat gebeuren.
4: Mm-hmm.
1: Wat gaat er dan allemaal gepresenteerd worden?
4: Nou, dan gaan we een plan zien dat, zoals de bedoeling is, de uitstoot van stikstof in Nederland in 9 jaar drastisch naar beneden gaat brengen. Dat plan bestaat uit een aantal dingen die we al wel weten. Namelijk, waarschijnlijk komen er zo'n 15 zones rondom grote natuurgebieden. Ik moet zeggen, zones rondom 15 grote natuurgebieden met ongeveer 1 kilometer. En 85 natuurgebieden in Nederland krijgen een zone van 500 meter eromheen. En binnen die zones moet de stikstofuitstoot drastisch terug. Daar krijgen bedrijven direct mee te maken. Dan komt er voor alle bedrijven in Nederland, boerenbedrijven, een stikstofplafond waar ze niet overheen moet komen. En dan komt er dus nog die koeiennorm, zoals we maar even zullen noemen. En dan is het kabinet daarnaast ook nog van plan om regelgeving aan te passen, zodat het eenvoudiger wordt voor boeren om te werken en voor boeren en andere bedrijven om vergunningen aan te vragen. Dat zijn dan stevige afspraken, omgezet in wetten die gehandhaafd moeten worden. en een stevig slot op de deur. Want als dat doel niet gehaald wordt binnen die 9 jaar... dan kan de overheid besluiten om aan het eind van het traject toch de veestapel landelijk gedwongen in te krimpen. En dat is dus allemaal bedoeld, al dit hele plan, om te voldoen aan de uitspraak van de rechter dat de natuur echt verbeterd moet worden. Want zonder dat, ja, dan komt de vergunningverlening niet op gang.
1: Nou klinkt het allemaal ook weer niet heel revolutionair. Al deze ideeën, die hoor je toch al een tijdje langskomen. En toch zijn ze er al jaren mee bezig. Ja, hoe is dat eigenlijk mogelijk?
4: Nou ja, politiek. Want als iedereen weet wat er moet gebeuren en het gebeurt toch niet, dan is het dus enorm politiek. Want dat is de enige reden waarom het niet gebeurt. Nou, er zijn inderdaad al verschillende oplossingen die al jaren op de plank liggen. Maar dat gaat wel om keuzes maken. En er is geen scenario te bedenken waarin die keuzes pijnvrij kunnen. En dus is er strijd over. Want ja, hoeveel pijn denk je dat je achterban kan pakken, of ben je überhaupt bereid te pakken? Dat speelde binnen 2 kabinetten Rutte. Die zagen het sentiment in het land enorm tegen zich keren vanwege onder meer dit stikstofprobleem. We zagen grote boerenprotesten, de opkomst van de politieke partij BBB. Het kabinet is er nagenoeg op gevallen ook. En het duurt heel lang voordat het besef daar kwam dat het juridisch helemaal vast zat en dat die keuzes onvermijdelijk waren. En toen dat besef er een beetje was, viel het kabinet op migratie. Kwam er een nieuw kabinet, Schoof, met daarin juist de sceptische partijen, die vonden dat het probleem er heel anders uitzag. PVV en BBB. En ook heel weinig motivatie hadden om die keuzes te maken, om in te grijpen. En die schrapten zelfs een groot deel van de voornemens van het vorige kabinet. Maar nu, ja, nu heeft de tijd zijn werk gedaan. De juridische klem is heel groot. Ondernemers schreeuwen moord en brand dat die vergunningen niet loskomen. En langzaam maar zeker heeft de wal dus het schip gekeerd. En 7 jaar later is dan de tijd rijp om te doen wat een meerderheid in Den Haag al jaren van weet, dat het uiteindelijk toch echt zal moeten gebeuren.
1: En is de gevoeligheid dan, de politieke gevoeligheid, nu dan ook weg?
4: Nee, die is nog steeds niet weg, hoor. Nee, kijk, een van de voorbeelden daarvan is, dit is dus bedoeld om de vergunningverlening vlot te trekken. En dat is ook de enige reden dat dit gebeurt. Dat wil het kabinet heel erg duidelijk maken. Dat is een economische reden. Dit kabinet gaat bijvoorbeeld een aantal dingen niet hardop zeggen. Namelijk dat het verminderen van het aantal vee in Nederland, wat gaat gebeuren, dat het wellicht ook wel gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen en dus het klimaat helpt. Of dat het de waterkwaliteit in Nederland zal verbeteren. Daar is een slot op de mond gezet. Nee, als de boeren pijn gaan lijden, dan doen ze dat omdat de economie van Nederland van het slot gehaald moet worden en weer moet groeien. Al die andere bijzaken, daar willen ze de boeren niet voor verantwoordelijk houden. Dus niet voor het klimaat, niet voor de kwaliteit van het water. Daar gaat het kabinet niks over zeggen. En dat alleen al toont aan dat ze heel, heel voorzichtig willen omgaan met de sentimenten die er leven in de boerensector en de rest van het land.
1: Dat is wel de vraag of dat gaat lukken. Of zie jij toch ook wel weer protesten en blokkades met tractoren op de snelweg en dat soort dingen.
4: Ja, er is geen twijfel dat dit de boeren gewoon hard gaat raken. Echt niet. Die zones bijvoorbeeld, hè, rondom die natuurgebieden waar veel minder kan. Ja, het Financieel Dagblad heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat dat zo'n 3400 boeren zou raken. Dat is een getal dat niet wordt tegengesproken door het ministerie van Landbouw. Dat weten ze daar dus blijkbaar ook. En het is niet zo dat die allemaal moeten stoppen of allemaal moeten krimpen. Zeker niet. Maar er zal wel iets van ze gevraagd worden. Dat ze anders moeten gaan werken. Dat ze moeten verplaatsen. Dat ze grond moeten bijkopen misschien. En ja, inderdaad ook in het uiterste geval dat ze gevraagd wordt of ze bereid zijn om te stoppen. En hoe dan ook, hoe het ook zij, aan het eind van dit proces zal Nederland minder vee hebben dan hiervoor. Fors minder, waarschijnlijk 20-30% minder vee. Maar de boeren die overblijven, dat is dan de belofte, die weten dan in ieder geval waar ze aan toe zijn. Die kunnen door. En de verwachting is nu dat omdat die pijn zo opgelopen is, omdat ook die boeren vastzitten, ook geen vergunningen krijgen voor een nieuwe stal bijvoorbeeld, dat een groot deel daarvan denkt, het moet maar, het zal gebeuren. Een klein deel, verwacht het kabinet, zal inderdaad weer op die trekker stappen. Zal inderdaad weer van zich laten horen. Maar toch verwachten ze dat de boeren aan tafel komen en hierover blijven praten. En ze kijken wel heel erg naar hoe het plan morgen wordt ontvangen. Is dat vernietigend? Ja, dan kunnen ze terug naar de tegentafel. Maar de verwachting is dat de boeren positief kritisch zullen zijn. En dan is er een hoop dat dit gaat slagen. En er een hoop dat er ook een meerderheid voor is in de Tweede Kamer.
1: En zie je het dan gebeuren dat Nederland van het stikstofslot gaat en dat er weer vergunningen komen, dat er weer gebouwd kan worden?
4: Nou ja, het zal moeten blijken. Het is niet eenvoudig. Maar premier Jette heeft voor en achter de schermen laten weten dat hij morgen wil kunnen zeggen dat Nederland van het slot gaat. Ja, dan moet je er wel een plan achter zetten. En voor zijn kabinet zou je kunnen zeggen is het ook van levensbelang. Dit minderheidskabinet heeft nog niet echt kunnen imponeren sinds het op het bordes stond. En als dit de eindstreep haalt en na de zomer de eerste plannen dan ook echt werkelijkheid zullen worden, ja, dan kan Jette en minister Van Essen van Landbouw bijvoorbeeld en de hele coalitie in ieder geval één hele grote vink op het scorebord zetten.
1: Morgen dus gaat landbouwminister Jamie Van Essen het stikstofpakket presenteren. Lars Geerts vanuit Den Haag, dank je hartelijk. Hoe begeleid je een patiënt met een islamitische achtergrond in het stervensproces? Is een grote vraag. En die stond vandaag centraal in een eenmalige theatervoorstelling. Tot de laatste adem was te zien in Utrecht. En het ging over het zorgproces rond een stervende moeder. Met aandacht voor de islam en de rituelen en de rol van zorgverleners en familie. Initiator is verpleegkundige Samira El-Mousvi. En zij zit tegenover mij. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan om een voorstelling te maken?
0: Om een voorstelling te maken? Nou, de handreiking had ik gepubliceerd. En dat heeft best wel veel impact gehad. Veel lezers. En toen dacht ik, ik wil het niet alleen maar leesbaar maken. Ik wil het voelbaar maken. Want een gids kan je zo makkelijk aan de kant schrijven. Laten we de mensen die affiniteit hebben met het onderwerp meenemen in wat er gebeurt.
1: En dat zijn zorgverleners, mensen die patiënten begeleiden in hun laatste levensfase?
0: Nou, het was heel divers. Wij hadden vandaag kennisinstituten, we hadden vandaag hogeschooldocenten. Inderdaad, zorgvragers en verleners. Mensen die gewoon van ons kwamen leren van hoe gaat dat en hoe werkt dat, om de theorie erachter te begrijpen waarom bepaalde rituelen op gang worden gezet. Uitvaartverzorgers waren er, geestelijke verzorgers. Dus het was heel divers.
1: Kun je mij uitleggen wat erbij komt? Kijk, sterven is altijd ingewikkeld.
0: Ja.
1: Iemand begeleiden bij sterven is altijd emotioneel moeilijk voor alle betrokkenen.
0: Ja.
1: Welke rol speelt dat geloof daarin?
0: Ja, cultuur en geloof is dan op dat moment echt met elkaar verweven. En ja, daar gaat het soms wel eens mis van wat zegt dan het geloof en wat is de cultuur en welke waarden en normen hangen daaraan vast en welke wensen vooral. En op dat moment komt dat allemaal bij elkaar. Maar ook de betrokkenheid van familieleden. Op een gegeven moment verschuift zelfs de zorg niet eens meer direct naar het patiënt toe, maar echt het begeleiden van naasten toe. En dat we begrip hebben voor rituelen die uitgevoerd moeten worden.
1: Wat voor wensen en rituelen zijn dat?
0: Ja, wensen, dat is afhankelijk van de persoon zelf wat hij graag zou willen. En de rituelen is het bed bijvoorbeeld richting het Midden-Oosten. Hè,
1: Mekka.
0: Richting Mekka, inderdaad. Waar moslims ook zich 5 keer per dag naartoe richten. En,
1: dat lijkt mij, ik ben een leek hoor, maar dat lijkt mij een heel klein en overzichtelijk verzoek. Een bed verplaatsen in de juiste richting. Is dat in praktijk ingewikkeld?
0: Het is niet ingewikkeld en dat is het hem juist. Het is niet ingewikkeld, maar als je ervoor open staat, dan voer je die handeling ook uit. Maar als je het niet weet, dan snap je de theorie erachter ook niet.
1: Want iemand kan het niet meer altijd zelf vragen. Dus je moet er even aan denken van, goh, het zou prettig zijn voor deze patiënt als die nu richting Mekka lag.
0: Ja, inderdaad. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring. Ik heb natuurlijk een persoonlijke ervaring gehad dat ik ook mensen ben verloren en waar ik heel dichtbij stond. En op dat moment had ik ook graag iemand gehad die naar me toe kwam en zei, Samira, zou je het fijn vinden als we de bed richting Mekka draaien.
1: Het had jou geholpen als er meer kennis was geweest op dat vlak?
0: Zeker.
1: Is het deel van de pijn en het verdriet dat niet zo was?
0: Ja, want het had mij misschien wat meer tijd gegeven om nabij te zijn. Om dichter te zijn bij mijn geliefde die ik uiteindelijk los moest laten. In plaats van dat ik aan moest staan om na moest denken wat ik kon inzetten. In plaats van dat iemand naar me toe kwam.
1: Het had iets van een zorg bij jou weggenomen en die zorg had je kunnen besteden aan
0: precies.
1: Wat op dat moment belangrijk
0: wat
1: is.
0: Wat belangrijk is.
1: Je noemt iets heel overzichtelijks, hè? Een bed in een andere richting zetten.
0: Ja.
1: Gaat het ook over belangrijkere dingen of grotere, misschien ingewikkeldere dingen als pijnbestrijding?
0: Ja, zeker.
1: Of misschien zelfs euthanasie?
0: Ja, nou, dat is ook besproken tijdens de voorstelling en met name pijnbestrijding. In principe als moslim zijnde doen we geen euthanasie, maar wel pijnbestrijding toepassen. En daarin
1: dat ligt soms heel dicht bij elkaar, hè, in praktijk.
0: Precies, afhankelijk wat je dan toedient. Pijnbestrijding is vooral het verlichten van de pijn. Draaglijk maken, comfort bieden, kwaliteit van zorg in acht nemen. Maar altijd wel bij bewustzijn willen blijven. Want daar geloven moslims ook in. Hè? Dat,
1: je moet die overgang bewust meemaken.
0: Precies, zeg je heel goed. Dus dat is vandaag ook uitgelegd. Dat daar ook ruimte voor is. Dat er ook barmhartigheid is op het moment dat iemand zich verkeert in een toestand van pijn en dat er noodzaak aan orde komt en morfine bijvoorbeeld toegediend zou mogen worden. En in de praktijk hebben we dat net laten zien. Dat als je goed communiceert met naasten, dat het inzetten van morfine een vorm van liefde kan zijn.
1: Welke rol speelt die familie? Want je zei op een zeker ogenblik gaat de zorg van de patiënt naar de familie en wordt die groter. Wat voor rituelen komen daarbij kijken?
0: Ja vooral ondersteuning bieden, gidsend zijn, meenemen in wat er gaat gebeuren. Maar vooral dicht bij elkaar blijven. Niet een eigen keuze maken, maar samen altijd in verbinding blijven richting de patiënt toe. Dat is heel helpend. Dat geeft erkenning, maar biedt ook veiligheid. Dat ze iemand hebben die hun steunt.
1: En dat is echt die cultuur wat je zei, dat het meer collectief beleefd wordt.
0: Precies. Het is natuurlijk niet voor iedereen. Iedereen ervaart dat anders. Maar in grote getallen is het inderdaad dat als er iemand dichtbij hun staat die de rituelen begrijpt, dat er meteen veel meer ruimte wordt geboden.
1: Als ik jou goed begrijp, heb jij veel pijn gehad om je eigen verlies.
0: Absoluut.
1: En probeer je dat nu voor anderen zachter te maken door dingen waar jij tegenaan liep weg te nemen. Heb je de indruk dat die voorstelling veel gedaan heeft?
0: Ja, het heeft heel veel verdriet losgemaakt.
1: Je merkte dat soort emoties bij anderen ook leefden?
0: Zeker. Wij hadden al bij voorbaat zakdoekjes klaargelegd bij iedereen op de stoel. Omdat we wisten, dit gaat emotie lossen. Krijgen. En dat is ook zo. Mensen waren ontroerd. Maar het was ook gewoon indrukwekkend. En vooral mooi om te zien hoe samenwerking, respect, waardige zorg, menselijke zorg bij elkaar gebracht werd. En daar werden mensen wel emotioneel van. Dat dit gewoon normaal zou moeten zijn.
1: Het gaat eigenlijk maar gedeeltelijk over de islam, maar gewoon ook over het probleem van sterven in het algemeen. Van medische praktijk en emotionele praktijk. En wat doe je als arts of verpleegkundige als je niet meer medisch veel kan doen?
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een veel universeler probleem.
0: Ja, dan zo zou je het ook kunnen bekijken. Alleen wat ik al zei, hè, als cultuur ook omkijken, dan wegen de woorden ook veel zwaarder.
1: Welke woorden je kiest? Kun je een voorbeeld daarvan
0: noemen?
1: Precies.
0: Stel, je bent uitbehandeld. Ja, dat is een soort van opgeven, er is geen hoop meer. In plaats van dat je aangeeft van we hebben alles gedaan wat wij konden. Dat biedt hoop. Dat is niet uit onwil, maar dat is meer uit liefde voor de persoon. Wetend dat die moment komt, maar dan wel op hun tempo.
1: Dat is net andere woorden en dat kan verschil maken.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Samira El-Mouzoui.
0: Graag
1: gedaan. Dat je langs wilde komen. We gaan nog heel even kijken hoe het bij het voetbal gaat. En dat is Krijn Schuitenmaker bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust.
2: Ja, het is Curaçao niet gelukt om te scoren. We zitten inmiddels in de 91ste minuut in de extra tijd. Dus 6 minuten bedraagt die extra tijd. En het staat nog steeds 2-0 voor Ivoorkust. Ondanks toch bij vlagen best wel aardig spel van Curaçao. Want als je kijkt naar het aantal mogelijkheden, hebben ze er zelfs meer gekregen dan Ivoorkust. Maar er staat wel een 2-0 achterstand op het scorebord. Dus Dick Advocaat met zijn ploeg bij deze stand uitgeschakeld in wedstrijd 1. Een doel. doelpunt. In wedstrijd 2 een punt gepakt. En in wedstrijd 3 dus uitschakeling voor Curaçao. Het kleinste land op dit wereldkampioenschap. Ooit op een wereldkampioenschap. En nu kan Curaçao er nog één keer uitkomen. Maar de bal gaat richting een verdediger. En dan levert dat niks op. Het staat 2-0 in de slotfase van het duel voor Ivoorkust.
1: Suze van Kleef, Ecuador-Duitsland. Wat is er daar allemaal gebeurd?
3: Ecuador is op voorsprong gekomen 12 minuten geleden. En dat is een doelpunt dat goud waard kan zijn. Gonzalo Plata is de maker van dat doelpunt. Rodriguez verlengde een corner goed met zijn hoofd. En toen werd Plata bereikt waar die hoog kon binnen tikken. En zo is Ecuador dus op voorsprong gekomen. En hebben zij nog 5 minuten extra tijd die ze moeten te zien te overleven tegen een Duitsland dat nu de druk er wel op heeft. En je ziet de coach van Ecuador, Becca Cesse, constant langs de lijn rennen. Die wil het liefst zelf het veld in rennen om zijn spelers te helpen. Om de 11 spelers die er nog staan te helpen overleven tegen een Duitsland dat dus beter is. Dat de druk hoger maakt en nu een kans gaat krijgen aan de linkerkant. Musiala, die bal net in het zijnet schiet. En waardoor de gelijkmaker dus niet valt. En Ecuador in leven blijft en dus virtueel op 4 punten staat. En dat betekent, als dit zo blijft de komende minuten, dat Ecuador een hele grote kans maakt om derde te worden in de groep met 4 punten. En dus zo de knock-outfase kan bereiken. 2-1 voor Ecuador.
1: Dankjewel, Suze van Kleef.
5: Het is 11:55.
1: Ja, nog meer voetbal over een uur. Althans, we weten niet precies hoe laat ze beginnen. Maar dan is de aftrap van Oranje tegen Tunesië. Nederland speelt voor de groepswinst. Tunesië voor het redden van de eer. Want door zullen ze toch niet meer gaan. Shazia Morali, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Ja, Tunesië heeft nou niet echt... hoe zeg ik dit? Ze zijn niet zo goed, hè?
6: Dat zeg je reuze diplomatiek. Ik heb vandaag een beetje naar Franse kranten zitten kijken. En ik kan geen Arabisch, dus ik kan niet de Tunesische kranten lezen. Historisch slecht, wordt er gezegd. Ze hebben na de eerste wedstrijd, dat weet je, hun coach Sabri Lamoussi ontslagen. Het schijnt de eerste bondscoach te zijn ooit die na een eerste match in het WK wordt ontslagen. En verder, als Tunesië het vandaag tegen Oranje razend slecht doet, dan wordt het misschien wel het slechtste team ooit na Zaïre in 1974. Dat klinkt niet erg hoopvol. Daar staat dan weer tegenover dat de nieuwe coach Hervé Renard een ongelofelijke doorzetter is. Met Japan is het hem nog niet helemaal gelukt. Lijkt me ook moeilijk na een paar dagen. Hij zei na Japan, de defensie is te zwak. Het moreel is een beetje een uitdaging. Maar wat ze nodig hebben is fierté, oftewel trots. Maar heten de Tunesische spelers de adelaars van Carthago. Weet je nog van jouw geschiedenislessen vroeger?
1: Ja,
6: Carthago, maar die tegen de Romeinen
1: Hannibal, je hebt ook een filmpje met ons gedeeld. Wil ik even laten horen, want je kan slecht zijn, maar je kan wel de moed erin houden.
6: Precies, ja.

0: Nou, het klinkt wel vrolijk, Sas. Ja,
1: dat klinkt vrolijk. Ja, dan hebben ze ook nog de man die had moeten shinen. Hannibal Mesbri. Die heet dus inderdaad Hannibal. Zoals de man die ooit met de olifant via de Alpen Rome...
0: Wat hoop jij probeerde vannacht?
1: Ik hoop dat ze niet zo afgedroogd worden dat ze allemaal met een tube Prozac naar huis moeten, de Tunesiërs. Maar het is natuurlijk duidelijk dat Oranje ongelooflijk aan het groeien is sinds die verschrikkelijk treurige oefenwedstrijden.
0: En, maar als ze verliezen van het slechtste team, dan dat is natuurlijk een afgang.
1: Nee, maar Oranje gaat niet verliezen. Dat is, dus ik hoop inderdaad, wat jij zei, een klein beetje eer nog voor Tunesië.
0: Nou, veel plezier, Sas. Ja, ik weet niet hoe laat ze beginnen, maar we merken het wel. En morgen is er weer een oog. En voor nu een warme, plakkerige nacht met veel leuk voetbal. Goeienacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Nederlandse musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem
8: in, ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De hete zomer. Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
14: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid. Van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: NPO Radio 1.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur.

0: De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Wat heb je dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Zaterdag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 10:30. En het défilé is vanaf 12:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag, zaterdag vanaf 10:30 op TV West.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: af en toe ben ik net een schorre kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, dan doe ik playbacken.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is zo gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven. Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden.